0: woekwijde stijgers om in Eersel. Het weer, buien, soms met hagel en onweer. Tussendoor zijn er opklaringen. Het koelt af naar 4 tot 8 graden. Hemelvaartsdag begint wisselvallig, maar in de middag wordt het droger en breekt de zon door. Het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Voorzaad Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: Vanavond tussen 6 en 7 in Westkom Thuis is de muziekkeuze aan jou. In Made in Holland at 6 met Bas Martinius.
1: Welke plaat van eigen bodem kan ik voor je draaien en waarom? Zet dat even een mailtje naar bas@omroepwest.nl.
0: Made in Holland at 6 in Westkom Thuis, alleen op Radio West.

Ook op zaterdagmorgen zet je natuurlijk Radio West aan. Van 7 tot 9 maakt Mirjam wakker in Morgen Weekend. Vrolijkheid gegarandeerd. Met jouw keuze op de radio in Lichtuit Spot aan. Smikkelen en smullen in Meers Eethoek. En het spannende spelletje Moet je luisteren. Daarna tot 12 uur Rogier van der Zanden met Uit. Het uitgaansprogramma van de regio. Uittips in jouw buurt, het weekendweerbericht, het vaste cabarethoekje. En ook Rogier speelt Moet je luisteren, waarin je mooie prijzen kunt winnen. Vanaf 7 uur, Morgen Weekend en Uit. Elke zaterdagmorgen op 89.3 Radio West.

0: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De politie heeft afgelopen avond een protest tegen asielopvang in Loosdrecht beëindigd. Daarbij is ook een waterkanon ingezet. 4 mensen zijn opgepakt. In Loosdrecht wordt al weken gedemonstreerd tegen een opvanglocatie. De demonstranten stonden dit keer niet bij de opvang zelf, maar een eind verderop. In de loop van de avond werd de sfeer grimmig. De gemeente had maatregelen genomen omdat een protest dinsdag uit de hand liep. Tot zaterdag worden auto's gecontroleerd en is samenscholing verboden. Israël verwoestte sinds het bestand 1000 woningen in Libanon. Dat zeggen de Libanese autoriteiten. Het hoofd van de Nationale Raad voor Wetenschappelijk Onderzoek zegt dat er ruim 5000 huizen zijn verwoest. En nog eens ruim 5000 huizen zijn beschadigd geraakt. Sinds april geldt er een bestand tussen Israël en Libanon. Maar in de praktijk gaat de oorlog door. Het is nog altijd onduidelijk wie er gistermiddag geschoten heeft in de Senaat van de Filipijnen. Voorafgaand aan het verhoor van senator Ronald de la Rosa werden tientallen schoten gehoord. Volgens persbureau AP zou zijn geprobeerd om de senator te arresteren, maar de Filipijnse president Marcos ontkent dat. De la Rosa wordt gezocht door het internationaal strafhof vanwege zijn rol bij de gewelddadige strijd tegen drugs. President Marcos zegt tot de bodem uit te zoeken wie er geschoten heeft in de Filipijnse Senaat. In de buurt van Brussel is gistermiddag een boom op een trein gevallen. Geen van de inzittenden raakte gewond. Omdat ook de bovenleiding was beschadigd, moest de elektriciteit worden afgesloten. De treinverkeer lag stil. Het weer, buien, soms met hagel en onweer. Tussendoor zijn er ook opklaringen en het koelt af naar 4 tot 8 graden. Hemelvaartsdag begint wisselvallig, maar in de middag wordt het droger en breekt de zon ook door. Het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

Het beste van de popmuziek komt er weer aan. De eeuwige roemlijst. Je hoort ze allemaal op Radio West. 7 dagen lang. En jij bepaalt de volgorde. Stem nu via omroepwest.nl. Het aftellen begint op Eerste Pinksterdag. En zaterdag 30 mei is de ontknoping. Wat zijn jouw favorieten aller tijden? De eeuwige roemlijst. Kies het beste uit 60 jaar popmuziek. Natuurlijk op Radio West. Komt er weer aan. De eeuwige roemlijst. Je hoort ze allemaal op Radio West. 7 dagen lang. En jij bepaalt de volgorde. Stem nu via omroepwest.nl. Het aftellen begint op Eerste Pinksterdag. En zaterdag 30 mei is de ontknoping. Wat zijn jouw favorieten aller tijden? De eeuwige roemlijst. Kies het beste uit 60 jaar popmuziek. Natuurlijk op Radio West.

0: Op 25 april was de eerste editie van Delft Live op de Markt in Delft. Met optredens van onder andere Martijn Fischer, Symphonic Beats en Yves Berendsen. De samenvatting van Delft Live 2026. Zaterdag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
1: Alleen op TV West.

0: op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. De politie heeft afgelopen avond een protest tegen asielopvang in Loosdrecht beëindigd. Daarbij is ook een waterkanon ingezet. 4 mensen zijn opgepakt. In Loosdrecht wordt al weken gedemonstreerd tegen een opvanglocatie. De demonstranten stonden dit keer niet bij de opvang zelf, maar een eind verderop. In de loop van de avond werd de sfeer grimmig. De gemeente had maatregelen genomen omdat een protest dinsdag nog uit de hand liep. Tot zaterdag worden auto's gecontroleerd en is samenscholing verboden. De Amerikaanse Senaat is akkoord met de benoeming van Kevin Warsh als nieuwe baas van de centrale bank. De termijn van de huidige voorzitter, Jerome Powell, loopt morgen af. Alle Republikeinse senatoren stemden voor, net als 1 Democratische senator. Volgens persbureau Bloomberg is het daarmee de krapste meerderheid ooit voor de benoeming van een voorzitter van de centrale bank. Warsh werd 1 januari door president Trump naar voren geschoven. Het gebeurde na aanhoudende aanvallen van Trump op Powell. De bemoeienis ligt gevoelig omdat de Amerikaanse centrale bank onafhankelijk opereert. Autoriteiten in Libanon zeggen dat Israël duizenden huizen heeft verwoest sinds het bestand inging in april. Zo gaan om ruim 5000 huizen die verwoest zijn en nog eens ruim 5000 beschadigde huizen. Israël houdt het zuiden van Libanon bezet en blaast daar dagelijks huizen op. En andersom voert Hezbollah aanvallen uit op Israël. Streamingsdienst Netflix komt met een abonnement waarbij je reclames te zien krijgt. Je betaalt dan wel minder geld per maand. Concurrenten zoals Videoland hadden al een optie voor zo'n reclameabonnement. Het is nog niet bekend hoeveel je per maand moet betalen aan Netflix voor een abonnement met advertenties. Het weer, Hemelvaartsdag, begint wisselvallig met in het hele land kans op buien. Maar in de middag wordt het droger en breekt de zon door. Het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: 22 maart viel de Sicherheitsdienst hier binnen. En werden 24 onderduikers hier weggehaald. Waaronder ook Mies zelf natuurlijk. En zij werd opgepakt.
1: In Expeditie West gaat Erik Kooijman de regio door op zoek naar mooie verhalen.
2: Sufi-tempel, dat is een tempel waar mensen komen, waarvoor het heel belangrijk is om met elkaar te benadrukken dat alle religies uit dezelfde idealen voorkomen.
1: Je ziet het in Expeditie West. Vandaag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
3: Alleen op

reizen ook nog graag? Die heerlijke disco- en soul-classics uit de 70s en 80s? In het programma Classic Grooves draait Bernard ter Horst niets anders. Op Hemelvaartsdag hoor je ze op Radio West. En niet alleen de hits, maar ook die vergeten pareltjes uit de disco's van die tijd komen voorbij. Classic Grooves, op Hemelvaartsdag donderdag 14 mei. Van 4 tot 7 op Radio West. Mis het niet!

0: op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De politie heeft afgelopen avond een protest tegen asielopvang in Loosdrecht beëindigd. Daarbij is ook een waterkanon ingezet. 4 mensen zijn opgepakt. In Loosdrecht wordt al weken gedemonstreerd tegen een opvanglocatie. De demonstranten stonden dit keer niet bij de opvang zelf, maar een eind verderop. In de loop van de avond werd de sfeer grimmer. De gemeente had maatregelen genomen omdat een protest dinsdag nog uit de hand liep. Tot zaterdag worden auto's gecontroleerd en is samenscholing verboden. Bij aanvallen van Rusland op Oekraïne zijn zeker 6 burgers om het leven gekomen en 37 mensen gewond geraakt. Dat meldt de Britse omroep BBC. Volgens de Oekraïnse president Zelensky hebben de Russen 800 drones afgevuurd en waren het de langste en meest grootschalige aanvallen op zijn land. Ze waren vooral gericht op spoorlijnen. En ook kwamen gebieden onder vuur te liggen die grenzen aan de NAVO-landen Polen en Slowakije. Polen stuurde daarom straaljagers de lucht in, maar het luchtruim werd uiteindelijk niet geschonden. Slowakije sloot tot nader orde alle grensovergangen met Oekraïne. Autoriteiten in Libanon zeggen dat Israël duizenden huizen heeft verwoest sinds het begin van het bestand in april. Zo gaan om ruim 5000 huizen die verwoest zijn en nog eens ruim 5000 beschadigde huizen. Israël houdt het zuiden van Libanon bezet en blaast daar dagelijks huizen op. En andersom voert Hezbollah aanvallen uit op Israël. In de haven van Bordeaux zitten 1700 mensen vast op een Brits cruiseschip. Aan boord zijn zeker 50 mensen die ziek zijn geworden en 1 man is overleden. Waarschijnlijk zijn ze ziek geworden door het norovirus. Er is geen verband met het Hanta-virus dat uitbrak op een ander cruiseschip. Het weer. Hemelvaartsdag begint wisselvallig, met in het hele land kans op buien. Maar in de middag wordt het droger en breekt de zon door. Het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: In 1960 ben ik op een haring doorgegaan, toen was ik 13. Tot 1963. En toen ben ik op de kotter gegaan. Dat heb ik viskotter. En dat heb ik 35 jaar gedaan.
1: De Zuid-Hollandse kust. Een heerlijke plek. En je komt altijd wel iemand tegen met een verhaal.
2: Is dit het bankje waar alles besproken wordt?
3: Wij lossen hier alles op.
4: En hoe hebben jullie elkaar ontmoet?
3: Op strand?
4: Nee, op strand.
5: Ja. Je moet een beetje wissen.
2: En? Wat is de vangst?
5: Niks. Vandaag niet. Ze waren niet thuis.
1: Je ziet het in Onze Kust. Vandaag vanaf 5:30 en daarna in de herhaling.
6: Alleen op TV West.

0: Ik ben Anil, ik ben 25 jaar, ik kom uit Zoetermeer. En ik speel rolstoelbasketbal in het Nederlands team.
1: Er wordt heel wat afgesport in Zuid-Holland. Wat er allemaal te doen is en hoe dat in zijn werk gaat, zie je in het speelveld.
2: Ik kijk eigenlijk als persoon die blind is, voel ik me hier niet gehandicapt. Ik ga gewoon lekker hardlopen. De buddies, die weten dat je niet kan zien. Ja, het is zo leuk, weet je. En je doet het vooral voor jezelf.
1: Je ziet het in het speelveld. Maandag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
3: Alleen op TV West.

0: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
1: Adverteer op Omroep West en bereik duizenden mensen in jouw regio.
2: Want je buurman weet het nu wel, maar de rest van de stad nog niet.
3: Start nu met adverteren. Omroepwestadverteren.nl.
4: Ontdek een wereld vol kleur, hoogwaardige materialen en puur vakmanschap van eigen bodem. In de gloednieuwe Leolux Studio bij Frans Metz de Bedderij. Laat je inspireren door de nieuwste Leolux collecties en krijg persoonlijk interieuradvies van onze experts. Beleef het zelf bij Frans Metz de Bedderij. In Bergsenhoek.
5: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Loosdrecht zijn 4 mensen aangehouden bij een protest tegen het opvangen van asielzoekers. Relschoppers gooiden met vuurwerk naar de politie, waarop een waterkanon werd ingezet. Dinsdagavond was een protest tegen de opvang ook al uit de hand gelopen. Tot zaterdag geldt een noodverordening in Loosdrecht. Asielminister Van den Brink gaat in op de oproep van de Vereniging Nederlandse Gemeenten. Die riepen op tot een spoedoverleg met het kabinet over de asielrellen. De VNG heeft het onder meer over vormen van terreur. Gemeenten die op verzoek van het kabinet verantwoordelijkheid nemen worden geconfronteerd met geweld en intimidatie, zegt de koepelorganisatie. Die zegt ook dat gemeenten tegen hun grenzen aanlopen. Cuba zit volledig zonder diesel en stookolie. Dat heeft de minister van Energie en Mijnbouw op de staatstelevisie gezegd. Cuba heeft te maken met grote brandstoftekorten sinds de VS olieleveringen aan het land stopzette. Zo wil president Trump het land onder druk zetten om hervormingen door te voeren. Autoriteiten in Libanon zeggen dat Israël duizenden woningen heeft verwoest sinds het bestand inging in april. Het zou gaan om ruim 5000 huizen die verwoest zijn en nog eens ruim 5000 beschadigde huizen. Israël houdt het zuiden van Libanon bezet en blaast daar dagelijks huizen op. En andersom voert Hezbollah aanvallen uit op Israël. Streamingsdienst Netflix komt in Nederland met een abonnement waarbij je reclames te zien krijgt. Je betaalt dan wel minder geld per maand. Concurrenten zoals Videoland hadden al een optie voor zo'n reclameabonnement. Het is nog niet bekend hoeveel je per maand moet betalen aan Netflix voor een abonnement met advertenties. Het weer, Hemelvaartsdag, begint wisselvallig, met in het hele land kans op buien. Maar in de middag wordt het droger en breekt de zon door. Het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Ontdek Delft op een unieke manier tijdens de 2e editie van de Urban Walk Delft. Op maandag 25 mei bezoek je verschillende locaties in deze mooie historische stad. Wandel jij gezellig mee? Schrijf je in via urbanwalkdelft.nl.
7: Gun je ogen en oren het allerbeste. Je vindt bij Linnenwever in Wateringen de mooiste collecties monturen en zonnebrillen. Ook voor contactlenzen en gehoorbescherming zien we je graag. Kom langs bij Linnenwever in Wateringen.
4: Ontdek een wereld vol kleur, hoogwaardige materialen en puur vakmanschap van eigen bodem. In de gloednieuwe Leolux Studio bij Frans Metz de Bedderij. Laat je inspireren door de nieuwste Leolux collecties en krijg persoonlijk interieuradvies van onze experts. Beleef het zelf bij Frans Metz de Bedderij. In Bergsenhoek.
8: Hoera! Het is lente. De lente ervaar je pas echt in de Hortus Botanicus Leiden. De oudste botanische tuin van Nederland. Boek nu je tickets op hortusleiden.nl.
9: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

eind van de dag zorgt Radio West voor de nodige ontspanning. Romantiek op West is er elke avond tussen 9 en 11. Hier hoor je ze 2 uur lang non-stop. De beste liedjes over de liefde. Sluit de dag af met Radio West. Vanavond weer vanaf 9 uur. Elke

het eind van de dag zorgt Radio West voor de nodige ontspanning. Romantiek op West is er elke avond tussen 9 en 11. Hier hoor je ze 2 uur lang non-stop. De beste liedjes over de liefde. Sluit de dag af met Radio West. Vanavond weer vanaf 9 uur.

0: Elke zaterdag op TV West, het West Vandaag weekoverzicht. Een samenvatting van het belangrijkste, opzienbarendste of leukste nieuws uit de regio van de afgelopen week. Elke zaterdag vanaf 7:30 ochtends en daarna in de herhaling. Het West Vandaag weekoverzicht. In 20 minuutjes ben je weer helemaal bij.
1: Alleen op TV West.

0: Wat als je zo ziek wordt dat je niet meer beter wordt? Je weet dat je doodgaat. Maar tot die tijd leef je. Ook dan is er zorg. Palliatieve zorg. Zoals medicijnen tegen de pijn. Om nog op je kleinkind te kunnen passen. Of hulp van een geestelijk verzorger. Zodat je weer zin hebt in je dag. Zorg tot het laatst om te kunnen leven tot het laatst. Kijk op leventothetlaatst.nl.
1: Verhuizen? UTS van der Geest Verhuizingen regelt naast uw verhuizing ook uw opslag.
2: UTS van der Geest Verhuizingen. Dat is verhuizen en meer.
1: Kijk op utsvandergeest.nl.
3: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
4: Wil je meer klanten, meer naamsbekendheid, meer succes?
5: Of gewoon dat je schoonmoeder eindelijk hoort dat je echt een bedrijf hebt?
6: Omroepbestadverteren.nl.
7: Katrien Straatman met het NOS Journaal. De politie heeft gisteravond een protest tegen asielopvang in Loosdrecht beëindigd. Daarbij is ook een waterkanon ingezet. 4 mensen zijn opgepakt. In Loosdrecht wordt al weken gedemonstreerd tegen een opvanglocatie. Toen de sfeer gisteravond omsloeg, waarschuwde de politie iedereen om te vertrekken.
8: Wij gaan honden inzetten, u gaat geslagen worden met een wapenstok en wij gaan pepperspray gebruiken.
7: Dinsdagavond liep een protest in Loosdrecht ook al uit de hand. Toen werd er brand gesticht. Daarom heeft de gemeente zware maatregelen ingevoerd. Auto's worden gecontroleerd en samenscholing is verboden. Israël heeft in bijna een maand tijd in Libanon duizenden woningen verwoest. Dat zeggen de Libanese autoriteiten. Nog eens ruim 5000 huizen raakten beschadigd. Sinds half april geldt er een bestand tussen Israël en Libanon, maar in de praktijk gaat de oorlog door. Israël houdt het zuiden van Libanon bezet en blaast daar dagelijks huizen en infrastructuur op. Gisteren werden nog 12 mensen gedood bij Israëlische aanvallen. Kevin Warsh wordt de nieuwe voorzitter van de Amerikaanse Centrale Bank. De Senaat heeft daarmee ingestemd. Warsh volgt Jerome Powell op. President Trump had veel kritiek op Powell omdat die weigerde om de rente te verlagen. Trump zelf schoof Warsh naar voren. Premier Jette is inmiddels aangekomen op Curaçao. Het is vandaag de laatste dag van zijn bezoek aan het Caribisch deel van het Koninkrijk. Anderhalve dag geleden kwam Jette in het ziekenhuis terecht nadat hij bij Bonaire in zee had gezwommen. Aan politiek verslaggever Jorn Kompeer vertelt Jette wat er gebeurde.
9: Ik heb een enorm heftige allergische reactie gekregen. Ik moest daardoor een paar uur aan een infuus met wat injecties om weer er bovenop te komen. Maar gelukkig, toen ik eenmaal het ziekenhuis uit was, ging het snel ook weer beter.
7: Op Curaçao bezoekt Jette onder meer de premier van het eiland en het Tula Museum over slavernij. Het weer, Hemelvaartsdag, begint wisselvallig met in het hele land kans op buien. Vanmiddag wordt het droger en breekt de zon door en het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Hoera! Het is lente. De lente ervaar je pas echt in de Hortus Botanicus Leiden. De oudste botanische tuin van Nederland. Boek nu je tickets op hortusleiden.nl.
11: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
12: Kom ook naar het stoffenspektakel.
13: De grootste stoffenmarkt van Nederland.
12: Dinsdag 19 mei op de markt in het centrum van Gouda. Kijk voor meer informatie op stoffenspektakel.nl.
3: Tennissen? Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
14: Welke rituelen heb jij? Een tentoonstelling over geloof. Met schatten uit het Rijksmuseum. Nu te zien in Museum Gouda.
15: Tot 9 uur. Morgen Hemelvaart.

precies is geschreven. En dat is natuurlijk Pa van Doemer. Ik zag het 2 weken geleden nog toen ik naar de musical Doemer was. En dan wordt dat op een hele bijzondere manier op het podium gebracht. En dat raakte me wel heel erg. Ja, en een oprecht hartelijke hele goede morgen. Het is Hemelvaartsdag. En dat betekent dat het hier allemaal alles toch een beetje anders loopt. Ik ben Meer en dit is Morgen Weekend. Fijn dat jij erbij bent. Nou ja, en de hemelvaart, dan hoor je, heb ik al dat geleerd, traditioneel te dauwtrappen. Vanochtend dus de deur uitgegaan. Even sokjes en schoenen uit, met die blote voetjes door het groene gras. Laverend tussen de hondendrollen, want dat is dan altijd weer jammer. Maar in ieder geval, ik heb mijn dauwtrapmomentje wel gehad. Benieuwd hoe jij de ochtend bent gestart. Nou, fijn in ieder geval dat je luistert hier op jouw Radio West. Wat gaan we verder doen? Ik hou van eten en voor veel eten mag je me 's nachts wakker maken. Zoals sushi of Koreaans eten. En binnenkort is er een foodfestival in Den Haag met dit soort eten. Vertel je er zo alles over. Rond 7:30 is vriend Jordi Bloem hier. Wordt het toch nog een beetje aantrekkelijk weer? Of moeten we die dikke truien blijven aantrekken? En in Meers Eethoek, dat is het volgende uur, duiken we in de wereld van de pasta. Want in Den Haag staat een pastafabriek. En daar maken ze niet zomaar pasta. Het is voor een goed doel, namelijk de voedselbank. En dan zometeen delen ze ook nog een pasta-recept. Nou, genoeg om lekker hier bij Omroep West, Radio West, morgen hemelvaart te blijven. Straks gaan we natuurlijk ook nog spelletjes doen. En daar vertel ik je zo alles over. Maar dit zijn de Beatles met The Ballad of Yoko, John en Yoko.

dat Crucify waar ze over zingen, dat past dan wel een beetje weer met de sfeer van hemelvaart, hè? Want het was eerst de kruisiging, dan is het de wederopstanding en dan uiteindelijk moet Jezus toch een keer weer van de aardbodem verdwijnen. En dat is de essentie van hemelvaart. Toen ging hij floep, zo naar de hemel. Dus de hele korte uitleg. Nou, we hadden het er laatst over van we gaan dus een speciale uitzending van morgen weekend met hemelvaart maken. Hoe zullen we het programma noemen? Vergaderen, vergaderen, vergaderen. En wat was de oplossing? Morgen hemelvaart heet hij. Dus daarom luister je nu niet naar Tjeerd en Jorinda, maar morgen hemelvaart. Maar wat we wel doen, want het is een vrolijke mix tussen morgen weekend de vaste zaterdagochtend ingrediënten en de West wordt wakker ingrediënten. En je hebt natuurlijk hele leuke spelletjes bij Tjeerd en Jorinda bij West wordt wakker. Dus die mag ik ook spelen. Dus we gaan vandaag rond 7:45 het spel over de marathon spelen. Heb jij vroeger gedanst in de marathon, dan wil jij vast naar die speciale reunie. En straks stelt oud-marathon-dj Erik Benjamin jou een vraag. En die vraag, als jij die beantwoordt, dan maak jij kans op die kaarten. Dan win jij kaarten zelfs voor die reunie op donderdag 27 juni in het Paard. Dus dat is dat 27 juni, is dat een donderdag? Dat laat ik je weten. De datum klopt in ieder geval wel. Dus dat rond 7:45. En hier gaan we door met muziek, want dat is natuurlijk ook altijd fijn om te horen op de radio. Dit is Gabriella met Out of Reach.

0: morgen Hemelvaart. Met meer.
1: Dit is Radio West.
2: We gaan naar een groen park. En niet om te douwtrappen, maar voor een smakelijke trip naar twee populaire keukens. In het Zuiderpark is dat in Den Haag. En het speelt met Pinksteren, dus over een weekendje heen is dat. En het festival, dat is Japanse en Koreaanse Food Festival. En Martin Enkeler, die organiseert dit. Goedemorgen, Martin.
3: Een hele goede morgen, hoor.
2: Moet je je eigen stokjes meenemen om overal te kunnen eten bij de streetfoodstands?
3: Voor de echte fans is het mogelijk, maar in principe hoeft dat natuurlijk niet. Kijk, er is heel veel streetfood aanwezig, waarbij je eigenlijk ook gewoon met de handen kan eten. De meeste mensen weten zelfs niet eens dat je eigenlijk zelf nog sushi met de hand eet. Zeker in Japan gebeurt dat. Maar goed,
2: Dat wist ik ook niet.
3: Dat kan ik me heel goed voorstellen.
2: Ja. Hey, neem eens mee. We lopen rond op het festival. Waar moet ik mee beginnen? Wat snoep ik? Wat voor zoets eindig ik? Laat me eens een lekker gerechtje, een menu snoepen.
3: Nou ja, kijk, allereerst zijn natuurlijk diverse gerechten van Japans tot Koreaans. En daar zitten zeker verschillen in qua gerechten. Ik denk dat wij sowieso merendeel echt warme gerechten hebben en eigenlijk sushi een heel stuk minder. Omdat er gewoon heel veel trends, met name vanuit Korea, overgevlogen zijn. En dan moet je denken aan Koreaanse kip, Korean fried chicken, met een heerlijk sausje. Dat is sowieso iets om mee te beginnen. Als snack eigenlijk. En daarna kan je bijvoorbeeld naar een Japanse ramen. Of misschien nog wel andere snacks.
2: Voor de mensen die het niet weten. Ramen is noedelsoep inderdaad. Want mensen weten dat vaak niet. Maar dat zijn dus de noedels in een dikke bouillon, is dat?
3: Klopt inderdaad. Klopt. Ik moet wel zeggen, ook de andere gerechten worden wel steeds populairder. Ook gewoon wordt eigenlijk allemaal wat breder getrokken. Neem bijvoorbeeld een gyoza.
2: Ja.
3: Is een Japans pasteitje, hè, gemaakt van deeg.
2: Precies.
3: En bij heel veel mensen was dat eigenlijk nog een paar jaar geleden nog onbekend.
2: Ja.
3: Maar dat is eigenlijk al heel veranderd in het straatbeeld, in de supermarkten. Ook dit soort snacks worden al in bepaalde gebieden nog populairder dan bijvoorbeeld een bitterbal.
2: Zeker,
3: dus
2: zeker.
3: Het gaat wel heel erg snel, moet ik zeggen.
2: Ja, dus inderdaad, er is lekker kip, de gyoza, zijn er de ramennoedels. Zijn er ook wat zoetige dingen? Als ik denk van, nou wil ik eens wat lekker zoet snoepen.
3: Ja, die zijn er absoluut. Kijk, er zijn diverse ijsvarianten aanwezig. Wat we denken van verschillende mochi-ijsjes. Dat zijn Japanse ijsjes. Ook van bepaalde deeg gemaakt met bepaalde smaken erin.
2: Ja, dus met een klein deegzoetlaagje eromheen. Ja. Heel bijzonder, ja.
3: Ja, dat is zeker de moeite waard om dat ook te proberen. Ja, en daarnaast zullen er zeker nog wel andere meer zoetigheden op een stokje ook aanwezig zijn. Dus ook daar kunnen liefhebbers ook echt wel goed losgaan eigenlijk.
2: Ja, en dan zie je vaak bij dit soort festivals dat je toegang moet betalen. Is dat bij jullie ook?
3: Nee, we hebben voor iedereen helemaal gratis toegang op het Zuiderpark. Dus dat is natuurlijk wel ideaal.
2: Ja, en we willen natuurlijk ook wat drinken. Wat voor drankjes zijn nou typisch uit... Ja, sake denk ik uit Japan, maar wat is er nog meer voor lekkers te drinken?
3: Ja, dan moet je denken aan bijvoorbeeld een soju uit Korea. Dat zijn bepaalde mixdrankjes die ook helemaal populair zijn geworden.
2: En dat is met alcohol?
3: Ja, dat is dan wel met alcohol. Maar goed, er zijn ook wel andere drankjes ook aanwezig.
2: Uh-huh.
3: We hebben bijvoorbeeld ook... Nee, we hebben voor iedereen helemaal gratis toegang op het Zuiderpark. Dus dat is natuurlijk wel ideaal.
2: Ja, en we willen natuurlijk ook wat drinken. Wat voor drankjes zijn nou typisch uit... Ja, sake denk ik uit Japan, maar wat is er nog meer voor lekkers te drinken?
3: Ja, dan moet je denken aan bijvoorbeeld een soju uit Korea. Dat zijn bepaalde mixdrankjes die ook helemaal populair zijn geworden.
2: En dat is met alcohol?
3: Ja, dat is dan wel met alcohol. Maar goed, er zijn ook wel andere drankjes ook aanwezig.
2: Uh-huh.
3: Kijk,

0: Kijk, we hebben bijvoorbeeld ook diverse bubble tea bars. Ook al is dat dan weer niet Japans-Koreaans. Maar het wordt vaak wel gezamenlijk ook gedronken.
1: Ja, dat zijn van die theeën met van die bubbeltjes, ja, balletjes erin. En die ploppen zo in je mond.
0: Juist, ja, precies. Is eigenlijk meer ook in Taiwan en eigenlijk in heel Azië wel populair.
1: Ja.
0: In Nederland zit het eigenlijk tegenwoordig eigenlijk overal wel. Maar het is natuurlijk gewoon heerlijk om lekker op terras te hebben. Ja, en daarnaast hebben we eigenlijk gewoon echt diverse drankjes aanwezig die we hebben.
1: Nou, dus heerlijk. Dat, kortom, er is van alles te snoepen en te eten en overal lekker te kijken en dan van elkaar ook weer te proeven. Ik vind dat altijd heel erg gezellig, zo'n foodfestival. Het is niet dit weekend, maar het Pinksterweekend, 22 tot en met 25 mei in het Zuiderpark. Martin, dank je wel voor dit gesprek en succes met de organisatie.
0: Hartstikke bedankt hoor. En graag tot dan natuurlijk.
1: Oké, tot ziens. Bye bye.
0: Oké, bedankt. Tot ziens.
1: Bye. En dit is Jet Airliner van de Steve Miller Band.

weet dat wij dat op school nog deden, op de middelbare school. Dan werd dat een soort van georganiseerd. En dan gingen we met z'n allen naar de Wassenaarse Duinen. Dus niet echt veel gras, maar daar lekker 's ochtends wandelen. En met z'n allen douwtrappen. En ja, dat was natuurlijk spannend, zo 's ochtends vroeg eruit te zijn. En daarna zorgde school dan, ik denk, voor thee en limonade. Dat waren mooie herinneringen. Heb jij ook herinneringen aan douwtrappen? Ben benieuwd. Laat het me weten op 070 307 80 80. En dit is Het Mooie Leven, het Dolce Vita van Ryan Parry.

En ook de Steve Miller Band, die hoor je hier op jouw Radio West. Ja, het is morgen hemelvaart, het is donderdag. En waarom is het dan vandaag hemelvaart? Ja, dat heeft weer te maken met Pasen. 40 dagen na Pasen, en dus de wederopstanding, is het dan hemelvaart. En 40 heeft namelijk in de Bijbel altijd een bepaalde betekenis. En ik heb ooit geleerd dat dat betekent dat dat een hele lange tijd is. Een eeuwigheid. Dus dat heeft een bepaalde... Ja, cijfers hebben vaak in de Bijbel een betekenis. Dus vandaar hemelvaart. En daar is dan ooit bijgekomen de traditie van dat dauwtrappen. En

0: tussen 6 en 7 in Westkom Thuis is de muziekkeuze aan jou. In Made in Holland at 6 met Bas Martinius.
1: Welke plaat van eigen bodem kan ik voor je draaien en waarom? Zet dat even een mailtje naar bas@omroepwest.nl.
0: Made in Holland at 6 in Westkom Thuis, alleen op Radio West.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
5: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
6: Hans, alleen de prijs is anders.
7: Stap over op Ziggo Internet en TV en krijg een gratis PlayStation 5 ter waarde van 600 euro bij een 2-jarig abonnement. Je hebt nog 4 dagen.
8: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
9: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
8: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
10: Nu in het Centraal Museum. De tentoonstelling Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Tijdgenoot van Rembrandt en een van de grootste schilders van de 17e eeuw.
11: Een huis waar je al zo lang woont, vol herinneringen. Dat wil je toch nooit meer verlaten? Dan is een Modenaar badkamer echt iets voor jou. Met innovatieve wallpanels. Samen met het comfort van een inloopdouche kun je je er nog jaren thuis voelen.
12: Ja, en nu tot maar liefst 1500 euro korting. Geniet vandaag van de badkamer van morgen. Molenaar.
10: Nu in Utrecht. Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt.
13: Verhuizen? UTS van der Geest Verhuizingen heeft ook een speciale service voor senioren.
14: UTS van der Geest Verhuizingen. Dat is verhuizen en meer.
13: Kijk op utsvandergeest.nl.
15: Ik vind het leuk als je dit me van school afhaalt.
16: Het is superleuk dat Paul met mij naar voetbal gaat.
17: Ik ga vaak met mijn buurtgezin opa en oma naar het park.
18: Het kan zo makkelijk zijn om een kind blij te maken en tegelijkertijd een gezin in de buurt te helpen. Gewoon door een kind op te vangen en aandacht te geven. Kijk op buurtgezinnen.nl hoe jij kunt helpen.
19: En het is 19:30 geweest hier op deze vrolijke donderdag, de Hemelvaartsdonderdag, met een speciale uitzending van Morgen Weekend. En die hebben we Morgen Hemelvaart genoemd, want wij zijn heel goed in het verzinnen van namen. En dan is daar mijn gast, de man die alles weet van het weer, en misschien ook al wel heeft gedouwtrapt, de enige echte weerexpert, Jordi Bloem. Goedemorgen, jongen.
20: Goedemorgen. Nou ja, dat douwen, dat zie ik zelf wel. Dan hoef ik nog niet mijn voeten voor je dat gras te steken.
19: Nee.
20: Dus dat heb ik nog niet gedaan.
19: Ja, dat hoort er toch bij.
20: Ja, nou, misschien zo dadelijk nog eventjes tussen de weerpraatjes door.
19: Dat is gewoon mijn opdracht aan jou. Ik wil zo meteen ook van jou horen hoe jouw teentjes in de douw hebben gekriebeld.
20: Ja, dat ga ik zo doen. Ja.
19: Maar het weer, want het was koud.
20: Het was koud en het blijft koud. Dat kun ik wel zeggen. Ja, het is 6 graden nu, 6, 7. Ja, dat is voor midden mei is dat veel te koud inderdaad. En de temperaturen blijven vanmiddag ook op een heel schamel niveau steken voor de tijd van het jaar. De norm is een graad of 17, 18. Hè, dat is het langjarige gemiddelde. Daar kom je dan gemiddeld wel op uit al die jaren. Maar ja, vandaag is toch een van de koudere dagen. Precies op de Hemelvaartsdag. Hoe kun je het uit, moeder natuur? Maar 12 graden vanmiddag op de thermometer. En daarbij ook nog eens nat van de dauw niet, maar van de regenbuien. Want die zijn er nog wel. En af en toe is het dan wel droog. Maar echt het drogere weer komt pas, nou, loop van de middag. Vanaf een uur of 3, denk ik, dan zijn de meeste buien de regio wel uit. Dus het is niet heel de dag alleen maar aan het regenen. En dan komt ook de zon wat vaker tevoorschijn in de loop van de middag. Nou, de wind is minder geworden, maar die komt wel uit het frisse noordwesten over het algemeen. Of noorden, zwak tot matig. Ja, en daarmee blijft dus die koude lucht worden aangevoerd. Ook op hoogte vriest het behoorlijk hard. Ja, het is lucht die vanaf de Noordpool is aangevoerd. Die warmt onderweg wel wat op. Maar ja, niet warm genoeg om de temperatuur echt op niveau te krijgen. Dus ja, daar moeten we het voorlopig maar even mee doen en meer.
19: Ja, toch die dikke trui of een vest aan.
20: Helaas wel, ja. En ik heb zelfs hier de kachel aan in mijn weerkamer. Dus dat moet die gekker worden.
19: En dat terwijl de ijsheiligen zijn die voorbij?
20: Vandaag is de laatste dag.
19: Oké, dus die viert nog even extra zijn feestje.
20: Ja, en vannacht helemaal, want dan ja, wordt het denk ik bij ons wel boven nul. Maar bijvoorbeeld in het oosten en noordoosten kan de temperatuur wel dalen tot het vriespunt. En bij ons denk ik aan een graad of 4. En aan de grond 1 graad ongeveer. Dus net geen vorst aan de grond waarschijnlijk. Want er zijn wat opklaringen, de buien worden wat minder. Later nemen ze wel weer toe. En morgen overdag is het ook nog wel kommer en kwel, zou je kunnen zeggen. Met weer meer bewolking, weer wat meer buien. Ik denk dat het vooral regenbuien zijn. Maar goed, je wordt er dus wel nat van. Met een noordwestelijke bries, 12 graden, dezelfde temperatuur. Er verandert weinig. In het weekend krijgen we meer zon. Zaterdag nog een paar buien, maar langere droge periode. En met een beetje mazzel is het zondag helemaal droog. En tegen die tijd, misschien 's middags 16 graden, dan kruipen we dus naar dat langjarige gemiddelde.
19: Kijk, dat is dan weer een goed idee. Nou ja, mocht het toch morgen nog vriezen, dan gaan we op zoek naar een nieuwe ijsheilige. Ik stel voor Sint Jordi.
20: Een hele leuke, ja. Die houden we erin. Okay. Op 15 mei.
19: Precies. Sint Jordi. Moet je straks nog een wondertje verzinnen. Hey, ik spreek je over een uurtje weer.
20: Ik ga douwtrappen. Tot straks.
19: Bye bye.

Ja, Maria, dat werd geschreven door Blondie, oftewel door de toetsenist van Blondie, Jimmy Destri. En hij moest terugdenken aan zijn jeugd op een katholieke school, toen hij wilde fantasieën had over een meisje die heette Maria. En ja, met Hemelvaart, Maria past natuurlijk ook altijd wel even samen. Zometeen ga jij horen hoe jij kaarten kan winnen voor die reunie voor de marathon. Maar eerst gaan we kijken of we de regen kunnen stoppen. Samen met Creedence Clearwater Revival. Who'll stop the rain?

0: Als jij deze muziek hoort, krijg je dan een soort Pavlov-effect dat je denkt... Ik kan gaan dansen, die dansvloer op. Dan ben jij vroeger in de marathon geweest. Ik leerde die disco eigenlijk kennen door het liedje van Harry Jekkers... O Den Haag, want daar werd gezongen. Lekker dansen in de marathon. Maar de marathon is natuurlijk een iconische disco in Den Haag. Is er helaas niet meer. Maar voor één dagje op 27 juni, een zaterdag in het paard... kan je daar toch gaan dansen, want dan is er een reunie. En jij kan kaarten winnen voor... de reunie. En hoe doe je dat? Nou, de man die vroeger altijd alle aankondigingen deed, de DJ was van de marathon, oud-marathon-DJ Erik Benjamin, die heeft een vraag verzonnen voor je. En als jij die weet op te lossen, dan win jij kaarten voor die reunie. Hier komt de vraag.
1: Deze Britse band bestond uit een zanger en een toetsenist en brak door met een cover die uiteindelijk groter werd dan het origineel. Dat origineel stamt uit 1975 en werd gezongen door Harold Melvin en de Blue Notes. In 1977 maakte Thelma Houston er ook een discoklassieker van. De zanger, Jimmy Somerville, kennen we ook nog van Bronski Beat. Verlaat me niet op deze manier.
0: Wat is het nummer of weet je wie de zanger is? Laat me dat weten. Bel me nu op 070-390-5454. 070-390-5454. En vertel me het antwoord op deze vraag. En dan win jij kaarten voor zaterdag 27 juni... de reunie van de marathon in het paard. Zal ik de opgave nog één keer laten horen? Ja, dat doe ik gewoon. Nog één keer kan je even goed luisteren en denken... hier komt-ie.
1: Deze Britse band bestond uit een zanger en een toetsenist... en brak door met een cover die uiteindelijk groter werd dan het origineel. Dat origineel stamt uit 1975... en werd gezongen door Harold Melvin en de Blue Notes. In 1977 maakte Thelma Houston er ook een discoklassieker van. De zanger, Jimmy Somerville, kennen we ook nog van Bronski Beat. Verlaat me niet op deze manier.
0: Ben benieuwd. Bel me op 070-390-5454 voor die kaarten te winnen voor de reunie in het paard van de legendarische marathon na The End of the World van Miley Cyrus.

0: Dansen in de marathon, dat was iconisch. En heel veel mensen hebben daar toch wat ongelooflijke avonturen beleefd. En wij geven deze week kaartjes weg voor die marathon-reunieavond op zaterdag 27 juni in het Paard. En daar moet je wel wat voor doen. Dan moet je nou het antwoord geven op de vraag die de legendarische, ook alweer legendary, DJ van de marathon, oud-marathon-DJ Erik Benjamin stelt. En dit, ik laat hem nog één keer horen, is de vraag.
1: Deze Britse band bestond uit een zanger en een toetsenist en brak door met een cover die uiteindelijk groter werd dan het origineel. Dat origineel stamt uit 1975 en werd gezongen door Harold Melvin en de Blue Notes. In 1977 maakte Thelma Houston er ook een discoklassieker van. De zanger, Jimmy Summerfield, kennen we ook nog van Bronski Beat. Verlaat me niet op deze manier.
0: Oeh, naar wie zijn wij op zoek? Nou, Mark wist het. Mark met een C, dat vind ik altijd mooi. Dat je die naam op twee manieren kan schrijven. Goedemorgen, jongen. Ik zet de DJ even iets zachter. Dat is natuurlijk mijn vraag. Wat zijn jouw herinneringen aan de marathon?
2: Mijn herinneringen aan de marathon? Nou, ik denk dat ik er heel vaak ben geweest. Ik denk in ieder geval iedere zaterdagavond in die periode. Ik heb daar na de hand mijn echtgenote ontmoet. Waar ik nog steeds bij samen ben.
0: Oh, wat romantisch. En wat was jullie nummer?
2: Ons nummer is Robin S. met Show Me Love.
0: Oh. Sowieso. Ook leuk, ook leuk. Hey, en stond je dan s'avonds voor de spiegel even de nieuwste passen te oefenen, zodat je dan daarna goed op de dansvloer kon shinen?
2: Absoluut. Ik was in die tijd samen met mijn neef Rico van de stad. Waar ik iedere zaterdag mee daar naartoe ging. De nieuwste kleding aan en je haar helemaal goed. Et cetera, et cetera.
0: Nou, ik hoop dat jij straks jouw haar ook goed mag doen. Vertel mij, naar wie zijn wij op zoek?
2: De Communards. En dan lieg je dus mee.
0: En dat is helemaal goed. Van harte gefeliciteerd. Jij wint twee kaarten voor die reunie op 27 juni, zaterdag. En heb jij dan wel de goede kleding om die dan gezellig aan te doen?
2: Absoluut, absoluut.
0: Ja, wat ga je aandoen? Wat ga je aandoen?
2: En dansschoenen.
0: En je meisje?
2: En die gaat ook mee, zeker.
0: Ja, natuurlijk. En wat mag zij aan? Nou ja, een reden om misschien te gaan shoppen voor haar. Hey, nou Mark, hartstikke gefeliciteerd. Veel plezier met die reunie en stuur een selfie na afloop. Ben benieuwd hoe jullie het hebben. Oké, dankjewel. En dit is een ander fijn nummer. I'm so glad that I'm a woman. Bye Mark!

0: ben Meer en ik promote Just The Way You Are van Billy Joel.
1: I love you just the way you are.
0: Wat ben ik blij dat dit nummer op de eeuwige roemlijst is binnengekomen. En dat jullie nu dit nummer naar de top 10 kunnen stemmen met mij. Ik ben ambassadeur van dit nummer, want het is voor mij een iconisch liefdeslied waarin beschreven staat: ik hou van je zoals je bent. Verander niet, het is altijd goed.
2: Stem ook op je favorieten uit de popmuziek op omroepwest.nl. De eeuwige roemlijst. Eerste Pinksterdag vanaf 2:00, natuurlijk op Radio West.
0: En het volgende uur gaan we hem natuurlijk spelen. Het spel van de eeuwige roemlijst. En wat hebben we nog meer in petto? Nou, onder andere Meers Eethoek. En daar gaan we lekker eten. En wat gaan we dan eten? Hele bijzondere pasta voor een goed doel. Ik heb goede muziek voor je. En allemaal dat op deze hemelvaart. En we gaan eens even onderzoeken met Jordi hoe hij het douwtrappen heeft ervaren. Want hij heeft beloofd aan mij dat hij toch echt even met zijn voeten in dat gras zou gaan. Dus dat zometeen het volgende uur. Dus blijf hier luisteren op jouw Radio West. Tot zo!

0: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de Lente Voordeelweken. En profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen, Beter Leven.
1: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
2: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
3: Dynamisch.
2: Maar in de winter wil ik zekerheid.
4: Dat kan, met een zeker voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
5: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
6: Ciao Nederland. Klaar voor een beetje Dolce Vita in je leven? De Italiaanse weken bij Fiat zijn begonnen. Dat betekent tot €2500 extra inruilvoordeel op onze kleurrijke modellen. Zoals de iconische 500, de stijlvolle 600 of de verrassend ruime Grande Panda. Wacht niet te lang, de Italiaanse weken duren maar even. Dus bezoek je Fiat verkooppunt of ga snel naar fiat.nl.
7: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
8: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
9: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
10: Naast woninginrichting gaat u voor een zonnescherm, rolluik of screen naar Fred van Rijn aan de Leiweg in Den Haag.
11: Kom ook naar het stoffenspektakel.
12: De grootste stoffenmarkt van Nederland.
11: Dinsdag 19 mei op de markt in het centrum van Gouda. Kijk voor meer informatie op stoffenspektakel.nl.

0: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Rusland heeft opnieuw de Oekraïnse hoofdstad Kiev aangevallen met tientallen drones en ballistische raketten. Daarbij viel zeker 1 dode, zegt de burgemeester van Kiev. 16 mensen raakten gewond. De aanvallen hebben onder meer een woongebouw beschadigd dat deels instortte. Mensen kwamen onder het puin vast te zitten. Ook andere plaatsen zijn aangevallen in Oekraïne. De Oekraïnse luchtmacht meldt dat Rusland vanuit vannacht ruim 600 drones en 50 raketten op Oekraïne heeft afgevuurd. De Amerikaanse president Trump is begonnen aan zijn staatsbezoek aan China. Het is een belangrijk diplomatiek moment tussen dat land en de VS. President Xi gaf Trump een warm welkom, onder meer met een uitgebreide ceremonie, waaronder een militaire parade. Xi wil zo een duidelijke boodschap overbrengen, zegt correspondent Gabi Verberg.
1: China wil laten zien dat het de VS respecteert, dat ze weten dat er een hele hoop gelegen is aan een goede relatie met de VS en dat het de gesprekken serieus neemt. Dat is wat we vandaag tot nu toe gezien hebben.
0: Xi benadrukt in een toespraak het belang van stabiliteit tussen China en de VS. In Loosdrecht zijn gisteravond 4 mensen aangehouden bij een protest tegen het opvangen van asielzoekers. Relschoppers gooiden met vuurwerk naar de politie, waarop een waterkanon werd ingezet. Dinsdagavond was een protest tegen de opvang ook al uit de hand gelopen. Tot zaterdag geldt in Loosdrecht een noodverordening. In de strijd om promotie naar de Eredivisie heeft voetbalclub Willem II gewonnen van Almere City. In Almere werd het 0-1.
2: Dan fluit Lindhout af en is het geen goed resultaat voor Almere City. De favoriet in het tweeluik op voorhand verliest met 1-0 van een goed gegroepeerd Willem II. Dat een uitstekende uitgangspositie heeft om zaterdag de wedstrijd af te dwingen die ze naar de Eredivisie kan brengen.
0: Zaterdag is dus de return. De winnaar van de duels plaatst zich dan voor de finale van de play-offs. Daarin is de nummer 16 van de Eredivisie de tegenstander. Het is nu nog niet bekend wie dat is. Het weer. Vanochtend nog veel buien met tussendoor ook felle opklaringen. Vanuit het noorden wordt het vanmiddag droog en breekt de zon steeds vaker door. Het wordt niet warmer dan 10 tot 13 graden. Morgen opnieuw buiig en ook dan is het fris. Dit was het NOS Journaal.
3: Geadviseerd door de ergotherapeut. Welkom bij Zorgdrager.
4: Heeft u maculadegeneratie en bent u daarom slechter gaan zien? Eindelijk is er e-scoop, de eerste bril bij maculadegeneratie. U ervaart direct beter en rustiger zicht. E-scoop is makkelijk te testen. Maak een afspraak bij Beter Zien, de oogzorgwinkel aan de Zeestraat 100 in Den Haag.
5: Heerlijk, hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
6: Als we de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Haasnoodwonen in Katwijk aan Zee geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
5: 20% korting?
6: Ja, ook bij Haasnoodwonen.
7: Ontdek Delft op een unieke manier tijdens de 2e editie van de Urban Walk Delft. Op maandag 25 mei bezoek je verschillende locaties in deze mooie historische stad. Wandel jij gezellig mee? Schrijf je in via urbanwalkdelft.nl.
8: Tot 9 uur, morgen hemelvaart.

Een idyllisch plekje, de Rainbow Valley van Love Affair. En dat is een fijn nummer om het tweede uur van Morgen Hemelvaart te starten. Ja, goedemorgen, goedemorgen op deze donderdag 14 mei. En het is 7 over 8. En ik ben blij dat ik hier bij jou voor de microfoon mag staan. En je een uur lang mag meenemen in deze uitzending van Morgen Hemelvaart. Een vrolijke, unieke variant op het morgenweekend. Ik ben Meer. Ik mag vandaag Tjeerd en Jorinda vervangen. Dus je hoort een beetje de onderdelen van het morgenweekend. Maar ook de onderdelen van gewoon het West wordt wakker. Want dat spelletje, dat gaat gewoon door. Daar hoor je later meer over. Nou, een vast onderdeel op zaterdag is altijd Meers Eethoek. Want ik ben gek op schmikkelen en smullen. En een heerlijke pastamaaltijd, die gaat er dan ook altijd in. En deze is ook eens voor een goed doel, namelijk de voedselbank steunen. En in Meers Eethoek neem ik je namelijk mee naar een pastafabriek in Den Haag, waar speciaal pasta wordt gemaakt voor een goed doel, de voedselbank. En je krijgt ook nog een smakelijk recept daarmee. Rond 8:30 is Jordi Bloem hier up-to-date. Hij zou voor me gaan uitkijken, proeven, voelen, met zijn teentjes in het gras, het touw trappen, het ervaren. Want dat hoort natuurlijk bij de hemelvaart. Dus daar gaat hij van braaf zometeen om 8:30 verslag van doen. En ik heb een koffer vol muziek voor je meegenomen. Wat denk je bijvoorbeeld van Every Time I Think of You, Baby, uit 1979? Of Laat Mij Maar Alleen van het Klein Orkest? Of een recent nummer, Stick Season van Noah Kona? Kortom, genoeg fijne muziek om te draaien hier. Maar ik begin, nou ja, met de baby. Zal ik daar gewoon lekker mee beginnen? Every Time I Think of You. En daar komt

De spanning begint hier al wat meer op te lopen. Want je hebt nog 6 dagen de tijd om te stemmen voor de Eeuwige Roemlijst. En om dat extra leuk te maken, hebben we vandaag ook weer het Eeuwige Roemspel. Rond 8:45 speel ik het, maar ik ga je nu alvast verklappen. Als ik zeg, daar gaat ze, of Anne, dan moet jij waarschijnlijk meteen aan Clouseau denken. De band bestaat 40 jaar en je kan kaarten voor een optreden winnen vandaag met het Eeuwige Roemspel. En dan kom je ook nog in aanmerking voor die fantastische hoofdprijs. Dat is zo'n platenspeler, maar dan in hout uitgevoerd. Ja, niet de naald hoor, dat is natuurlijk gewoon een echte naald. Want een houten naald, dat zou een beetje jammer klinken. Maar echt een fantastisch apparaat. Dus rond 8:45 maak jij kans om kaarten te winnen voor Clouseau en mee te dingen naar de hoofdprijs. En wat de opgave is, ja, dat is nog even verrassing. Denk ik nu, laat mij maar alleen van het kleine orkest. Even lekker huppatee met die beentjes.

0: Eethoek.
1: In mijn eethoek duiken we vandaag in de wereld van de pasta. Want in Den Haag staat de pastafabriek van de Pasta Gilde. En ze maken niet zomaar pasta, maar pasta met een heel mooi verhaal en een doel erachter. Namelijk pasta leveren aan de voedselbank. Goedemorgen, Hans van Schip van de Pasta Gilde.
2: Goedemorgen, meneer.
1: Jullie verhaal begint bij iemand met een zak met geld die wil doneren aan de voedselbank. Wat gebeurde er toen?
2: Wat er gebeurde is dat hij hoorde dat zij tegenwoordig essentiële zaken als pasta, rijst en brood heel vaak ook moeten inkopen, omdat er gewoon veel tekort is. En toen dacht hij van dit is natuurlijk zonde, want dan kan er geld geven. Maar met een paar maanden is het dan op als je daar pasta bijvoorbeeld voor gaat kopen.
1: Mm-hmm.
2: Dus hij heeft toen gedacht wij moeten voedselzekerheid zien te geven aan de voedselbank. En toen hebben ze met dat geld de productiefaciliteit, ons pastafabriekje, neergezet in Den Haag. En dat is eigenlijk een pastafabriek op de traditionele manier zoals we dat kennen van de ambachtelijke fabriekjes, bijvoorbeeld aan de Amalfi-kust in Italië.
1: Wat gaaf. En wat ontzettend slim inderdaad. Niet zeggen van we gebruiken dit geld om de pasta te kopen. Nee, het is veel beter om hem zelf te maken. En dan starten jullie zo'n fabriek. En wat voor pasta gingen jullie dan maken?
2: Wij maken ambachtelijke pasta. Dus industriële pasta. Dat is een pasta die wordt op hoge snelheid door teflon geduwd. Op hoge temperatuur snel gedroogd, waardoor die dus ook geel wordt. Hè, dan is ze eigenlijk verbrand.
1: Ja.
2: Traditionele pasta, dat is de pasta die je ook in delicatessenwinkels ziet. Daar zit veel meer voedingswaarde in. En die houdt veel beter de saus vast, is veel beter verteerbaar. Dat komt doordat wij het langzaam persen door bronzen met rijzen. Die geven ook zo'n mooi relief af, een onregelmatigheid zeg maar op de pasta. En dan wordt die onregelmatig afgesneden en met de hand gespreid door mensen op netten om te rusten. En na dat rusten wordt die in droogkamers op lage temperatuur langere tijd gedroogd. Het voordeel daarvan is dat je dus lichter verteerbaar, betere bijten, allemaal lekkerder, beter met de saus. Maar in ons geval, alle vezels blijven ook intact. Dus wij hebben gewoon een blanke witte pasta, maar die heeft wel 10,3% vezels. Dus ruim 10%.
1: Wat goed, dus echt en ook heel veel voedingswaarde nog echt.
2: Ja. Ik
1: heb hem laatst inderdaad gegeten. Het is inderdaad een hele mooie ogende pasta. Maar ik wist dat helemaal niet van dat die gelige pasta, dat die eigenlijk verbrand was. Wat interessant. En dus toen gingen jullie de eerste zakken met pasta maken. Dat was in
2: 2024.
1: Ja, en dan heb je dus...
2: Dan is het proefdraaien. Dan moet het getest worden in de lab. Want je moet, als je in Nederland voedsel aanbiedt, dan moet het natuurlijk precies uitgemeten worden door een laboratorium. Wat zit er allemaal in?
1: Mm-hmm.
2: Moet je proefdraaien? Moet je dat leren? Dus de eerste 5-6 maanden is er eigenlijk alleen getest en productie gemaakt voor de voedselbanken.
1: Uh-huh.
2: En toen konden mensen dus ook gewoon doneren om de fabriek te laten produceren en te laten blijven produceren. He, want degenen die ermee gestart zijn, kunnen niet blijven storten natuurlijk.
1: Nee, dat snap ik.
2: Dat mag in Nederland ook niet. Je kan op een gegeven moment maar zoveel doneren worden door een laboratorium. Wat zit er allemaal in?
1: Uh-huh.
2: Moet je proefdraaien, moet je dat leren... Dus de eerste 5-6 maanden is er eigenlijk alleen getest en productie gemaakt voor de voedselbanken.
1: Uh-huh.
2: En toen konden mensen dus ook gewoon doneren om de fabriek te laten produceren en te laten blijven produceren. He, want degenen die ermee gestart zijn... kunnen niet blijven storten natuurlijk.
1: Nee, dat snap ik.
2: Dat mag in Nederland ook niet. Je kan op een gegeven moment...

0: ook niet. Hè. Je kan op een gegeven moment maar zoveel doneren aan een bepaald doel. En dat liep niet zoals we hoopten.
1: Uh-huh.
0: En toen hebben we het omgedraaid. En toen hebben we gedacht van oké, het is een hele hoogwaardige pasta. We hebben ook het laten testen door mensen. En goede koks en delicatessenwinkels kregen toen ook interesse. En toen is dus, zijn we begonnen met het verkopen van de pasta, dus het aanbieden aan de markt.
1: Precies.
0: Om op die manier de fabriek open te houden.
1: En op die manier
0: on-profit.
1: Ja.
0: Een ambi-stichting met vrijwilligers. Dus de volledige opbrengst gaat als pasta naar de voedselbanken Nederland.
1: Nou,
0: dat is ruim een pak voor ieder pak wat verkocht wordt.
1: En jullie hebben al heel wat pakken aan de voedselbank kunnen schenken. Heb je een idee hoeveel pakken jullie al hebben kunnen doneren aan de voedselbank?
0: Ja, bijna 100.000.
1: Zo, wat een mooi doel, zeg.
0: Ik weet niet het exacte nummer uit mijn hoofd, maar dat kan je op de website zien.
1: En je hebt voor mij ook nog een... Ja, je hebt ook nog voor mij een pasta-recept. Want dat hoort natuurlijk ook bij een Meers Eethoek. En als we over pasta praten, dan hebben we... Jullie hebben trouwens hele mooie 4 soorten. Cascarere, macaroni, penne, gonchili. Allemaal verschillende vormen. En dan kunnen sausen houden. Maar met die pasta kan je ook heerlijke recepten maken. En jij had voor mij een receptje.
0: Ja, wat heel populair is in Nederland is de spaghetti bolognese.
1: Ja.
0: Nou maken wij geen spaghetti. Maar bolognese saus die wordt ook heel vaak met rigatoni, dus de macaroni, gegeten.
1: Ja.
0: Of met penne bijvoorbeeld.
1: Precies. En wat doe jij in die saus, Hans?
0: Nou, de traditionele saus is met het hele recept kan je overigens terugvinden op de website.
1: Ja, en dan kan ik straks ook aan de mensen mailen. Maar vertel even, jij doet wat in de saus? Gehakt?
0: Uiteraard gehakt, 2 soorten. En pancetta.
1: Ja, dat is
0: als
1: spek.
0: Als basis.
1: Ja.
0: Dan de cifrotto, zoals de Italianen dat noemen. Dat is bleekselderij met wortel en ui als basis.
1: Mm-hmm.
0: Gaat natuurlijk heel lang sudderen.
1: Ja.
0: Met de tomatensaus en... En dan praten we echt over uren. En dan wordt het afgeblust met melk en tomatenpuree en de tomatenpulp. Hè, dus,
1: heerlijk. En dan zet je hem op tafel met je hele familie.
0: Ja, een paar uurtjes heb je heerlijke...
1: pasta, saus.
0: Bolognese saus, ja.
1: En dan op tafel en lekker eten. Klinkt fantastisch. Als de mensen het receptje willen, dan kunnen ze mij appen op 070-307-8080. Even hoesten buiten de uitzending. 070-307-8080. Als jij het pasta recept van Hans wil hebben, pasta bolognese. En dan kan je daar misschien wel pasta bij eten van het pastagilde. Want ja, dan steun je de voedselbank. En dat is een heel mooi doel. Dankjewel Hans, tot zover. En wij gaan hier George Michael draaien.

Ik ben Rogier van der Zanden en voor de eeuwige roemlijst wil ik voordragen Alphaville met Forever Young. In de eerste plaats omdat het het liedje was van Jade Kops en we kunnen Jade niet genoeg blijven herdenken en blijven herinneren. En in de tweede plaats ook omdat ik het eigenlijk wel een heel vrolijk en positief nummer vind. Dus stem op Alphaville, Forever Young. Forever.

0: Stem ook op je favorieten uit de popmuziek op omroepwest.nl. De eeuwige roemlijst. Eerste Pinksterdag vanaf 2 uur, natuurlijk op Radio West.
1: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
2: Trulies met Genke.
3: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
2: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
3: Precies wat we nodig hadden.
2: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Genke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar Genke.nl.
4: Ik krijg een vakantiebroertje.
5: Huh?
4: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
5: Cool, wil ik ook.
6: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer. Voor het vakantiegezin, juist nu.
7: EuropaKinderhulp.nl.
2: Ontdek flexibel leasen op Genke.nl.
8: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
9: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
10: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
11: Mei staat voor voorjaar, vrijheid en vieren. Maar terwijl Nederland geniet, vechten ruim 1 miljoen landgenoten dagelijks tegen een zeldzame, vaak ongeneeslijke ziekte. Voor hen telt letterlijk elke dag. Er is geen tijd te verliezen. Het Zeldzame Ziektefonds jaagt daarom onvermoeibaar op oplossingen en financiert noodzakelijk wetenschappelijk onderzoek. Die doorbraak moet er komen. Help ons helpen. Ga naar zzf.nl. Dank u wel.
12: Het is 8:30 geweest hier op Radio West bij Morgen Hemelvaart. En dat betekent dat het tijd is om Sint Jordi erbij te houden. Onze weerexpert. Jordi, hoe is het met je?
13: Koude tenen in het gras. En het natte gras.
12: Ja, want jij moest van mij gaan doodschappen.
13: Nou, ik ben wel meteen helemaal wakker. Ja,
12: was het zo koud?
13: Ja, het is maar 7 graden. Afgelopen nacht was het 5, 6 graden. Nou ja, de temperatuur gaat maar heel langzaam wat de hoogte in. Maar ja, wat is hoog? In deze tijd van het jaar hebben we ook recht op een graad of 17, 18. Dat gaan we bij lange na niet halen. We mogen al blij zijn als we vanmiddag 12 graden halen in Zuid-Holland. Maar trouwens ook in de rest van Nederland, hoor, is het zo fris. Het is niet zo dat wij de enige zijn. Maar wel met die wind die de verkeerde hoek heeft gekozen. Zit tussen west en noord in, zelfs wat een beetje noordoost. Maar een noordcomponent in de wind. Er wordt ook lucht aangevoerd, of die is er eigenlijk al vanaf de Noordpool. Die is onderweg wel opgewarmd. Maar ja, we houden wel zijn koude eigenschappen. En dat merken we. En bovendien zitten we in een uitloper van een lage drukgebied. Dat levert veel bewolking op en buien op. Ik zie zojuist al een foto binnenkomen van Ton Wesseliers uit de Roelof Arendsveen met dreigende wolkenluchten. We houden het niet droog. Maar in de loop van de middag is het wel vaker droog. Vanaf een uur of 2, 3 denk ik al vanaf de kust. Dan moet het op de meeste plaatsen droog worden. En komt ook de zon nog af en toe tevoorschijn. Dus misschien dat de Hemelvaartsdag nog best aardig eindigt met ook opklaringen dus.
12: Dat is in ieder geval veelbelovend, want de ijsheiligen die zijn dus vandaag aan hun laatste dag bezig. En we hebben afgesproken, als het morgen nog vriest, dan gaan we een nieuwe ijsheilige creëren. En die noemen we Sint Jordi.
13: Ja, en dat vriest waarschijnlijk bij ons niet. Maar het zou kunnen dat in het oostelijk deel van het land het wel net lukt. Vooral ook aan de grond. Net een minnetje voor de temperatuur. Dus dan mag Sint Jordi wel gelden. Maar dan niet voor Zuid-Holland, maar meer voor Twente bijvoorbeeld.
12: Oost Twente, Sint Jordi. Dan moet je daar een wondertje gaan verrichten, Jordi.
13: Ja.
12: Maar en morgen, want dan hebben heel veel mensen natuurlijk ook een vrije dag.
13: Ja, dan is er wel wat meer wind uit het noordwesten. En ook wat meerdere buien. Dat zijn wel lichte buien, maar dan kun je ook zo nat worden. Zei mijn oma altijd van die motregen, van die druilregen. Ja, ja. Dus dan zijn het geen onweersbuien die sowieso vandaag ook denk ik niet voorkomen. Maar de buien zijn wat minder heftig. Maar het kan wel wat vaker regenen en dan is het ook overwegend bewolkt. Dus dat is wel de minste dag ook nog wel. En dan zaterdag, dan voorzie ik wel wat meer zonneschijn. Ook dan kunnen nog wel een paar buien passeren. Maar zijn er ook langere droge perioden, wat mindere wind dan uit een westelijke richting. En dan wordt het al 13 graden. We gaan dus van 12 naar 13. Want ook morgen 12 graden, zaterdag 13. En dan zondag, dan zitten we op 16. Met een zuidelijke wind. Kijk, dan wordt het wel wat aangenamer. Met ook dan wel af en toe een enkele bui. Maar ik denk dat het op zich ook wel meevalt bij ons. En dat we de zon af en toe te zien of regelmatig te zien krijgen. Ja, dan is dat lange hemelvaartsweekend nog best aardig op het eind. Maar de echte verbetering komt waarschijnlijk pas vanaf dinsdag, woensdag. Dan zou het wel eens een aantal dagen achter elkaar vrij zonnig en droog kunnen zijn. Met ook een duidelijk hogere temperatuur. Bij ons denk ik aan zo'n 18 tot 20 graden. Nou, dat is lekker.
12: Ja, dat is
13: maar
12: dat
13: is pas
12: fijn.
13: Aan het einde van de verwachtingstermijn.
12: Ja. Nou ja, dan is dit ook nog de dagen om lekker een sudderrecept te maken. We hadden net over een heerlijk recept pasta bolognese. Wil je het nog hebben? App me even op 070-307-8080. En dan kan je toch heerlijk rustig opwarmen naar die warme dagen toe.
13: Zo is het.
12: Dankjewel Jordi. Sint Jordi bij deze.
13: Tot straks.
12: En tot de volgende keer. Bye bye.
13: Hoi.
5: Morgen hemelvaart.

Cecilia van Simon & Garfunkel. En volgens mij is zij ook een soort Sint, hè? Sint Cecilia. Ja, dat zal wel. De meeste namen die hebben toch wel de wat oudere namen. Ergens een Sint en een Heilige. Maar ja, de ijsheiligen die zijn dus bijna voorbij. En het is vandaag hemelvaart. En dat betekent dat er veel te doen is in de regio. Je kan bijvoorbeeld naar de Pasar Indonesia, in de broodfabriek. Een beetje, ja, ze zijn in het gat gesprongen wat de Tongtong ver achterliet. In het Archeon zijn de Vikingdagen, groot evenement. Of in Gouda de keramiekdagen. Maar wat je ook kan doen is gaan zitten en die lijst van de eeuwige roem invullen. Want dat, als je dat nog niet hebt gedaan, dan moet je dat binnen 6 dagen doen om te stemmen voor die fantastische lijst. Zometeen gaan we het spel spelen waarmee jij kaarten kan winnen voor Clouseau. En ook in aanmerking komt, als jij wint, om kans te maken op de hoofdprijs, een fantastische draaitafel in een houten behuizing. Als ik hem zie, dan word ik echt helemaal jaloers. Ik heb ooit dan die periode al mijn platen weggedaan. Inmiddels weer een platenspeler. Al mijn platen weer aan het terugkopen. Maar deze platenspeler is heel mooi. Zometeen hoor je dus hoe je die kan winnen.

0: Radio Wespen. En morgen Hemelvaart die het huis bezongen waar ze opgegroeid zijn. Ja, en soms zijn er van die nummers met een zin die zo mooi zijn dat die eeuwig bij je blijft. En dat had ik met Clouseau, met het nummer Daar gaat ze. Daar is een zinnetje in. Biedt hij zijn portefeuille aan. De minister biedt zijn portefeuille aan. En dat vond ik zo mooi, die dubbele betekenis van dat woord portefeuille. En vind je dat ook een mooi nummer? En wil je dat Clouseau eens een keer live horen zingen? Dat kan, want ze treden namelijk op in ons eigen Zuiderparktheater, het Openluchttheater in Den Haag. En dat doen ze op 16 juli. En daar kan jij bij zijn, daar kan jij kaarten voor winnen. En hoe doe je dat? Nou, de eeuwige roemlijst. Die is momenteel in opmars naar de stemperiode. Tot 20 mei kan je stemmen. En we hebben een spelletje. En dan is een beetje met een nummer uit de eeuwige roemlijst. Let op, want ik ga een liedje voor je draaien. Maar Loïke de Vos die kwam langs en die heeft een woord uit dat liedje opgegeten. En jij moet mij vertellen welk woord dat is. En ik ga hem je nu...
1: Hatsikiti.
0: Welk woord is er opgegeten door Loïke? Zal ik hem nog één keer laten horen? Ja, dat kan wel, hè? Dus ik laat hem horen. En met als jij het woord kan invullen, dan kan jij die kaarten winnen voor Clouseau.
1: Je gaat ziekiti.
0: Hoe doe jij mee? Jij pakt de telefoon en belt nu 070-390-5454. 070-390-5454. En dan speel je zo meteen het spelletje met mij.

0: Ja, ze zongen het zelf al. Poupée de cire, poupée de son van Frans Kahl. En het is tijd voor een spelletje. En daarbij kwam Loïke de Vos langs. En die heeft gewoon lekker zitten smikkelen en zitten smullen. En een woord opgegeten van een liedje. En dat woord moeten jullie mij vertellen wat dat is. En ik heb twee heren die een poging gaan wagen. Simon en Sjaak. Goedemorgen, heren.
1: Goedemorgen.
0: Nou, als eerste ga ik even jullie de opgave nog een keer laten horen. Het gaat er dus om, van dit liedje is één woord weggesmikkeld door Loïke de Vos. Welk woord is dat? Als je me de zanger ook nog kan vertellen, krijg je van mij een stempel en een krul achter je naam. Komt-ie.
2: Hatsikiti. Never come.
0: Ja, Simon, jij sloeg aan op Loïke de Vos. Jij deed heel goed in imitatie. Mag ik die nog een keer horen?
1: Lekkere hapjes.
0: Nou, dat is in ieder geval die krul achter je naam. Die heb je verdiend. Maar heb jij een idee naar welk woord wij op zoek zijn?
1: Geen idee.
0: Nee, een gokje if never comes.
1: Nee, ik kom er niet op. Ja, helaas.
0: Nee, nou, dan wil ik jou hartelijk bedanken. En ik heb nog wel een gewetensvraag, Simon. Heb jij jouw lijstje al ingevuld?
1: Ja, die okay. Heb ik al ingevuld.
0: Nou, dan krijg jij twee krullen achter jouw naam en een sticker van de juf. Dank je wel. En tot de volgende
1: okay.
0: Keer. Dan gaat nu...
1: Fijne uitzending.
0: Yes, dank je wel. Gaan we nu naar Sjaak. Goedemorgen. Altijd spannend om de tweede te zijn. Want ja, je weet het niet. Misschien heeft je voorganger wel het goede antwoord. Maar jij had geluk, Sjaak.
3: Ja, ik dacht, hij zal het wel weten, maar...
0: Het komt voor. Heb jij vroeger naar de Fabeltjeskrant gekeken?
3: Ik keek altijd, ja, inderdaad.
0: Ja, leuk was dat, hè?
3: En, weet je, juffrouw Ooyevaar en Bode Wolf, hè?
0: Ja, en juffrouw Mier. Tududududut.
3: Juffrouw Mier, ja. Mijndert Mol, geloof ik.
0: Nee, Mijndert het paard. Zoiets. Oh ja, die was er ook nog. Dat was het paard, volgens mij.
3: Mol was er ook, ja.
0: Ja, dat was ook een mol. Nou, zoeken we op. Sjaak, aan jou de eer om mij te vertellen wie jij denkt dat het... Wat jij denkt dat het ontbrekende woord is...
3: Het is tomorrow. Morgen, hè?
0: It is tomorrow. En...
4: If tomorrow never comes.
0: Van Ronan Keating is dat. Je hebt het helemaal goed. Fijn is dat. Aan jou natuurlijk ook de gewetensvraag, Sjaak. Heb jij je lijstje al ingevuld?
3: Nou, dat kan ik niet. Dat moet je met internet doen, hè?
0: Ja, dat klopt.
3: Ik kan alleen maar schriftelijk reageren.
0: Okay. Ja, dat is wat veel om het dan te gaan uitprinten. 1000 nummers bijna. Nou ja, 800 zoveel en naar
3: ja,
0: jou te brengen.
3: Ja, dat begrijp ik, ja.
0: Dus,
3: ja.
0: Misschien is er iemand in de buurt die je kan helpen. En dan geef ik altijd een stemadvies, want dat mag in deze dagen. Het nummer van Billy Joel, Just The Way You Are, dat is mijn stemadvies. Maar waar het nu om gaat, jij hebt een nummer geraden, If Tomorrow Never Comes. Dat ga ik nu draaien voor jou, Sjaak. Blijf hangen, dan doen we zo even het zakelijke gedeelte. Bye bye.

Ting met If Tomorrow Never Comes. En het woordje tomorrow was opgegeten door Loïke de Vos. Maar Sjaak Pegels uit Den Schavendeel, die wist dat op te lossen. En daarmee doet hij ook mee, maakt hij kans. Komt hij in de hoge hoed terecht voor de finale van de eeuwige roemspel. En kan hij dus die mooie platenspeler, retro platenspeler winnen. Nou, die finale die is morgen. Het spel wordt nog een paar keer gespeeld. Onder andere straks bij Patrick met een extra lange aan de bak uitzending. Ikzelf, ik ben er zaterdag weer met een gewone reguliere morgen weekend. En dan hoop ik jullie ook weer te horen. We gaan dan in ieder geval iets Peruaans doen. Spannend. Dankjewel en heb een fijne dag.

0: In 1960 ben ik op een haring doorgegaan, toen was ik 13. Tot 1963. En toen ben ik op de kotter gegaan. Dat heb ik viskotter. En dat heb ik 35 jaar gedaan.
1: De Zuid-Hollandse kust. Een heerlijke plek. En je komt altijd wel iemand tegen met een verhaal.
2: Is dit het bankje waar, waar alles besproken wordt?
3: Wij lossen hier alles op.
4: Hoe hebben jullie elkaar ontmoet?
3: Op strand?
4: Nee, op strand.
5: Ja. Je moet een beetje wissen.
2: En? Wat is de vangst?
5: Niks. Vandaag niet. Ze waren niet thuis.
1: Je ziet het in Onze Kust. Vandaag vanaf 5:30 en daarna in de herhaling.
6: Alleen op TV West.
7: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. CoreDate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar coredate.nl. CoreDate, op de wereld om elkaar te helpen.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: CoreDate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op coredate.nl/nalatenschap.
9: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
10: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
11: In het Pinksterweekend van 22 tot en met 25 mei ontdek je de mooiste muziek in de prachtige natuur van parklandschap Oranjewoud. Koop nu je kaarten op oranjewoudfestival.nl. Oranjewoud Festival, een woud vol muziek.
12: Heerlijk, hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
13: Als we de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Van der Meer Interieur in Sassenheim geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
12: 20% korting?
13: Ja, ook bij Van der Meer.
14: Wij als gezondheidsfondsen maken ons zorgen om de gezondheid van onze kinderen. En vragen Den Haag, maak Nederland gezond voor ieder kind. Ben je het hiermee eens? Ga naar gezondegeneratie.nl en teken onze oproep.
15: Hemelvaartsdag, dus ik mag een uurtje extra aan de bak. Zo dadelijk met meatloaf bijvoorbeeld. 9:00, eerst het nieuws uit je regio. Richard Grootbot.
16: Goedemorgen. Een medewerker van het Haga ziekenhuis in Den Haag heeft op grote schaal pijnstillers gestolen. Mogelijk zijn die medicijnen ook doorverkocht via social media apps als Telegram en WhatsApp, zo meldt het BNN-VARA-programma Zembla. Volgens het ziekenhuis heeft de diefstal meer dan een jaar geduurd. Het gaat om zware geneesmiddelen zoals oxycodon, die gelden als zeer verslavend. Het is nog altijd onduidelijk of er windmolens komen aan de noordkant van Zuid-Holland, langs de A12. Het provinciebestuur van Zuid-Holland kan het er maar niet over eens worden. Omwonenden in het Groene Hart protesteren al jaren tegen de plannen voor grote windmolens. 3 juni moet nu het definitieve besluit vallen, zo werd gisteravond duidelijk. Wie vanochtend op pad gaat vanuit Den Haag richting Utrecht, let erop dat de A12 over meer dan 20 kilometer is afgesloten vanwege werkzaamheden. Het gaat om het deel tussen Moordrecht en Woerden. Vanuit Den Haag gezien richting Utrecht, de andere kant is wel open. De afsluiting duurt het hele hemelvaartsweekende. Er zijn omleidingen en op de site van Omroep West vind je een kaartje. Tot zover hoofdpunten uit de regio, nu het overig nieuws.
17: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Rusland heeft vannacht ruim 1500 drones en 50 raketten op Oekraïne afgevuurd. Dat zegt de Oekraïense president Zelensky. Opnieuw was de hoofdstad Kiev één van de doelwitten. Volgens de burgemeester vielen zeker 1 dode en raakten 16 anderen gewond. Onder meer door een woongebouw dat getroffen werd en deels instortte. Meerdere inwoners kwamen vast te zitten onder het puin. En de volgende gaat over China, want de eerste dag van het staatsbezoek van de Amerikaanse president Trump aan China is begonnen. Chinese president Xi ontving hem met onder meer een militaire parade. Xi benoemde in zijn toespraak dat hij stabiliteit tussen China en de VS belangrijk vindt, zegt correspondent Gabi Verberg.
18: Hij sprak over hoe hij hoopt dat China en de VS partners kunnen worden in plaats van vijanden. Want conflicten, daar hebben we allebei last van, maar van samenwerking, daar hebben we allebei baat bij. Dat waren de woorden van Xi.
17: Xi en Trump spraken ruim 2 uur met elkaar. Volgens China ging het ook over de kwestie Taiwan, maar Trump wilde dat niet bevestigen. Het kabinet investeert meer geld in knarrenhofjes. Het zijn plekken waar ouderen zelfstandig wonen, maar samen klusjes doen en bijvoorbeeld een tuin delen. Er zijn nu 15 van dit soort hofjes verspreid over het land, samen goed voor 500 woningen, maar dat moeten er veel meer worden. 70.000 ouderen staan op de wachtlijst voor zo'n plek. Een groot deel van de medicijnen die illegaal online verkrijgbaar zijn komt uit het reguliere farmaceutische circuit, zegt Semla. Het tv-programma onderzocht de handel in zware, verslavende pijnstillers die alleen de dokter mag voorschrijven. Door een undercover-actie kwam het programma meer te weten, zegt journalist Tom van der Ham.
19: En op de zwarte markt contact te leggen met handelaren en dealers. En daar hoorden wij het verhaal dat veel van deze pillen dus gewoon uit de reguliere keten komen. Dus uit ziekenhuizen en apotheken.
17: Mensen die bij apotheken en ziekenhuizen werken zouden de medicijnen doorsluizen. Het weer. Vanochtend nog veel buien met tussendoor ook felle opklaringen. Vanuit het noorden wordt het vanmiddag droog en breekt de zon steeds vaker door. Het wordt niet warmer dan 10 tot 13 graden. Dit was het NOS-journaal.
20: Seksueel geweld, ongevallen, misdrijven. Fonds Slachtofferhulp strijdt voor betere wetten, ontwikkelt structurele hulp en geeft slachtoffers een stem, zodat zij hun kracht terugvinden. Fonds Slachtofferhulp. Kennis van kracht.
21: Scootmobiel Polanen is gevestigd aan de Heliumstraat 220 in Zoetermeer. Of neem een kijkje op onze website www.scootmobielpolanen.nl.
22: Wat geeft jou rust? Een tentoonstelling over geloof met schatten uit het Rijksmuseum. Nu te zien in Museum Gouda.
23: Michelle is 33 jaar oud. Vandaag zou ze willen dat het gisteren was. Niet omdat het toen mooi weer was of omdat ze een vrije dag had, maar omdat Michelle gisteren haar dochter nog zelf naar bed kon brengen. Mensen met een spierziekte gaan elke dag achteruit. Stop de achteruitgang. Help mee op spierfonds.nl.
24: Tot 10 uur, West wordt wakker.

0: Als in de veronderstelling verkeerde dat West wordt wakker en was vandaag op Hemelvaartsdag, dan is dat een little lie, dan is dat een misvatting. Want nee, die mogen lekker uitslapen en terecht ook natuurlijk op zo'n feestdag. Hartelijk welkom, het is Aan de Bak met Fleetwood Mac en Little Lies.
1: Ja jongen, je moet aan de bak.
0: Ja, Hemelvaartsdag en dat betekent een uurtje langer aan de bak. Nou, dat doen we natuurlijk met veel plezier. Overigens, hartelijk dank aan Bernard die de afgelopen anderhalve week heeft waargenomen. En het goede nieuws is, als je hartstikke fan van Bernard bent geworden, en waarom zou je niet, dan hoor je hem vanmiddag een eenmalig hemelvaartsprogramma. Daar vertel ik straks nog wat meer over, maar tussen 4 en 7 is hij te horen met Classic Grooves. Dat zijn lekkere soul- en disco-platen uit de jaren 70 en 80. Daarover later meer. Wat doen we in dit programma? Nou, het is gewoon een aan de bak hoor. En wel de 10e jaargang aflevering 2280. Maar dan wat langer dan je gewend bent. Met gebruikelijke onderdelen. En in dit uur, ja, mag ik ook gewoon kaarten weggeven voor Clouseau in het Openluchttheater Zuiderpark. Gek uit.

0: Chaka Khan op Radio West en I'm Every Woman.
1: De plaats. Voor 12.
0: En natuurlijk is er ook op deze Hemelvaartsdag een plaat voor 12. Twee keuzes waaruit jij kunt kiezen. Welke wil je horen zo vlak voor 12 uur? Thema vandaag is Glory.
1: Nummer 1.

0: The Boss, Bruce Springsteen. Is keuzemogelijkheid 2 vandaag met Glory Days. En keuzemogelijkheid 1, Peter Cetera, de man van Chicago en The Glory of Love. Ja, ik vind ze prachtig allebei. Maar ik draai er maar eentje. Straks rond 10 voor 12.
1: Wordt het 1 of 2?
0: Laat dat me weten via de Facebookpagina van Radio West. En natuurlijk kun je ook appen naar de studio. Dat wordt zeer gewaardeerd. Nummer daarvoor is 0...
2: Nummer 0.

0: The Boss, Bruce Springsteen. Is keuzemogelijkheid 2 vandaag met Glory Days. En keuzemogelijkheid 1, Peter Cetera, de man van Chicago en The Glory of Love. Ja, ik vind ze prachtig allebei. Maar ik draai er maar eentje. Straks rond 10 voor 12.
1: Wordt het 1 of 2?
0: Laat dat me weten via de Facebookpagina van Radio West. En natuurlijk kun je ook appen naar de studio. Dat wordt zeer gewaardeerd.

070-3070-8080. 070-3070-8080. Nummer 1, Peter Cetera. Nummer 2, Bruce Springsteen. De plaat met de meeste stemmen hoor je rond 10 voor 12 als de plaat voor 12. Nou, daar word ik niet somber van, hoor.

0: 27 maart viel de Sicherheitsdienst hier binnen. En werden 24 onderduikers hier weggehaald. Waaronder ook Mies zelf natuurlijk. En zij werd opgepakt.
1: In Expeditie West gaat Erik Kooijman de regio door op zoek naar mooie verhalen.
2: Sufi-tempel, dat is een tempel waar mensen komen, waarvoor het heel belangrijk is om met elkaar te benadrukken dat alle religies uit dezelfde idealen voorkomen.
1: Je ziet het in Expeditie West. Vandaag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
3: Alleen op

0: kwijt.
1: Bloemen even aan mijn moeder vragen. Ik moest nog even vragen of ik mocht douwtrappen vanochtend. Maar het mocht, dus dat is heel fijn. Daarna mocht ik programma doen en dat is helemaal fijn. Want Clouseau komt naar het Openluchttheater Zuiderpark. 16 juli is hartstikke uitverkocht. Maar straks heb ik nog kaarten. En het uitgebreide Hemelvaartsdagweerbericht komt er ook zo aan.
2: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
3: Oh, wat betekent dat voor mij?
2: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
3: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
2: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
3: En moet ik verder nog ergens op letten?
2: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
4: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
5: Vlieg met me mee. Musicalsterren Simone Kleinsma, Brigitte Heitzer en vele anderen in een hartverwarmende musical met de hits van Paul de Leeuw. Een nieuw en vrolijk verhaal over drie generaties vrouwen van de schrijver van Oogappels. Te zien in meer dan 40 theaters, ook bij u in de buurt. Boek meteen op vliegmetmemeemusical.nl.
6: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor, een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
7: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
8: De lente. Je voelt echt het fijnst op twee wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht, de wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw gezelle fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
9: Kom ook naar het stoffenspektakel.
10: De grootste stoffenmarkt van Nederland.
9: Dinsdag 19 mei op de markt in het centrum van Gouda. Kijk voor meer informatie op stoffenspektakel.nl.
11: Heerlijk, hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
12: Als we de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Tebbenhof Woninginrichting in Schravenzanden geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
11: 20% korting?
12: Ja, ook bij Tebbenhof.
13: Ontdek Delft op een unieke manier tijdens de tweede editie van de Urban Walk Delft. Op maandag 25 mei bezoek je verschillende locaties in deze mooie historische stad. Wandel jij gezellig mee? Schrijf je in via urbanwalkdelft.nl.
1: Goedemorgen, dit is Radio West. Het is 9:50. En Jordi Bloem is er voor het weer vandaag. Goedemorgen, Jordi.
14: Goedemorgen.
1: Nou, ik moest door heel wat regenbuien heen om de studio te bereiken. Dus er wordt behoorlijk gewerkt om het neerslagtekort weg te werken, heb ik het idee. Hè?
14: Ja, maar dat gaat niet lukken, want het einde van de wisselvalligheid is in zicht. Dat duurt nog wel even. Maar op langere termijn, en precies ook zo richting de Pinksterdagen, dat zei Huub gisteren ook al, is er nog toch wel kans dat het stabiel gaat worden. Dus dan kan het met zonneschijn en hogere temperaturen uiteindelijk dus weer aardig wat verdampen. Dus ben je die neerslag uiteindelijk dan weer kwijt. Dus alles wat er nu valt is wel mooi meegenomen, moet ik zeggen, Patrick. En ja, inderdaad, bij Huub is al 8 mm gevallen in Den Haag. Leidschendam heeft ook al 8 mm sinds middernacht. Schravenzanden de minste regen met 2,4 mm. Maar daar komt ook nog wel wat bij, want die buien voor vandaag, de Hemelvaartsdag, zijn nog steeds niet verdwenen. Die komen er nog aan vanaf de Noordzee, met ook veel bewolking en vooral ook die lage temperaturen. Het is uitermate fris voor de tijd van het jaar. Vanmiddag hooguit 12 graden. De norm is 17 à 18 graden. Daar blijven we duidelijk onder. Ja, de lucht komt ook voor een groot deel vanaf de Noordpool onze kant op. Is onderweg wel wat opgewarmd, maar ja, die koude eigenschappen, die houdt hij. En de buien, die zijn niet voor de hele dag, Patrick, want in de loop van vanmiddag is het op de meeste plaatsen droog of wordt het droog en komt ook de zon nog tevoorschijn. Dus wellicht dat Hemelvaartsdag nog best fraai eindigt.
1: Nou, dat is goed nieuws. En hoe zet die trend zich dan voort? Of zet die trend er helemaal niet voort?
14: Ja, het blijft min of meer hetzelfde weer eigenlijk. Want morgen ook maar 12 graden hoor. Met wat meer wind uit het noordwesten. Dus die wind die gaat wat toenemen. Kan windkracht 5 worden. Misschien windkracht 6 aan de kust morgenmiddag. Er is ook meer bewolking morgen. Dus de hele dag door. Af en toe is een zonnetje, maar vooral de wolken. En ook morgen ja, bij regelmaat, enige regelmaat regen. Dat is dan vooral wat lichte regen, motregen. Misschien een wat stevigere bui, maar geen onweer of zo. Die kans neemt duidelijk wel af. En ook dit weekend zal het niet droog blijven, ben ik bang. Zaterdag wel wat meer zonneschijn en wat minder buien. Dat lijkt er wel naar uit te zien. Dan wordt het 's middags 13 graden, dus dat blijft nog wel cool. Zondag 15 of 16 graden. Kijk, daar gaan we al iets meer opwarmen. Maar ja, dan komt er vanuit het westen ook weer een storing aan. Wat precies gaat gebeuren is nog een beetje onduidelijk. Maar ook dan zou vooral later in de ochtend en 's middags weer wat kunnen regenen. En ook maandag en zelfs dinsdag zijn we nog niet van de buiigheid af. Maar het wordt langzaam maar zeker wel wat minder op dinsdag. En de middagtemperatuur gaat op weg naar zo'n 18 graden op dinsdag met een zuid-zuidwestelijke bries. Ja, en als alles gaat zoals het wordt verwacht, wordt het vanaf woensdag dan dat vrij stabiele weer waar ik het dus aan het begin over had. Mm-hmm. Met wat meer zon, meestal droog weer en de middagtemperatuur die gaat ook bij ons op weg naar 20 graden of iets daarboven. Dus dan komt het uiteindelijk helemaal goed.
1: Nou, dankjewel. Jij houdt ons op de hoogte. Ja. We horen je straks.
14: Tot straks.

0: ook gewoon op stemmen, hoor, voor de eeuwige roemlijst. Toch een lekker liedje van Adele en Rolling in the Deep. Je kunt de lijst vinden op omroepwest.nl. Klik even door naar de eeuwige roemlijst en maak je keuze. Ach ja, het is toch hemelvaartsdag, dus over het algemeen heb je dan misschien wat meer tijd. En dan kun je daar lekker op storten, want die stemlijsten die komen en masse binnen. Dat is mooi, want volgende week woensdag gaat de stembus dicht en dan gaan we de lijst maken natuurlijk.
1: De archiefbak
0: brengt je naar
2: 1969.
0: John Lennon en Yoko Ono beginnen in mei 1969 aan hun tweede bed-in. Na het Hilton Hotel in Amsterdam kiezen ze nu voor het Queen Elizabeth Hotel in de Canadese stad Montreal. Het paar neemt 10 dagen lang zijn intrek in kamer 1742. In deze hotelkamer wordt ook Give Peace a Chance opgenomen. Het wordt de eerste single van de Plastic Ono Band. De voorbereidingen voor de Expo 70 zijn in volle gang. De wereldtentoonstelling wordt gehouden in het Japanse Osaka. In 1969 wordt al het hoogste punt bereikt van het Nederlandse paviljoen. Dat ding is 30 meter hoog. Expo 70 is de 30ste editie en er doen in totaal 77 landen aan mee. En een legendarische 1 april grap in 1969 van het Journaal. De kijker krijgt te horen dat mensen die hun kijk- en luistergeld niet hebben betaald vanaf nu worden opgespoord met een nieuw radarapparaatje. De enige uitweg voor zwartkijkers is de televisie inpakken met aluminiumfolie om de radar te verwarren. Binnen de kortste keren zitten veel winkels zonder aluminiumfolie. Nederlanders is namelijk massaal in deze grap getrapt.
3: Dat betekent dus dat er binnen enkele weken geen zwartkijkers meer in Nederland
4: nee,
3: zijn?
4: Nee, kijk u maar, als ik het toestel richt op een tv-ontvanger, dan ziet u dat het lampje gaat knipperen. De postbode kan het toestel dan op zijn kaart aantekenen en dan hebben wij dat toestel feilloos in ons kaartsysteem staan.
3: Er is dus voor de zwartkijkers geen ontkomen meer aan?
4: Als u de moeite neemt om uw toestel in aluminiumfolie te pakken, wellicht zullen wij dan het toestel niet kunnen vinden.
3: Hoeveel van deze apparaten zijn er nu deze weken in gebruik?
4: Wij hebben ongeveer 3000 apparaten gemaakt.
2: 1969.
5: Well, my daddy left home when I was 3 and he didn't leave much to Ma and me. Just this old guitar and an empty bottle of booze. Now, I don't blame him because he run and hid, but the meanest thing that he ever did was before he left, he went and named me Sue. Well, he must have thought that it was quite a joke, and it got a lot of laughs from lots of folks. Seems I had to fight my whole life through. Some gal would giggle and I'd get red, and some guy'd laugh and I'd bust his head. I'll tell you, life ain't easy for a boy named Sue. Well, I grew up quick and I grew up mean. My fists got hard, my wits got keen. Roamed from town to town to hide my shame. But I made me a vow to the moon and stars. I'd search the honky-tonks and bars and kill that man that gave me that awful name. Well, it was Gatlinburg in mid-July and I'd just hit town and my throat was dry. I thought I'd stop and have myself a brew. At an old saloon on a street of mud, there at a table, dealing stud, sat the dirty mangy dog that named me Sue. Well, I knew that snake was my own sweet dad from a worn-out picture that my mother'd had, and I knew that scar on his cheek and his evil eye. He was big and bent and gray and old, and I looked at him and my blood ran cold, and I said, my name is Sue! How do you do? Well, I hit him hard right between the eyes, and he went down, but to my surprise, come up with a knife and cut off a piece of my ear. But I busted a chair right across his teeth, and we crashed through the wall and into the street, kicking and a-gouging in the mud and the blood and the beard. I tell you, I've fought tougher men, but I really can't remember when. He kicked like a mule and he bit like a crocodile. I heard him laugh and then I heard him cuss, and he went for his gun and I pulled mine first. He stood there looking at me and I saw him smile and he said, son, this world is rough and if a man's gonna make it, he's gotta be tough. And I know I wouldn't be there to help you along. So I give you that name and I said goodbye. I knew you'd have to get tough or die. And it's that name that helped to make you strong. Yeah.
6: said, now you just fought one hell of a fight, and I know you hate me and you got the right to kill me now, and I wouldn't blame you if you do. But you ought to thank me before I die for the gravel in your guts and the spit in the eye, cause I'm the that named you Sue. What could I do? I got all choked up and I threw down my gun. Called him a paw and he called me a son. And I come away with a different point of view. And I think about him now and then, every time I try and every time I win. And if I ever have a son, I think I'm gonna name him Bill or George, anything but Sue. I still ain't that.
0: 1969, legendarisch Johnny Cash en a boy named Sue. Ja, op deze Hemelvaartdag mag er ook wel eens wat extra te winnen zijn. We doen natuurlijk sowieso het volgende uur het eeuwige roemspel. Met een woord dat weggevallen is in een liedje. En dit uur mag ik kaarten weggeven voor Clouseau in het Openluchttheater Zuiderpark. Ja, de broertjes Chris en Koen Wouters. Ze draaien al even mee. Sterker nog, 2 jaar geleden hebben ze hun 40-jarig artiestenjubileum gevierd. Want ze braken in de jaren 80 door al met het liedje Anne. En draaien nog steeds lekker mee. Dat bewijst het tweetal. Want ze komen deze zomer naar het Openluchttheater Zuiderpark. En het concert op 16 juli is al hartstikke uitverkocht. Maar niet als je Radio West luistert natuurlijk.
7: Nee. Mensen die nu luisteren, de wakkere mensen die nu luisteren.
0: Ja.
7: Pak je telefoon.
0: Jazeker, want dit is het moment. Gewoon even bellen als je 2 kaarten wil winnen voor Clouseau op donderdag 16 juli in het Openluchttheater Zuiderpark. Dat is toch lekker om zomaar in de openlucht die bekende liedjes van Clouseau te horen. Van Daar gaat ze tot Domino en de Nobelprijs. Ze zijn nu te winnen 070-390-5454. Wat moet je dan doen? Nou, gewoon even mazzel hebben. Want ik neem bellen nummer 5 van morgen voor die 2 kaarten.

0: Gabriel en Salisbury Hill op Radio West. En wie hebben we hier? Is dat Françoise den Hoed uit Delft? Goedemorgen.
1: Hallo, goedemorgen.
0: Ja,
1: je spreekt met Françoise.
0: Nou, dan heb ik de goeie te pakken. En je bent ook nog eens een keer de goeie, want je bent bellen nummer 5, Françoise.
1: Geweldig.
0: Jij gaat lekker naar Clouseau in het Opluchttheater Zuiderpark in Den Haag op 16 juli.
1: Dat is echt geweldig. Ik heb ze anderhalf jaar geleden in Antwerpen gezien. Toen speelden ze daar gewoon op de Grote Markt, omdat er kerstmarkt was.
0: Wauw.
1: En ja, dat was daar van de radiozender, een of andere, weet ik zo, Spubru of zo. En die gaven daar een gratis concert. En ik kan echt zeggen, het is zo geweldig. En nostalgie natuurlijk.
0: Ja, precies, precies. Ja, want ben je altijd een beetje fan geweest van de liedjes van Clouseau?
1: Ja, zo'n beetje op de achtergrond. Altijd wel heel erg leuk gevonden, ja.
0: Nou, dat komt mooi uit, want je gaat ze nu uitgebreid de hele avond zien in het Openluchttheater Zuiderpark in Den Haag. Ik wens je heel veel plezier daar.
1: Nou, super, dankjewel. En ik ga zeker genieten, dankjewel. Als ik jou...

Clouseau. Begon het mee in 1989, Anne op Radio West. Straks nog 2 uur aan de bak te gaan op Radio West. En nu, Yvonne Elleman. Love.

0: knie- of heupklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Mensenrelatie, Radboud Visser.
3: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
2: Jazeker.
4: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
5: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
6: Steen, Evenhout, sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
5: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
7: Dankzij de natuur kunnen we leven. Maar er zijn steeds minder bijen en vlinders. Zonder hen stopt het groeien en bloeien. Samen kunnen we ze meer ruimte geven. Laat de natuur leven. Ontvang nu het gratis bij- en vlinderpakket met bloemzaadjes. Kijk op natuurmonumenten.nl.
8: Zo dadelijk in de tweede uur aan de bak. Het eeuwige roemspel met kaarten te winnen voor Henri Jekkers. 10 uur. Eerst het nieuws uit je regio. Richard Grootbot.
9: Goedemorgen, Patrick. Een medewerker van het Haga ziekenhuis in Den Haag heeft op grote schaal zware pijnstillers gestolen. Mogelijk zijn die medicijnen ook doorverkocht via social media apps als Telegram en WhatsApp, zo meldt het BNN-VARA-programma Zembla. Volgens het ziekenhuis heeft de diefstal meer dan een jaar geduurd. Het gaat om zware geneesmiddelen als oxycodon, die gelden als zeer verslavend. Soms is het andersom, maar ondernemers van bedrijventerrein ZKD in Den Haag zijn blij nu betaald parkeren is ingevoerd. De parkeerplaatsen van bedrijventerrein aan de zuidkant van Den Haag stond al jaren vol met auto's die niet van de ondernemers waren. Sommige waren niet meer dan wrakken die de komende tijd weggehaald zullen worden. Wie vanochtend op pad gaat vanuit Den Haag richting Utrecht, let erop dat de A12 over meer dan 20 kilometer is afgesloten vanwege werkzaamheden. Het gaat om het deel tussen Moordrecht en Woerden, vanuit Den Haag gezien richting Utrecht. De andere kant is wel open. De afsluiting duurt het hele hemelvaartsweekende. Er zijn omleidingen en op de site van Omroep West vind je een kaartje. Tot zover de hoofdpunten uit het nieuws. Nu het overig nieuws.
10: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Nederland heeft voorafgaand aan de stemming over een VN-resolutie over slavenhandel geen contact gehad met de Caribische landen binnen het Koninkrijk. Dat melden meerdere bronnen aan de NOS. Nederland had dat formeel moeten doen omdat het thema slavenhandel de Caribische landen als oud-kolonies aangaat. In de resolutie wordt de transatlantische slavenhandel bestempeld als de ergste misdaad tegen de menselijkheid ooit. Nederland onthield zich samen met 51 andere landen van stemming omdat ze geen hiërarchie van wreedheden willen. Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken erkent dat de communicatie daarover met betrokkenen uit heel het Koninkrijk beter had gekund. De voormalige stafchef van de Oekraïense president Zelensky is aangehouden. Andriy Yermak werd op last van de rechter vastgezet omdat hij wordt verdacht van witwassen. Yermak zou met smeergeld een huis in de buurt van Kiev hebben laten bouwen. Hij spreekt alle beschuldigingen tegen. Om weer op vrije voeten te komen moet Yermak een borgsom betalen van omgerekend 2,7 miljoen euro. Dat geld heeft hij naar eigen zeggen niet. Yermak was tot november jarenlang de rechterhand van president Zelensky en was daarmee een van de machtigste mannen in Oekraïne. Het kabinet investeert meer in knarrenhofjes. Dat zijn plekken waar ouderen zelfstandig wonen, maar samen klusjes doen en bijvoorbeeld een tuin delen. Er zijn nu 15 van dit soort hofjes verspreid over het land, samen goed voor 500 woningen, maar dat moeten er veel meer worden. 70.000 ouderen staan op de wachtlijst voor zo'n plek. Het kabinet trekt dit jaar 40 miljoen euro subsidie uit voor de knarrenhofjes. Dat is bijna 2 keer zoveel als vorig jaar. Het weer. Verspreid over het land vallen nu nog buien, maar vanuit het noorden wordt het vanmiddag droger en gaat de zon schijnen. Het wordt maximaal 13 graden. Ook morgen buien en fris met 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Heerlijk, hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
12: Als we de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Westmaas in Woubrugge geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
11: 20% korting?
12: Ja, ook bij Westmaas.
13: Je staat op het punt om te vertrekken. Koffer gepakt, tickets klaar. Maar heb je je vaccinaties al geregeld? Bij Travel Clinic Erasmus MC kan dat snel en eenvoudig. Nu ook in Rijswijk. Controleer wat je nodig hebt en maak je afspraak via travelclinic-erasmusmc.nl. Ook voor vaccinaties op maat, zoals gordelroos.
14: Ontdek een wereld vol kleur, hoogwaardige materialen en puur vakmanschap van eigen bodem. In de gloednieuwe Leolux Studio bij Frans Metz de Bedderij. Laat je inspireren door de nieuwste Leolux collecties en krijg persoonlijk interieuradvies van onze experts. Beleef het zelf bij Frans Metz de Bedderij. In Bergsenhoek.
15: Tot 12 uur aan de bak.

0: zoon kunnen serveren bij een bakkie, hè? Deze American Pie van Don McLean. Sterker nog, dat doen wij gewoon op Radio West. Daar doen we niet moeilijk over.
1: Goedemorgen, is er al koffie?
0: Tuurlijk, voor aan de bak op Hemelvaartsdag. Dus dat is al een uurtje bezig als je net pas inschakelt. Een bonusuurtje en in het komende uur naast de archiefbak en de plaat voor 12 vakje straks nog even attent op gaan maken. Ook het eeuwige roemspel. Ja, dat spelen we deze week. En dat heeft natuurlijk alles te maken met het feit dat je kunt stemmen op de eeuwige roemlijst. Wat kun je winnen? Nou, er is een geweldige muzikale hoofdprijs. Namelijk een enorme, wat is het? Een soort geluidssysteem. Het is een platenspeler, het is meer dan een platenspeler. Heuse stereo-installatie waarmee je ook cd's, cassettes en mp3's kunt afspelen. Maar hij ziet er heel ouderwets uit. Dat vind ik mooi, van echt hout. En dat is de hoofdprijs aan het eind van deze week. Maar dat is nog niet eens alles. Want dit uur mag ik al, als je meespeelt en je hebt het goed, 2 kaarten weggeven. Voor Harry Jekkers. Ja, Harry Jekkers in Den Haag en de Doppelen.

0: Natuurlijk draaien we deze weken ook extra veel liedjes die op de roemlijst staan. Waar je dus op kunt stemmen voor de eeuwige roemlijst. Ja, deze ook natuurlijk. Lisbeth List, de Ramse Shaffi en de Pastorale.
1: De plaat. Voor 12.
0: Glory is het thema vandaag in de plaat voor 12. Met Glory of Love van Peter Cetera tegenover Glory Days van Bruce Springsteen. Stemmen kan via de Facebookpagina van Radio West. Elma Metz schrijft: goedemorgen Patrick, fijn je stem weer te horen. Dankjewel Elma. Ik ga voor nummer 1, mooie uitzending. Dankjewel en de groeten daarbij en de groeten terug natuurlijk. Stemmen mag natuurlijk ook door te appen naar de studio 070-307-8080. En Corrie schrijft: hoi Patrick, op Facebook krijg ik het niet altijd. Het bericht van de plaat voor 12 bedoelt ze natuurlijk. Kan het hier ook? Ja, natuurlijk kan dat hier. Nummer 2 gaat ze voor Bruce Springsteen en Glory Days. Corrie, dankjewel. Hij is genoteerd. Als je de Facebookpagina van Radio West liked, dan krijg je de meeste berichten vanzelf wel op je Facebook-tijdlijn. Maar ja, is niet altijd gezegd natuurlijk. Heeft een eigen willetje dat Facebook. Maar goed, stemmen maar. Dat kan nog tot ongeveer 12:15. Want dan tellen we de stemmen bij elkaar op. En hier is Raccoon op Radio West.

wel op je Facebook-tijdlijn. Maar ja, is niet altijd gezegd natuurlijk. Heeft een eigen willetje, dat Facebook. Maar goed, stemmen maar. Dat kan nog tot ongeveer 12:15. Want dan tellen we de stemmen bij elkaar op. En hier is Raccoon op Radio West.

Het beste van de popmuziek komt er weer aan. De eeuwige roemlijst. Je hoort ze allemaal op Radio West. 7 dagen lang. En jij bepaalt de volgorde. Stem nu via omroepwest.nl. Het aftellen begint op Eerste Pinksterdag. En zaterdag 30 mei is de ontknoping. Wat zijn jouw favorieten aller tijden? De eeuwige roemlijst. Kies het beste uit 60 jaar popmuziek. Natuurlijk op Radio West.

0: Altijd fijn op Hemelvaartsdag. Even een weerupdate van Albert Hammond. It never rains in Southern California. Maar ik hoop niet dat je het heel erg vindt. Ik vertrouw toch meer op Jordi Bloem. Straks het uitgebreide Hemelvaartsdag weerbericht.
1: Wij zijn Medipoint.
2: Medipoint is er voor de krukken van Gijs.
3: Ja, zodat ik toch bij de derde helft kan zijn.
2: En voor de aangepaste fiets van Maria.
4: En zo kan ik er weer op uit.
2: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
1: Medipoint.
2: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
5: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
1: Medipoint.
2: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
6: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3500. Of private lease vanaf €229 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
7: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. Cordate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar cordate.nl. Cordate. Op de wereld om elkaar te helpen.
8: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een magazijnmedewerker.
9: Hey, vraag je, waar zijn de heftrucks?
10: Te duur. Wij gebruiken nu stepjes.
9: Voor pallets van 100 kilo?
10: Zie het als een kans. Train die core, mensen.
11: Tijd voor gesponsorde vacatures.
8: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
12: Corday denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op corday.nl/nalatenschap.
13: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen. Krijg deskundig slaapadvies. En de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd. Goedemorgen.
0: Goedemorgen, dit is Radio West, 11:02. En we kijken even naar het weer. Nou, ik zie een voorzichtig zonnetje zelfs als ik naar buiten de studio kijk hier in Den Haag. Jordi Bloem, wat is het oordeel voor vandaag?
14: Voorlopig blijft het onstandvastig. Vanmiddag worden er later wel wat minder buien verwacht en kan de zon af en toe tevoorschijn komen. Met meestal matige noordwesten tot noordenwind is het vanmiddag hooguit 12 graden. En dat is te koud voor de tijd van het jaar. Vanavond en vannacht zijn er opklaringen. Later kan opnieuw een bui voorkomen. Het koelt af tot ongeveer 4 graden, vooral landinwaarts, met afgezwakte wind. Morgen steekt de wind weer op uit het noordwesten. Wordt matig tot vrij krachtig morgenmiddag. Misschien aan de kust krachtig, kracht 6. Ook morgen wordt het maar 12 graden. En zijn er nogal wat wolkenvelden en enkele buien, vooral lichte buien. Zaterdag is het vaker droog, met wat meer zon. En dan 's middags ongeveer 13 graden.
0: Dankjewel.

0: Lekker veel klassiekers deze week op Radio West in het kader van de Eeuwige Roemlijst, waarvoor je kunt stemmen via omroepwest.nl. Straks dus ook het bijbehorende spel met mooie prijzen, maar eerst...
1: De Archiefbak.
0: En die brengt je naar het jaar...
2: 1983.
0: Een bijzondere samenwerking op cabaretgebied. Op 16 en 17 mei 1983 is Freek de Jonge samen met Kees van Kooten en Wim de Bie de drijvende kracht achter twee theateravonden voor Amnesty International. Gebeurt allemaal in het Amsterdamse Theater Carré. De avonden krijgen de titel Een Gebaar. Drietal schrijft en speelt de sketches en liedjes. Ze krijgen hulp van Herman van Veen, Urbanus, Adelle Bloemendaal, de leden van Doemaar en zangeressen Velofsky en Mathilde Santing. Opbrengst van de avonden ruim 6 ton. En van de populairste films van 1983 is het James Bond-avontuur Octopussy. Roger Moore kruipt in de huid van het geheimagent 007. Hij komt erachter dat een juwelensmokkel de afleidingsmanoeuvre is voor een atoomaanval. Maud Adams speelt de rol van de mysterieuze Bond-babe Octopussy. Rita Coolidge zingt het thema van deze film. Tim Rice schreef de tekst en kon helemaal niks met die filmtitel Octopussy. Componist John Barry stelt uiteindelijk voor dat hij 6 mogelijke titels opwerpt. De winnaar werd All Time High. En een onvoorziene storm zorgt voor chaos en paniek op Hemelvaartsdag 1983. De dag begint zonnig, waardoor veel mensen erop uittrekken op deze vrije dag. Maar rond het middaguur trekt een onheilspellende lucht vanaf het zuiden het land binnen. De storm bereikt af en toe zelfs orkaankracht. Vooral watersporters die zich midden op het water bevinden raken in de problemen. Door de storm slaan zeilers overboord en slaan boten om. Op het land waaien bomen omver. Dakpannen en andere voorwerpen vliegen in het rond. 10 mensen overleven de storm niet. Schade bedraagt tientallen miljoenen.
3: Ook op de weg was het oppassen geblazen, vooral met de caravan. Op veel plaatsen gingen caravans over de kop de berm in. Bruggen en dijken werden hier en daar afgesloten voor caravanverkeer. Hier bij Bergen op Zoom haalde de politie caravans van de weg. Politie, brandweer en reinigingsdiensten in veel steden hadden het druk met het opruimen van de ravages. Maar ook met het begeleiden van het verkeer. Op de Moerdijkbrug gingen de caravans in kolonnen door de storm.
2: ...1983.

0: 1983, David Bowie en Let's Dance op Radio West.
1: Het eeuwige roemspel.
0: Ja, omdat er tot en met volgende week woensdag gestemd kan worden op de eeuwige roemlijst, hebben we een speciaal eeuwige roemspel in het leven geroepen. En niet zomaar, want wat een gave hoofdprijs is er deze week. Die gaat er morgen al uit, want morgen is dat weer vrijdag natuurlijk. Zo voelt het niet vandaag, maar het is wel zo. En die hoofdprijs is een retro platenspeler, gebaseerd op de platenspelers uit de vorige eeuw. Van hout is hij dus, de behuizing van de platenspeler. Maar het is meer dan alleen dat, het is een heuse stereo-installatie. Daar kun je ook gewoon radio mee luisteren. Je kunt er cd's mee afspelen, mp3's en zelfs cassettes. Ja, het bestaat nog. Hartstikke gaaf. En als je meespeelt, dan maak je gewoon sowieso kans op die hoofdprijs morgen. Maar je wil in dit geval zeker meespelen. Want ik heb in deze ronde twee kaarten voor Harry Jekkers. Ja, de Hagenaar komt gewoon naar het Openluchttheater Zuiderpark in Den Haag. Zondag 28 juni staat hij daar. Dat is natuurlijk al hartstikke uitverkocht, maar niet als je nu belt. 070-390-5454. 070-390-5454. En wat moet je daarvoor doen? Nou, je moet even dat woord raden dat is weggevallen. We hebben een liedje namelijk dat staat op de stemlijst. En in dat liedje is één woordje weggevallen. Als je dat raadt, dan heb je die kaarten te pakken. Luister mee. Het gaat om dit liedje.
2: Tzatzikiti.
0: Ja. Welk woordje missen wij nu in dit liedje? 070-390-5454. 070-390-5454.
2: Don't
0: leave Argentina. The truth is I never left you. Nou, wist ik nog dat er veel fans zijn van de liedjes uit de eeuwige roemlijst. Maar niet dat de leden van de Fabeltjeskrant, de dieren, daar ook zo dol op waren. Nou, in dit geval even bellen met 070-390-5454. Welk woord is er weggevallen? En dan win je kaarten.

0: Van een helden uit Den Haag. Sommieu en Dark Before the Dawn.
1: Het eeuwige roemspel.
0: Gerard van den Bergen, Delft, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Heb je al de moeite genomen om je lijstje in te sturen voor de eeuwige roemlijst?
2: Nou, eigenlijk nog niet, nee.
0: Nee, maar kan nog, hè? Via omroepwest.nl, /eeuwigeroem, dan kom je er vanzelf, vanzelf op terecht.
2: Dan kijk je nog even naar, ja.
0: Ja, leuk. Wat moet er van jou zeker op?
2: Ja, goed, dat is natuurlijk Hotel California, hè?
0: Ah, net nog gedraaid. Ja. Nou, dat kan. Die staat op de lijst. Dus dat komt sowieso.
2: Dan helemaal, hè, met die solo aan het eind helemaal. Want die duurt langer, geloof ik, dan het liedje zelf.
0: Oh, oké. Dat zou zomaar kunnen. Nou, en je bent waarschijnlijk... gooi je er ook nog wel een liedje van Harry Jekkers op, of niet?
2: Ja, die staan... Dat is ook dus dan Oost-West, hè, geloof ik.
0: De
2: Berlijnse muur.
0: Oh,
2: Berlijnse
0: ja,
2: muur.
0: Die bedoel je. Over de muur van Klein Orkest, tuurlijk. Ja, zeker. Ja, dat kan zeker. Nou, hij komt met de voorstelling In mijn liedjes kan ik wonen naar het Openluchttheater Zuiderpark. Mm-hmm. Daar kan je bij zijn als je me even helpt met dit liedje dat een beetje gemankeerd uit de strijd is gekomen.
3: Tzatzikiti.
0: Welk woord missen wij?
2: Ja, cry, hè?
4: Don't cry for me.
0: Ja, tuurlijk. Hartstikke goed. Nou, dat was wel een inkopper, hè, Gerard?
2: Ja, een beetje wel, ja.
0: Ja, maar goed gedaan. Dat betekent dat jij er gewoon wel lekker bij bent op zondag 28 juni in het Openluchttheater Zuiderpark. Hartstikke uitverkocht, maar voor Gerard regelen wij gewoon 2 kaarten. Hoe vind je dat? Ook.
2: Voor elkaar, nou, prima. Het is leuk, hartstikke leuk. We zijn bijna kind aan huis daar in Zuiderpark. Nee, we zijn diverse keren geweest met Augustus... voorstellingen.
0: Oh ja, de hele zomer is er van alles en nog wat natuurlijk.
2: Ja,
0: dus dat,
2: ja.
0: Ja? Nou, hartstikke goed. Ja. Je zegt, wie ga je meenemen?
2: Mijn vrouw natuurlijk.
0: Nou, hartstikke gezellig.
2: Wil,
0: maak er een mooi uitje van met Wil en dank voor het meespelen.
2: Ja, voor elkaar dankjewel ook, Patrick. En goede uitzending weer.
0: Dankjewel. Dat betekent trouwens ook dat je nog kans maakt op de hoofdprijs. Hè? Morgen in het programma van Bas Martinius, West komt thuis. Dan gaat die hoofdprijs eruit. Die prachtige stereo-installatie. Dus je kan zomaar gebeld worden. Morgen tussen 4 en 5.
2: Oké, voor elkaar. Dankjewel.
0: Doei.
2: Goeiedag. Dag.
0: En dan draai ik hem natuurlijk nog maar een keer helemaal. Julie Covington, zoals die echt hoort.

0: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
2: Schat, gaan we vervast of dynamisch?
3: Dynamisch.
2: Maar in de winter wil ik zekerheid.
4: Dat kan met een zeker voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
5: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
6: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
7: Ruimte. Weg van de massa. Je vindt het nog bij Eliza Was Here. Een vakantie even uniek als een meesterwerk. Met zorg gekozen.
8: Feel the sunlight on my skin. I'm the best I've ever been.
7: Eliza Was Here heeft nog last minute zonvakanties. Ontdek nu de collectie op elizawasheer.nl. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.
9: Wow, wow, wow. Pas op hoor. Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
10: Oh, nu al zin in zaterdag.
9: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
11: Verhuizen? UTS van der Geest Verhuizingen. Voor particulieren en voor het midden- en kleinbedrijf.
12: UTS van der Geest Verhuizingen. Dat is verhuizen en meer.
11: Kijk op utsvandergeest.nl.
13: Zo dadelijk in Aan de Bak. Een ambassadeur voor de Eeuwige Roemlijst met een gevleugelde plaat. 11:00, eerst het regionieuws. Richard Grootbol.
14: Goedemorgen. Een bizar ongeluk in Wateringen. Daar reed een auto een supermarkt binnen. Het ongeluk heeft grote ravage veroorzaakt. De glazen pui en een deel van de gevel van het gebouw werden vernield. Een fiets die buiten stond werd verpletterd. En ook in de winkel zijn spullen beschadigd geraakt door de klap. De auto kwam niet ver. Met een muur tot halverwege de portieren kwam de auto tot stilstand. Hoe het ongeluk kon gebeuren is niet duidelijk. Ook is niet bekend hoe de inzittenden eraan toe zijn. Het lijkt erop dat in de winkel niemand gewond raakte. Een medewerker van het Haga-ziekenhuis in Den Haag heeft op grote schaal zware pijnstillers gestolen. Mogelijk zijn die medicijnen ook doorverkocht via social media apps als Telegram en WhatsApp, zo meldt het BNN-VARA-programma Zembla. Volgens het ziekenhuis heeft de diefstal meer dan een jaar kunnen duren. Het gaat om zware medicijnen als oxycodon, die gelden als zeer verslavend. Soms is het andersom, maar ondernemers van bedrijventerrein ZKD in Den Haag zijn blij nu betaald parkeren is ingevoerd. De parkeerplaatsen van het bedrijventerrein aan de zuidkant van Den Haag stonden al jaren vol met auto's die allemaal niet van die ondernemers waren. Sommige waren niet meer dan wrakken die de komende tijd worden weggehaald. Dat is over de hoofdpunten uit de regio. Nu het overig nieuws.
15: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Nederland heeft voorafgaand aan de stemming over een VN-resolutie over slavenhandel geen contact gehad met de Caribische landen binnen het Koninkrijk. Dat melden meerdere bronnen aan de NOS. Nederland had dat formeel moeten doen omdat het thema slavenhandel de Caribische landen als oud-kolonies aangaat. In de resolutie wordt de transatlantische slavenhandel bestempeld als de ergste misdaad tegen de menselijkheid ooit. Nederland stemde niet mee omdat het geen hiërarchie van vreedheden wil. De voormalige stafchef van de Oekraïense president Zelensky is aangehouden. Andriy Yermak werd op last van de rechter vastgezet omdat hij wordt verdacht van witwassen. Yermak zou met smeergeld een huis in de buurt van Kiev hebben laten bouwen. Hij spreekt alle beschuldigingen tegen. Yermak was tot november jarenlang de rechterhand van president Zelensky en was daarmee een van de machtigste mannen in Oekraïne. In Wateringen in Zuid-Holland is vanochtend een auto een supermarkt binnengereden. Volgens Omroep West gebeurde dat kort na openingstijd. De gevel raakte zwaar beschadigd en ook in de winkel was de ravage groot. De brandweer moest eraan te pas komen om de auto weer uit het pand te trekken. De bestuurder van de auto bleef ongedeerd. De organisatie van het WK Voetbal heeft bekendgemaakt welke artiesten gaan optreden in de rust van de finale. Het gaat om Madonna, de Zuid-Koreaanse boyband BTS en Shakira. De Colombiaanse zangeres Shakira heeft ook het officiële nummer voor dit WK gemaakt, samen met de Nigeriaanse artiest Burna Boy. Het is voor het eerst dat er bij het WK een halftime show wordt georganiseerd. De finale is op 19 juli in New Jersey, niet ver van de stad New York. Het WK voetbal in de VS, Canada en Mexico begint op 11 juni. Het weer. Verspreid over het land vallen nu nog buien, maar vanuit het noorden wordt het vanmiddag droger en gaat de zon schijnen. Het wordt maximaal 13 graden. Ook morgen buien en fris met 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: En voor de verkeersinformatie gaan we naar de ANWB.
3: In de regio West staan files op de A12 Utrecht richting Den Haag voor Bleiswijk, 5 minuten vertraging. A44 Amsterdam richting Den Haag voor Oestgeest, 5 minuten oponthoud. Er komt een spoedreparatie, het verkeer moet daar via de af- en de oprit langs.
16: Wie kan jou vergeven? Een tentoonstelling over geloof. Met schatten uit het Rijksmuseum. Nu te zien in Museum Gouda.
17: Hockeyen, Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
18: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
19: Omroepwestadverteren.nl. Omdat roepen in je eigen straat niet genoeg is.
20: Start nu met adverteren en ga naar omroepwestadverteren.nl.
21: Tot 12 uur aan de bak.

0: Earth, Wind & Fire. Ja, je zou ze vanmiddag nog weer voorbij kunnen horen komen in het programma Classic Grooves. Dat is eenmalig op deze Hemelvaartsdag tussen 4 en 7 met Bernard ter Horst.
1: Ja.
2: De eeuwige roemlijst.
0: Met allemaal van die lekkere dansklassiekers uit de jaren 70 en 80. Soul, disco, dance. Het komt allemaal voorbij. Vanmiddag vanaf 4 uur. Moet je maar eens even mee pakken. En dit was september natuurlijk aan het begin van het laatste uur van Aan de Bak. We zijn druk bezig met het samenstellen van de eeuwige roemlijst. Dat wil zeggen, dat doe jij natuurlijk door te stemmen via omroepwest.nl en je lijstje in te dienen bij ons. Dat kan met minimaal 5 liedjes en maximaal 25. En nou, er staat genoeg prachtigs op, dus maak er wat moois van. Destijds in april 2023 wist Katie Stichters uit Leidschendam een plaatje in de roemlijst te krijgen. Op de roemlijst, moet ik zeggen. Goedemorgen.
3: Goedemorgen, Patrick.
0: Ben jij al aan het puzzelen geweest op je lijstje?
3: Ik heb hem al ingevuld.
0: Ja, en wat staat erin, behalve dat liedje dat je straks gaat steunen?
3: Nou, voor mij heb ik Paul van Vliet en de Golden Earring en David Bowie en natuurlijk Abba.
0: Oh, ja.
3: Zit erin. Tuurlijk, ja. En ik heb en natuurlijk Het Dorp van Wim Zonneveld. En nog meer van die. Ja, ik weet het niet allemaal uit mijn hoofd, maar ik heb in ieder geval een sortering gemaakt.
0: Mooi, mooi, mooi. Ik hoor veel nostalgie natuurlijk, hè, zoals dat hoort.
3: Ja, klopt.
0: Ja, ja, ja. Nou, je noemde ABBA al even, want daar gaat het over natuurlijk. Daar wil je een lans voor breken in dit programma op dit moment. Want wat heb je met dit liedje van ABBA, of met ABBA specifiek?
3: Nou, ze wonen natuurlijk het Songfestival in 1974. Mm-hmm. En toen begon ik net aan mijn kappersopleiding. En ja, dat was natuurlijk Waterloo. En daarna kwamen natuurlijk nog meer nummers. En ja, ik werd daar een grote fan van. Ik had alles van ze. Ik draaide ze gewoon grijs. Ik had zo'n klein pick-upje met allemaal singeltjes.
0: Ja.
3: En dan draaide ze helemaal, ik draaide ze helemaal, vooral dat nummer Eagle.
0: Ja.
3: Want het is zo'n mooi, rustig nummer.
0: Ja, want daar gaat het om. En moet ik me dan voorstellen, steeds als er een nieuwe single was van ABBA, dan rende jij naar de platenzaak om hem te kopen?
3: Ja, dat wilde ik helemaal, joh. Dat wilde ik gewoon hebben, ja.
0: Ja. Goed, hè?
3: Ja, joh.
0: Ja,
3: ik had alles van ze.
0: Nou, geweldig. Ja. Je kunt natuurlijk nog naar de iconen in Londen op dit moment. Tenminste, een soort representatie van de leden van ABBA. Dat ziet er allemaal hartstikke echt uit in die arena daar. Heb je plannen of laat je dat even voorbij gaan?
3: Ik ga wel naar Engeland. Ik ga naar ik heb natuurlijk bonuskinderen. En een oudste zoon van mijn man woont in Cambridge.
0: Oké.
3: Okay. En die werkt ook in Londen. Dus het zou best eens mogelijk kunnen zijn dat ik daar naartoe kan, ja.
0: Ja, ik zou het gewoon doen. Ja. Ik heb het zelf niet gezien, maar collega's van me wel. En die hadden eigenlijk allemaal hetzelfde als ik. Namelijk dat je denkt, ja, het is toch niet echt. Maar na 5 minuten zeggen ze allemaal, ben je dat vergeten? En dan is het echt alsof je live bij een concert van ABBA bent.
3: Ik zal het proberen. Ik zal het proberen via zijn zoon inderdaad, ja.
0: Ja, zou het gewoon vragen. Ja, zo is het.
3: Ja,
0: nou, jouw pleidooi is hier. Je mag een oproepje doen.
3: Ja, allemaal stemmen op ABBA. De Eagle. Doe het allemaal.
0: Nou, dat kan.
3: De hoger die komt.
0: Zo is het. Dat is zo. Dat helpt echt. Even gaan naar omroepwest.nl/eeuwigeroem. Dan komt het helemaal goed. Dankjewel, Katie. We gaan het zien.
3: Oké, fijne dag.
0: En hier is hij alvast op de radio. De Eagle.

0: Voor de eeuwige roemlijst is Tears for Fears and Everybody Wants to Rule the World. De jaren 80, samengebald in één lied dat nog steeds actueel is. Actueler dan ooit, want iedereen wil over de wereld heersen. En jij kan dat ook als je op dit nummer stemt in de eeuwige roemlijst.
1: Stem ook op je favorieten uit de popmuziek op omroepwest.nl. De eeuwige roemlijst. Eerste Pinksterdag vanaf 2 uur, natuurlijk op Radio West.
2: Lekker bakkie!

Afgelopen anderhalve week was ik in Duitsland en dan luister je natuurlijk, tenminste ik wel, naar Duitse radio. En dan hoor je hem regelmatig ook voorbij komen met andere liedjes, maar ook met deze. Herbert Grönemeyer, een ster daar bij onze oosterburen. En terecht, Halt mich, hoorde je op Radio West. En de Facebookpagina van Radio West is niet alleen nuttig voor de plaat voor 12 en voor kijkjes achter de schermen bij Radio West, maar je kunt...

Afgelopen anderhalve week was ik in Duitsland en dan luister je natuurlijk, tenminste ik wel, naar Duitse radio. En dan hoor je hem regelmatig ook voorbij komen met andere liedjes, maar ook met deze. Herbert Grönemeyer, een ster daar bij onze oosterburen en terecht. Halt mich, hoorde je op Radio West. En de Facebookpagina van Radio West is niet alleen nuttig voor de plaat voor 12 en voor kijkjes achter de schermen bij Radio

nog eens een keer kans maken op hartstikke leuke prijzen. Hou het in de gaten, want een paar weken geleden, anderhalve week geleden zo'n beetje, zetten wij een actie op die Facebookpagina voor kaarten voor Drievliet in Den Haag. Jazeker. Het attractiepark, 4 stuks. Nou, daar hebben echt honderden mensen aan meegedaan aan die actie. En ik heb de winnaar hier, die mag ik bekendmaken in dit programma namelijk. Tanja van der Braak uit Den Haag. Ja. Van harte gefeliciteerd. Jij hebt ze te pakken. 4 kaarten voor attractiepark Drievliet in Den Haag zijn voor jou. Mail me even aan de bak, @omroepwest.nl. Dat geldt dus alleen voor Tanja. Want dan gaan we dat allemaal helemaal in orde maken. Dan kun je lekker met z'n viertjes naar het attractiepark. Dit is Radio West op Hemelvaartsdag met Simply Red nu. Stars. Anyone

0: en dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
1: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
2: Steen, Ewenhout, sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
3: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTime op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van. SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
4: Mensenrelatie, Radboud Visser.
5: Hé, hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
4: Jazeker.
6: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
7: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
8: Welke rituelen heb jij? Een tentoonstelling over geloof. Met schatten uit het Rijksmuseum. Nu te zien in Museum Gouda.
7: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
9: Goedemorgen, dit is Radio West, 11:30 precies. We kijken even naar het weer met Jordi Bloem. Wat is de status van vandaag?
10: Voorlopig blijft het onstandvastig. Vanmiddag worden er later wel wat minder buien verwacht en kan de zon af en toe tevoorschijn komen. Met meestal matige noordwesten tot noordenwind is het vanmiddag hooguit 12 graden. En dat is te koud voor de tijd van het jaar. Vanavond en vannacht zijn er opklaringen. Later kan opnieuw een bui voorkomen. Het koelt af tot ongeveer 4 graden, vooral landinwaarts, met afgezwakte wind. Morgen steekt de wind weer op uit het noordwesten. Wordt matig tot vrij krachtig morgenmiddag. Misschien aan de kust krachtig, kracht 6. Ook morgen wordt het maar 12 graden. En zijn er nogal wat wolkenvelden en enkele buien, vooral lichte buien. Zaterdag is het vaker droog, met wat meer zon. En dan 's middags ongeveer 13 graden.
9: Dankjewel.

0: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
1: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
2: Dynamisch.
1: Maar in de winter wil ik zekerheid.
3: Dat kan, met het Zeker Voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter

0: Geproduceerd door Jim Steinman, die ook zoveel werkte met Meatloaf. Maar dat hoor je verder niet hoor. Bonnie Tyler en A Total Eclipse of the Heart op Radio West.
1: De archiefbak.
0: Is er iemand jarig bij je in de omgeving vandaag op Hemelvaartsdag? Laat het me nog even weten via aandebak@omroepwest.nl. aandebak@omroepwest.nl. Want zo dadelijk de verjaardagskalender. Maar op dit moment is hij nog behoorlijk blanco, zie ik. Dus geef ze maar even door. Dan zetten we diegene straks even in het zonnetje. Ondertussen...
2: 1967.
0: Actrice Julie Andrews krijgt in 1967 de Golden Globe... voor haar rol van kindermeisje Maria in de bioscoopkraker The Sound of Music. Golden Globes zijn de jaarlijkse Amerikaanse tv- en filmprijzen... van de buitenlandse pers in Hollywood. Julie Andrews krijgt onderscheiding uit handen van acteer-icoon Rock Hudson. Sound of Music valt bij de Golden Globes in totaal 4 keer in de prijzen dit jaar. Leiden wordt in mei 1967 getrakteerd op maar liefst 3 beatavonden achter elkaar. In het MS-gebouw in Leiden zijn live-optredens van The Shoes uit Zoeterwoude... van de Haagse Golden Earrings en van protestzanger Armand. Eindhovenaar heeft op dat moment een dikke hit te pakken met Ben ik te min. En Nederland heeft een nieuwe troonopvolger. Prinses Beatrix bevalt op 27 april 1967 van haar eerste kind. In Utrecht wordt Willem-Alexander Klaus George Ferdinand geboren.
3: Terwijl de verslaggevers in het perscentrum alle bijzonderheden die zij te weten konden komen... doorbelden naar hun kranten, kwamen vele honderden... die het bericht via radio of televisie hadden vernomen naar het ziekenhuis. En voor de hekken ontstond spontaan een feest... waaraan de aanwezigheid van een marinekapel uit het kamp Loosdrecht... extra muzikale luister bijzetten. De politie had veel moeite om de menigte in bedwang te houden. Ook een duidelijk verheugde burgemeester de Ranitz liet zich hier zien. Voor het eerst na 116 jaar was in het Huis van Oranje weer een prins geboren.
2: 1967.

0: geboortejaar van Willem-Alexander was ook het jaar van Jackie Wilson's Higher and Higher.
1: Jaren, er is er een jaren, er is er een jaren, gefeliciteerd.
0: En over geboortedagen gesproken, 14 mei dus vandaag. Niet alleen Hemelvaartsdag, maar ook de verjaardag van Monique Satter uit Den Haag. Ja, die is 58 jaar geworden. Van harte gefeliciteerd.

Arda de Munnik en de kapitein, deel 2 op Radio West. En nog even een nagekomen verjaardagsmelding via aandebak@omroepwest.nl. Van John Altena, die schrijft: goedemorgen Patrick, kun je de felicitaties overbrengen voor Arie Pelikaan? Hij is vandaag 86 jaar geworden. Oma Arie reist nog regelmatig naar Dubai en Isla Margarita. En hij woont in Vlaardingen. Hij is mijn oude scrabbelmaatje. Groetjes en de felicitaties van John Altena. Nou, bij deze natuurlijk. Arie, van harte gefeliciteerd. Maak er een mooie dag van. En deze van Mink de Vil is dan voor jou. Spanish Drop.

Babe, what are we gonna do? And she said, take two candles. Paper.

0: En zo lopen wij zo heel kampjes aan richting 12 uur... dankzij de Spanish Stroll van Ming de Ville. En ja, na 12 ook gewoon op Hemelvaartsdag. Menno in de middag.
1: Zeker, we zijn er de hele week, hè?
0: Ja, zo is het.
1: Ja, ja, ja. Met straks natuurlijk weer het eeuwige roemspel. Ook dat vandaag op weg naar die mooie hoofdprijs morgen. Hè? Die retro platenspeler. En we hebben Francis zometeen hier weer. Francis Kleijwecht. Ja, de Songfestival Diva van de Omroep West-redactie. Ja. Ze was hier van de week al om vooruit te blikken op de eerste halve finale. Nou, het kan alleen maar beter, zou ik zeggen. Hè? We gaan vooruit blik op de tweede halve finale van het Songfestival. En op weg naar de grote finale. Natuurlijk, het is zonder Nederland. Maar goed, we staan er toch even bij stil straks weer. Maar we gaan ook vooral terug in de tijd. Hè? Dat is leuk ook. Hè?
0: Ja,
1: even terug naar
0: wat
1: oude nummers van het Songfestival. Doen we ook in jouw plaat. Jouw favoriete Songfestivalnummer komt daar voorbij. En Bob Brinkman heeft, zoals wel vaker deze week trouwens, besef ik me nu, een speciale missie. Zo was hij al bij Parende Flamingo's in Avifauna. Hij heeft op een vliegend tapijt gezeten in een kas afgelopen maandag en paard gereden op het paard van Samantha Steenwijk. Kortom, hij heeft een drukke dag, of drukke week. En vandaag ook weer, want hij gaat naar de autorally in Zevenhuizen. Traditie op Hemelvaartsdag.
0: Je hoort het straks na 12.

0: Olivia Dean and the Man I Need.
1: De plaat. Voor 12.
0: Geen Pieter Cetera vandaag, want de meerderheid gaat voor The Boss op deze hemelvaartdag. The Glory Days vergaat 63% van de stemmen. Veel plezier met

0: heeft principes. Ja, ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van A-merken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan één product te kopen. Want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
1: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
0: Nu bij Dirk, Müllermilk. 79 cent. Geen geld, toch?
2: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
3: In het Pinksterweekend van 22 tot en met 25 mei ontdek je de mooiste muziek in de prachtige natuur van parklandschap Oranjewoud. Koop nu je kaarten op oranjewoudfestival.nl. Oranjewoud Festival, een woud vol muziek.
4: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
5: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
4: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
6: Kom ook naar het stoffenspektakel.
7: De grootste stoffenmarkt van Nederland.
6: Dinsdag 19 mei op de markt in het centrum van Gouda. Kijk voor meer informatie op stoffenspektakel.nl.
8: Geadviseerd door de ergotherapeut. Welkom bij Zorgdrager.
9: We zijn er ook deze Hemelvaartsdag tot 2 uur met Menno in de Middag. Het is 12 uur, het nieuws uit de regio. Dat krijg je van Richard Grootbot.
10: Goedemiddag. De brandweer heeft de auto weer naar buiten gesleept die vanochtend in Wateringen een supermarkt is binnengereden. De klap heeft een ravage veroorzaakt. De glazen pui en een deel van de gevel van het gebouw werden vernield. Een fiets die buiten stond werd verpletterd en ook in de winkel zijn spullen beschadigd. Daardoor blijft de winkel in elk geval vandaag gesloten. Hoe het ongeluk kon gebeuren is niet duidelijk. Het gebeurde vanochtend, net na openingstijd. De wagen kwam tot stilstand met de neus in de winkel en de muur tot halverwege de portieren. Het lijkt erop dat er geen gewonden zijn gevallen. Een medewerker van het Haga-ziekenhuis in Den Haag heeft op grote schaal zware pijnstillers gestolen. Mogelijk zijn die medicijnen ook doorverkocht via social media apps als Telegram en WhatsApp, zo meldt het BNN-VARA-programma Zembla. Volgens het ziekenhuis heeft de diefstal meer dan een jaar geduurd. Het gaat om zware geneesmiddelen als oxycodon, die gelden als zeer verslavend. Het is nog altijd onduidelijk of er windmolens komen aan de noordkant van Zuid-Holland, langs de A12. Het provinciebestuur van Zuid-Holland kan het er maar niet over eens worden. Omwonenden in het Groene Hart protesteren al jaren tegen de plannen voor grote windmolens. 3 juni moet nu het definitieve besluit vallen, zo werd gisteravond duidelijk. Tot zover de hoofdpunten uit de regio, nu het overige nieuws.
11: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Bij grootschalige Russische luchtaanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn zeker 2 doden gevallen en tientallen mensen gewond geraakt. Dat zeggen lokale autoriteiten. Hulptroepen zoeken mensen onder het puin van een ingestort woongebouw. Volgens de Oekraïnse luchtmacht zijn er afgelopen nacht in totaal meer dan 700 raketten en drones op Oekraïne afgevuurd. Gisteren waren er ook al grootschalige Russische aanvallen op Oekraïne. Premier Selina van Letland stapt op. Haar regering had sinds gisteren geen meerderheid meer in het parlement, nadat een linkse partij uit de coalitie was gestapt uit woede over het ontslag van de minister van Defensie. Die moest van Selina vertrekken na verwijten dat hij de verdediging van het land niet op orde had. Enkele dagen eerder waren er opnieuw Oekraïnse drones op Lets grondgebied terechtgekomen. Door het opstappen van de premier wordt het kabinet demissionair. In oktober staan in Letland parlementsverkiezingen gepland. Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken zegt dat er contact had moeten zijn met de Caribische eilanden over een gevoelige VN-resolutie in maart. Daarin werd de slavenhandel bestempeld als de ernstigste misdaad tegen de menselijkheid ooit. Nederland onthield zich van stemming, maar sprak daar niet over met de Caribische landen binnen het Koninkrijk. Formeel had dat wel gemoeten. In het zuidoosten van Noorwegen is een zwaard ontdekt van 1300 jaar oud. De vondst werd gedaan door een jongen van 6 die met zijn klas op excursie was. De jongen zag tijdens een wandeling iets vreemds uit de grond steken. Hij pakte het en toen bleek het een zwaard te zijn. Het dateert waarschijnlijk uit de periode voor of net aan het begin van de Vikingtijd. Het wapen is overgedragen aan het Cultuurhistorisch Museum in Oslo. Het weer. Verspreid over het land vallen nu nog buien, maar vanuit het noorden wordt het vanmiddag droger en gaat de zon schijnen. Het wordt maximaal 13 graden. Ook morgen buien en fris met 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
13: Wat geeft jou rust? Een tentoonstelling over geloof. Met schatten uit het Rijksmuseum. Nu te zien in Museum Gouda.
14: Ontdek een wereld vol kleur, hoogwaardige materialen en puur vakmanschap van eigen bodem. In de gloednieuwe Leolux Studio bij Frans Metz de Bedderij. Laat je inspireren door de nieuwste Leolux collecties en krijg persoonlijk interieuradvies van onze experts. Beleef het zelf bij Frans Metz de Bedderij. In Bergsenhoek.
15: Je staat op het punt om te vertrekken. Koffer gepakt, tickets klaar. Maar heb je je vaccinaties al geregeld? Bij Travel Clinic Erasmus MC kan dat snel en eenvoudig. Nu ook in Rijswijk. Controleer wat je nodig hebt en maak je afspraak via travelclinic-erasmus-mc.nl. Ook voor vaccinaties op maat, zoals gordelroos.
16: Tot 2 uur, Menno

0: The Style Council en Shout to the Top. Goedemiddag, je middag is begonnen op deze donderdag, hemelvaartsdag. We zijn er gewoon hoor, tot 2 uur met een Menno in de middag. Met het eeuwige roemspel, met die mooie prijzen die we weer weg gaan geven over een half uurtje. We hebben natuurlijk ook jouw plaat, helemaal in het kader van het Songfestival deze week. We zoeken jouw favoriete Songfestival hit. Mail hem even aan me naar menno@omroepwest.nl. En wie weet hoor je die straks dan zo rond 2:05. Francis Kleijweg meldt zich zometeen hier in de studio, de diva. Als het gaat om het Songfestival hier bij Omroep West. Ze weet alles ervan. Ja, we doen niet mee, Nederland. Maar we staan toch stil bij het Songfestival. Want vanavond is de tweede halve finale. En we blikken natuurlijk ook terug, hè, met wat lekkere oude hits van toen.
1: Op de kaart.
0: Ja. Ja, en hij is de hele week eigenlijk al steeds op speciale missie. Ik zei het net al even in mijn aankondiging in Avifauna geweest. Hij heeft op een vliegend tapijt door een kas gezweefd ergens in het Westland. Hij was bij de paarden van Samantha Steenwijk. Daar heeft hij op gereden. En nu, ja, we horen het al een beetje op, we horen het al op de achtergrond. Bob!
2: Hallo Menno!
3: Hey Bob, daar ben je.
2: Ik hoor je wel, ik hoor je wel hoor. Zo! Oh jeetje, wat gaat hier niet echt heftig aan toe hoor. Hey. Ik ben in Zevenhuizen, Menno, bij de jaarlijkse autocross.
0: Ja,
2: traditie op Hemelvaartsdag. Een groot weiland waar een ovaal ronde cirkel in is gegraven. En waar 1, 2, 3, 4, 5, 7 auto's ongeveer. Zien eruit als doodnormale auto's. Niet per se racewagens zoals Max Verstappen die heeft. Ja, rondjes rijden. En echt met modder op de koplampen hier door dat weiland scheuren wie de snelste is. Nou ja, en dat klinkt dus zo.
0: Ja, ja, geweldig.
2: Terwijl stukjes weiland aan de achterkant van de auto heel de tijd opzwiepen.
0: Ja.
2: Gaan ze heel veel rondjes. Net stond de gele auto voor. Nu is die ingehaald door de blauw-zwarte auto die een bocht maakt. Maar ook ja, omdat er volgens mij gewoon doodnormale banden onder zitten, slippen ze ook alle kanten op. Het is een spectaculair beeld. Maar ik heb geen idee wat er voor mijn ogen gebeurt.
0: Nou, dan ga je daar zo meteen eens even naar vragen, zou ik zeggen, daar in Zevenhuizen.
2: Ik dompel mij onder in deze traditie.
0: Ja, leuk. Nou goed, we gaan jou horen. De komende 2 uur vanuit Zevenhuizen bij een mooie traditie daar op Hemelvaartsdag, de autocross. Tot zo, Bob.
2: Tot zometeen.

de heren van fatsoen. Ik zal ze nooit vergeten, zoals ze jou wel doen. Hoe vaak heb jij zo'n kop bezopen, stom en geil, niet aan je borst gedrukt,

0: Ook op deze Hemelvaartsdag gaan we er een gezellige uitzending van maken. Tot 2 uur, Rob ten IJs en Malle Babbe. En daarvoor Lean Marlin, Sitting Down Here. We zitten in de week van het Eurovisie Songfestival zonder Nederland. We weten allemaal hoe dat zit. En ja, er zijn ondertussen gewoon halve finales. Die eerste ronde is al geweest. En we gaan nu op weg naar de tweede halve finale vanavond. En daarom hier in de studio. Ja, ik zeg het maar, diva als het gaat om het Songfestival. Ik zei bijna het Regio Songfestival, hoor je dat? Nee, het Songfestival, het echte Songfestival van Omroep West. Francis Kleiweg. Zo is het. Francis, ja, goedemiddag.
1: Het wordt steeds beter. Diva, wat wordt het
0: volgende? Ja, ik ben nog op zoek naar... er komt nog wel iets.
1: Ja, ik ben benieuwd.
0: Want je bent er morgen weer. Dan gaan we vooruitblikken op de finale van komende zaterdag. En zeker ook terugblikken op wat er vanavond gaat gebeuren.
1: Zeker.
0: We hoeven niet te stellen dat het alleen maar beter kan, hè, vanavond, dan die eerste halve finale.
1: Ja, nee, de eerste halve finale dinsdag. Het was echt wel de slechtste halve finale die ik in tijden heb gezien, eigenlijk. Moet
0: Misschien
1: ik eerlijk zeggen.
0: Ooit.
1: Ooit? Ja, dat weet ik niet, want zo ben ik niet. Maar het was inderdaad... Het was intens. Het was een circus.
0: Wat vond je het slechtst?
1: Het slechtst. Ja, Servië wel, de gekrijs.
0: Goh, wat is dat erg, hè?
1: Maar goed, ja, dus het was intens. Maar mocht je het nou niet hebben gezien... Ik heb nog wel een korte samenvatting gemaakt. Hou je vast.
0: Ja?
1: Allereerst even over die presentator Michael. Want die kwam volgens mij zo uit de social deal reclame zetten.
0: Ja?
1: En Bassie van Adriaan heeft gebeld. Die wil zijn pak terug.
0: Oh ja,
1: ja,
0: die heb ik ook
1: dan
0: gezien.
1: Moldavië was vergeten de Ritalin te nemen. Dat was het eerste nummer. Ik was toen al back-off. Dat was het eerste nummer.
0: Ja.
1: Kroatië had de oude gordijnen van de oma over. Dus daar hebben ze de jurken maar van gemaakt. Dat scheelt toch kosten.
0: Ja.
1: Montenegro had Cruella de Vil op het podium gezet. Maar in plaats van 101 Dalmatiërs had ze 4 danseressen uit De Nun, de horrorfilm, mee.
0: Ja.
1: Doodeng.
0: Ja.
1: De zanger van Litouwen was een soort reïncarnatie van Snape en Lord Voldemort uit Harry Potter.
0: Ja.
1: Ja, de inzending van Zweden die draagt een mondkapje vanwege een sociale angst. Maar het zou ook kunnen dat ze net terug is van een reis van een niet nader te noemen cruiseschip, dacht ik later.
0: Ja, ja, dat...
1: Tussendoor ook nog een bruiloft van Italië. De zangeres van San Marino had een gastzanger mee, namelijk Boy George van de Culture Club. Die man heeft 3 zinnen gehad. Die hebben een halve minuut gezien.
0: Ja.
1: Ik wil niet weten hoeveel die daarvoor heeft gekregen.
0: Ik denk heel veel. Hoor.
1: Denk het ook. En ze zijn niet eens door ook, dat is ook nog triest.
0: Ja, triest.
1: Dan nog de afdeling dieren, want Georgië had 3 volwassen bijen op het podium. Griekenland had tijgertje aan de GHB gezet en volgens mij een stepje het podium opgestuurd. En aan het eind hadden we nog een interval act met een gigantische kangaroo. Nou, dat waren de optredens. En dan is het ook zo dat de NOS het dit jaar uitzendt en Henry Schut het commentaar voorziet.
0: Ja.
1: Maar ik ben steeds bang dat Pierre van Hooijdonk halverwege binnenkomt zeilen en lopen sikkerpitten over hoe slecht het spel op de linkervleugel is.
0: Ja, Henry Schut, bekend natuurlijk van onder andere Langs de Lijn en Studio Sport natuurlijk. Ja.
1: Dus het was mijn avond wel.
0: Ja, goed. Nou, je bent er gelukkig weer. Ja. En volgens mij heb je er hartstikke veel zin in.
1: Ja, zeker.
0: In vanavond.
1: Weer opgeladen wel.
0: Want ja, wat gaat er vanavond gebeuren? Die tweede halve finale.
1: We gaan ook weer van alles zien, heel veel. Vuurwerk, intense choreo's, lasers, windmachines, techno, gegeel, Disney en seks.
0: Oh.
1: En voor dat laatste moeten we naar Bulgarije.
0: Nou, laten we daar maar gelijk mee beginnen.
1: Ik weet niet of jij de inzending van Finland van vorig jaar nog weet.
0: Nee.
1: Dat was een hoogblonde zangeres in een latex pakje en die zong steeds Ich komme.
0: Ja.
1: Nou, Bulgarije dacht...
0: Nou, weet ik het weer. Heel
1: gek. Ja, wat raar.
0: Ja.
1: Bulgarije dacht, wat Finland kan, dat kunnen wij ook. Dus die sturen de zangeres Dara met nummer Bangaranga. Ja, de tekst, ze zingt nog niet letterlijk ik kom, maar de teksten zijn nogal dubieus. Het tempo van de nummers ook dubieus. De choreo's zijn een beetje dubieus. Dus het is een inzending voor het Eurovisie Songfestival. Maar ik kan ook nog naar OnlyFans.
0: Jeetje. Oh ja, ik zie het opeens wel een beetje voor me, ja. Oké. Ja, hier moet je beeld bij hebben vanavond nog, hè? Dan wordt het nog erger.
1: Het wordt nog intenser.
0: Goed, Bulgarije, houd het in de gaten.
1: Dan wat anders, Noorwegen. Die sturen eigenlijk de Noorse Harry Styles naar het Songfestival. Maar dan heet hij Jonas Love en hij zingt het nummer Jij. En ja, het is eigenlijk wel een lekker nummer.

0: Ja. Het is slim gedaan, denk ik.
1: Ja. Ik denk wel even lekker. Ja. Ik wil even nog een leuk, lekker, goed nummer tussendoor.
0: Ja, maar het zegt ook iets over de kwaliteit van de andere nummers tot nu toe.
1: Ja, dat
0: toch?
1: Wel helaas.
0: Maar goed, oké. We houden Noorwegen vanavond dan ook in. Ja, gaan. Want dat is wel een van de kanshebbers voor de finale, toch?
1: Dat ook, dat sowieso.

0: Ja. Het is slim gedaan, denk ik.
1: Ja. Ik denk wel even lekker. Ja. Ik wil even nog een leuk, lekker goed nummer tussendoor.
0: Ja, maar het zegt ook iets over de kwaliteit van de andere nummers tot nu toe.
1: Ja, dat
0: toch?
1: Wel helaas.
0: Maar goed, oké. We houden Noorwegen vanavond dan ook in.
1: Ja, gaan.
0: Dat is wel een van de kanshebbers voor de finale, toch?

0: En dit jaar weinig lieve, mooie, kleine liedjes, ballads. Vind ik jammer, maar dat is een kwestie van smaak. Maar gelukkig heeft Luxemburg zich daar nog wel aan gehouden. Die sturen de zangeres Eva Maria met het nummer Mother Nature. Ja, en ik heb een tijdje op modern ballet gezeten. En als ik dit nummer hoor, dan denk ik meteen, dit is modern ballet. En ik denk dat het nummer vanavond vooral voor wat rust gaat zorgen tussen al het geweld. En dat is ook wel eens fijn.
1: Sta je er klaar voor?
0: Ik sta er klaar
1: voor. Want jij moet even... Ja,
0: impro.
1: Ja, even dat moderne toilet.
2: Who am I?
1: Komt-ie.

0: Nou, als je modern ballet wil zien, binnenkort de beelden ook hier vanuit de studio van Omroep West.
1: Dit is gewoon impro.
0: Je kan het nog wel.
1: Ja, ik hoor me
0: danseres. Hoe lang heb je erop gezeten?
1: Ik denk 6 jaar en daarvoor nog 10 jaar op klassiek. Dus
0: ja, nou, het zit er nog steeds
1: in. Het zit er nog in.
0: Ja.
1: Yes. Dan wil ik ook nog even naar Disneyland. En in dit geval is dat Malta. Want die sturen de zanger Aiden met het nummer Bella. Ja, en over dit nummer kan je gewoon de beelden zetten van een Disneyprins die een Disneyprinses ten dans vraagt in een of andere zaal in een mooi kasteel of onder volle maan op een strand. Nou, dit nummer eronder en het kan zo de bioscoop in.

0: sit thou seft at Thea. All the nights that you dance with me by the sea there are. Ja, ja, een goede beschrijving van je, dat klopt.
1: Het is
0: ja.
1: Met Disney.
0: Dit kan zo inderdaad onder zo'n film. Bella. Malta is dit vanavond dus ook in actie tijdens dat Songfestival, de halve finale.
1: Ik ben benieuwd.
0: Ja?
1: Ik ben heel benieuwd. Ja.
0: Je gaat er weer goed voor zitten?
1: Ik ga er zeker goed voor zitten. Kan ook niet slechter dan dinsdag.
0: Goed. Nee, daarom. En laten we vooral ook, hebben we ook beloofd, want dat vinden we nog steeds het allerleukste, stilstaan bij hoe wij het hebben gedaan zo door de jaren heen. Omdat we juist dit jaar niet meedoen. Je hebt weer wat meegenomen.
1: Ik heb weer wat meegenomen, want ik zei dinsdag al, van de 69 edities van het Songfestival heeft Nederland ruim 65 meegedaan. Dus we hebben behoorlijk wat geschiedenis. Nou, dinsdag hebben we alle nationale trauma's, rampen en crisissen doorgenomen.
0: Dat waren er veel, hè?
1: Dat waren er veel. Ja. En er zijn er nog meer, maar ja, we moesten naar de reclame. En er stond ook een nieuwslezer klaar.
0: Zeker.
1: Vandaag wil ik het even over de vergeten Nederlandse parels hebben. Dus liedjes die ooit hebben meegedaan, waarvan iedereen denkt, oh ja, die heeft ook meegedaan. Dat was eigenlijk wel een goed nummer, maar die was ik even vergeten. En de eerste die komt uit 2016. Dat is mijn favoriete vergeten parel. Ik denk ook een beetje door de persoonlijke herinnering. Want in dat jaar deed ik eindexamen. En eindexamens vallen altijd tegelijk met het Songfestival. Dus we waren toen klaar met Nederlands examen. En toen fietsten we naar huis met de vriendengroep. En toen hebben we dit nummer de hele weg naar huis gezongen. En dan heb ik het over Slow Down van Douwe Bob.
0: Geslaagd?
1: Ja, dat ook.

0: leuk, Douwe Bob. Blijft trouwens een ontzettend goede plaat, dit
1: ja,
0: ook.
1: Dat dus, ja, nog steeds. Maar mensen zeggen altijd vaak van, oh ja, die hebben we ook nog gehad. Ja. Dat was een superleuk nummer. Dan een andere vergeten parel uit de jaren 80. Ja, ik moet eerlijk zeggen, ik heb niet zo heel veel met de Nederlandse jaren 80. Misschien komt het omdat ik zelf ben geboren eind jaren 90.
0: Ja.
1: Maar altijd als ik de kleding uit die tijd zie, of het haar, dan denk ik, waar ging het mis? Wat is daar gebeurd?
0: Ja, maar ja, dat en zeggen ook, ze ook over
1: ja,
0: jou.
1: Ja, ben ik ook bang voor.
0: Ja, over 20 jaar.
1: Gelukkig is het radio.
0: Ja,
1: en ook als ik de Nederlandse muziek uit die tijd hoor, ja, ik heb er niet zoveel mee, maar ik heb me laten vertellen dat dit echt een gouden ouwe is uit 1987. Dus speciaal voor alle jaren 80 lovers, Iers Margabild met Recht op in de wind.
0: Ja.

0: was ik echt al vergeten. Maar nu die ik hem weer hoor, ja, ik ga weer terug naar 1987.
1: Jij vindt dit echt leuk,
0: was 15 jaar, denk ik, of zo. 14?
1: Oh.
0: Ja, ach. Nou ja, leuk. Dit vind ik leuk om terug te horen, ja. Zeker.
1: Okay.
0: Ja, ja, ja. Je had nog Frizzle Sizzle ook in die
1: ja,
0: tijd.
1: Dat was ook
0: mij,
1: zo vreselijk.
0: Op blote voeten.
1: Ja, ook met die oude gordijnen.
0: Ja, oude gordijnen. Ja, dat was toen.
1: Ja, ja.
0: Ik trouwens daarover gesproken, oude gordijnen. Je hebt altijd zo'n shirt aan van het Songfestival. Altijd wel hele creatieve
1: ja,
0: shirts.
1: Klopt.
0: Je maakt ze ook wel eens zelf.
1: Maar het is echt te koud voor die shirt.
0: Ja, oké. Okay. Nee, daar
1: ja,
0: heb je
1: sorry.
0: Gelijk in. Nou, goed,
1: dan
0: misschien
1: te
0: morgen.
1: Op de redactie. Ja, ik ga even kijken of ik iets goed met een jasje kan doen. Ja, dan wil ik ook nog even naar de jaren 70. Daar waren we gebleven. Want dat is een decennium, denk ik, het meest succesvolle decennium voor Nederland. We hebben natuurlijk een keer gewonnen in de jaren 70. Zijn derde geworden. Maar in 72 zijn we vierde geworden. Wat ook heel goed is. Met een nummer waar

0: Ja, en Lenny Koer won natuurlijk kort daarvoor, in 69. Ja. En ze bleven toch een beetje in het Nederlandstalige hangen, zo, ja, begin van de jaren 70.
1: Maar, volgens mij was er ook een regel dat je Nederlands moest zingen.
0: Oh, dat zou best kunnen, ja, tuurlijk.
1: Dat,
0: ja,
1: is,
0: tuurlijk.
1: Wel, dat, ja, is een tijdje, klopt, geweest, toen maar niet, toen maar wel.
0: Ja.
1: Ja, en dan wil ik ook nog even naar een vergeten parel die nog niet zo oud is, 2022. Want toen deed Estien mee met De Diepte.
0: Ja.
1: Ja, de liefde voor dat nummer moest een beetje groeien, volgens mij, in Nederland. Ook bij mij. Maar ik denk dat we het nu wel echt een vergeten parel kunnen noemen. En dan vooral eigenlijk de live versie in de eerste halve finale. Want toen probeerde het Italiaanse publiek, zo goed en als, zo kwaad als het kon, die Nederlandse tekst mee te zingen. Ja, dat was gewoon heel mooi.

0: Ja, mooi.
1: Ja, ik vond het echt
0: een
1: heel mooi.
0: Dit is wel een goede plaat. Ja. Hey, we hebben er nog één te gaan, die gaan we helemaal draaien. Ja. Alleen, we zijn zo gezellig bezig, het is al 12:30.
1: En ik zie sorry.
0: Dat ga jij niet uit. Nee joh, dat maakt helemaal niet uit. Het is hartstikke goed. Dus zullen we die plaat even straks meteen het nieuws en naar het weer? Want ik zie Jordi Bloem, onze weerman, die heeft zweet al op de voorhoofd. Want die heeft ook meer te doen Hemelvaartsdag. En onze nieuwslezer ook. Dus gaan we zo meteen. Wat is je verhaal daarbij, bij die plaat?
1: Ja, we moeten het eigenlijk even afsluiten met misschien wel de vergeten parel. Hoewel het misschien voor ons niet zo'n vergeten parel is. Want het is onze regionale trots, onze Haagse trots. En heb ik natuurlijk over Anouk. Ja. Die in 2013, na heel wat rampjaren overigens, Nederland eindelijk weer in de finale plaatste. 9e werd. Dan heb ik het over Birds natuurlijk.
0: Ja, dit nummer. Hè. Gaan we zo meteen helemaal draaien.
1: Ja, is goed.
0: Dankjewel. Veel plezier vanavond.
1: Ja,
0: en tot morgen. Dan ben je er weer om 11:45.
1: Nu
0: gaan
1: al zin
0: we vooruitblikken. Ja, ik ook. Op de finale. Tot morgen. Dankjewel. Hoi.
2: Een huis waar je al zo lang woont, vol herinneringen, dat wil je toch nooit meer verlaten? Dan is een Modena badkamer echt iets voor jou. Met innovatieve wallpanels. Samen met het comfort van een inloopdouche kun je er nog jaren thuis voelen.
3: Ja, en nu tot maar liefst €1500 korting. Geniet vandaag van de badkamer van morgen. Molenaar.
4: Knie- of heupklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
5: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
6: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
7: Dankzij de natuur kunnen we leven. Maar er zijn steeds minder bijen en vlinders. Zonder hen stopt het groeien en bloeien. Samen kunnen we ze meer ruimte geven. Laat de natuur leven. Ontvang nu het gratis bij- en vlinderpakket met bloemzaadjes. Kijk op natuurmonumenten.nl.
8: Naast woninginrichting gaat u voor een zonnescherm, rolluik of screen naar Fred van Rijn aan de Leiweg in Den Haag.
0: Het is 12:30, Radio West op deze Hemelvaartsdag. Het nieuws uit de regio, dat krijg je op de hele uren vandaag. Dus straks om 1 uur weer. En lees je natuurlijk ook in de gratis Omroep West app. Voor het weer is hier Jordi Bloem. Hallo Jordi.
9: Ja, goeiedag Menno. Goedemiddag.
0: Heb je een lekkere Hemelvaartsdag tot nu toe?
9: Nou, ik ben aan het werk natuurlijk. Hè, voor jullie, voor
0: maar goed, dat kan toch ook... Dat kan toch ook lekker zijn?
9: Ja, zeker. Het is leuk om te doen natuurlijk. Maar ik heb wat koffie gedronken, naar buiten gekeken. Ik ben naar buiten geweest natuurlijk.
0: Ja.
9: Echte weerman kijkt niet alleen naar buiten. Gaat het ook aan de lijf ondervinden.
0: Ja.
9: En het is nat.
0: Nou hè, ja, maar goed. Aan de andere kant, de natuur kan het echt goed gebruiken. Hè?
9: Nou, en er is nog veel meer regenwater nodig. Maar ik zie nu al dat het eigenlijk te weinig is voor de komende tijd. Maar goed, op sommige plaatsen is 10 mm gevallen sinds middernacht. Boskoop ook al bijna 10 mm. Ja. Dus dat is best een slok water. Maar ik moet zeggen dat het nu overal in Zuid-Holland droog is. Een enkele bui kan er nog wel daar komen, maar het zijn er niet meer zoveel. Nou, vanmiddag misschien nog een enkele tussendoor opklaringen, dus het is geen eens zo heel slecht eigenlijk alles bij elkaar. Alleen ja, die temperatuur met een matige wind uit noord tot noordoosten blijft het koel, blijft het koud voor de tijd van het jaar. De norm is 17, nou 12, hooguit 13 graden. Dat is voorlopig de maximum temperatuur. Nou, vanavond dan zijn er eerst nog wel opklaringen, later komt er meer bewolking en morgen dan is het naar verwachting toch een bewolktere dag dan vandaag, minder zon. En de hele dag door ook morgen wel af en toe een bui. Dat zijn dan wat lichtere buien, maar toch, het blijft niet droog. De noordwestenwind die gaat wat verder toenemen, wordt matig boven land vrij krachtig. Misschien krachtig aan de kust. En dan is het ook morgen maximaal 12 à 13 graden. Ook zaterdag 13 graden, wat minder wind, wat meer zon en wat minder buien. Misschien wel wat langere droge periode. Ja, dat lijkt nu de beste dag te worden. Eerst was het idee dat zondag een wat betere dag zou zijn. Maar nu lijkt dat juist weer een dag wat meer bewolking en wat meer buien. En dan wel 15 of 16 graden. Dus zo langzamerhand kruipen we dan uit het dal omhoog. En hoe het verder gaat, over een uur.
0: Ja, op weg naar Pinksteren. Tot straks. Joep.

0: Wat hem beloofd. Francis Kleiwecht zocht hem uit. Birds van Anouk. Een van de grote successen natuurlijk van het Songfestival. Morgen om 11:45 gaan we nog eens een keertje een rondje Songfestival doen. Met Francis. Nu gaan we terug naar Zevenhuizen. Daar is de traditionele autocross op Hemelvaartsdag. En volgens mij is dat altijd hartstikke druk bezocht, hè Bob?
1: Het staat aardig vol hier langs de ovale cirkel waar de auto's overheen rijden, inderdaad, Menno. Op dit moment zijn er allemaal oude, omgebouwde auto's die zich klaar gaan maken om een ronde te gaan rijden. Ik sprak net een van de jongens die in zo'n wagen zit. Een Volkswagen rijdt. Die heeft hij vorige week op de kop getikt. Helemaal omgebouwd. En dan nu staat die aan de start, wachtend op het startsignaal om ongeveer 10 à 12 rondjes te rijden over dit weiland. Een weiland waar je trouwens echt geen aardappels meer op kan verbouwen. Dat is echt verleden tijd, volgens mij. Grote tractoren gaan er nu nog overheen om te zorgen dat het een beetje weer egaal wordt. Want om de 10 minuten, of om het kwartier, start er wel hier weer een nieuwe race. Net toen jij gezellig over het Songfestival aan het praten was, hebben wij hier genoten van een oude kever race. Er zijn van die oude omgebouwde kever. Weet je wel dat de motor aan de achterkant zit. En dat zorgde toch voor een kabaal. Dat elke keer dat als zo'n kever langskwam, dan voelde ik dat echt gewoon een beetje in mijn maag en in mijn ribben. Die trillingen. Alsof je naast een grote basinstallatie staat. Als je begrijpt wat ik bedoel. Nou, nu staan we hier gezellig met elkaar. Het tijdstip maakt niet uit. De blikjes bieren die zijn al in de hand verschenen. Hallo, goedemiddag. Mag ik je wat vragen?
2: Ja, dat mag.
1: Hi. Is het nou de mooiste dag van het jaar voor jou?
2: Nou, als het zonnetje er was wel, maar nee, dat is hartstikke leuk, heel gezellig.
1: En wat is hier nou zo leuk aan dan?
2: Ja, lekker de auto's, lekker stom doen met z'n allen en een leuke dag van maken.
1: Ja, is dat voor jou ook zo?
3: Voor mij is het vooral weg zijn van huis. Dat is echt het beste wat er is.
1: Wat is er thuis dan verkeerd?
3: Nee, niks.
1: Stel je woorden omdraaien.
3: Nee, dit is fantastisch. Weet je wel, gewoon weer eerlijk, back to basic, lekker rondjes rijden. Een pilsje in de hand en lekker kijken, ja.
1: Kan je mij uitleggen wat er nu gaat gebeuren?
3: Nou ja, nu zometeen komt de start. En gaan ze rondjes rijden. En wie het snelst is, die is nummer 1.
1: Ja, dat had ik zelf ook eigenlijk wel kunnen invullen.
3: Ja, maar dat, daar draait het om. En voor de rest is het daar gewoon kijken. En maar dan krijg je een premie als je over de kop gaat. Ja. En daar hopen we op eigenlijk.
2: Dat gebeurt ook nog een paar keer. Ja.
1: Serieus?
2: Ja, nou waren we in Koningsdag met Binninghuizen. Hè? Dan sloeg de rijtje een paar keer over de kop. En die deed het dan weer niet. Maar een ander sloeg over de kop. En die startte zijn auto weer. Die ging weer verder.
1: Jeetje.
2: Ja.
1: Het is spectaculair hier, Menno.
2: Ja.
1: Het zijn ook echt van die omgebouwde wagens, hè?
2: Nee, het zijn meestal gewoon de standaard auto's. Zijn helemaal wel gestript. Alles de binnenkant is eruit.
1: Ja.
2: En je hebt wel een kuipstoel toe. En een driepuntsgordel. En een helm op. En verder is het gewoon rijden.
1: Ja, ik heb net nog zo'n wagen van dichtbij gezien. Volgens mij gaan ze nu beginnen?
2: Ja, wel even opletten.
1: Ja, natuurlijk. Nee, ik zou je niet meer storen. Want als zo'n race begint, dan gaan alle blikken naar het veld, Menno. En dan kan niemand meer aangesproken worden. Want dan kijkt iedereen naar die 10, 12 wagens. Hier. Echt met een rotvaart langs rijden. Stukjes weiland die vliegen in de rondte. Zo'n auto die is van binnen helemaal gestript. Je hoorde het net al. Er zit alleen maar een stoel in, een stuur. En een klein vaartje voor de benzine.
0: Ja.
1: En dat is eigenlijk wat er in zo'n auto zit op dit moment. Hij is dan wel een beetje verstevigd, echt van die ijzeren palen die je kent van een steiger tegen een gevel aan. Die zorgen ervoor dat de auto flink wat deuken kan hebben. En dan verschijnen ze hier aan de start. Ja. Sommigen doen dat professioneel en andere mensen die doen dat gewoon omdat ze ooit eens een keer mee wilden doen aan zo'n autocross. En hebben dus met een vriendengroep dan zo'n wagen gekocht en omgebouwd.
0: Het geluid is al, nu de bocht is al mooi. Ja. Nou, daar gaan ze. Oké, Bob. Nou ja, jij blijft daar nog even. Hè? Ook het volgende uur hè, ben je in Zevenhuizen daar bij die autocross. Hè?
1: Zeker.
0: Oké, tot zo.
4: Het eeuwige roemspel.
0: Ja, het is zover. Je mag bellen 070-390-5454. We spelen het eeuwige roemspel. En dat allemaal in het kader van de eeuwige roemlijst die we uit gaan zenden vanaf eerste Pinksterdag. Dan is het zover. Dan gaan we een week lang de eeuwige roemlijst uitzenden. En die stel je zelf samen. Hè? Dus gewoon even naar omroepwest.nl. Daar vind je een button. Kun je heel makkelijk op klikken. En dan kom je bij een enorme lijst van platen. En stem dan je favorieten er gewoon even in. Dan kun je ook nog een mooie prijs winnen. En dan hoor je jouw favoriet misschien wel op de laatste dag Dat is zaterdag 30 mei. Notabene ook de open dag hier bij West. En ja, wie weet stem je hem wel de top 10 in. Dat zou natuurlijk heel mooi zijn. Maar goed, om die platen een beetje te promoten die je in de lijst kan stemmen, hebben we ook nog het eeuwige roemspel met mooie prijzen deze week. Ik heb hier twee kaarten voor Pink Project. Dat is op zaterdag 12 september in het Openluchttheater Zuiderpark. Inderdaad, de muziek van Pink Floyd komt dan live bij je. Wil je daar naartoe, dan moet je nu bellen. 070-390-5454. Ik heb hier een plaat. En er is een woord uit die plaat weggelaten. Weet je dat woord? Dan moet je bellen.
4: Hatsikiti.
0: Nou, lijkt me niet moeilijk, toch? Zullen we nog één keer? Ik ga hem gewoon nog één keertje doen.
4: Hatsikiti.
0: Weet je wat dit woord is? 070-390-5454. Voor die mooie prijs. An old country boy like me can't hack. Thoroughly to ride, early in a sack. I thank God I'm a country boy. Well, a simple kind of life never did me no harm. Raising me a family and working on the farm. Days are all filled with an easy country charm. Thank God I'm a country boy. Well, I got me a fine wife, I got me old fiddle. When the sun's coming up, I got cakes on the griddle. Life ain't nothing but a funny, funny riddle. Thank God I'm a country boy.

0: Naar mijn country boys. Ik zo die wagens daar voorbij scheuren daar bij Bob Brinkman in Zevenhuizen. Tijdens die autorally van Zevenhuizen. Zometeen in 2 uur keren we natuurlijk terug naar dat grote evenement. Maar nu eerst...
1: Het eeuwige roemspel.
0: We spelen hem de hele week, dus ook morgen nog. En dan voor de laatste keer kans op die mooie prijzen. We hebben muzikale prijzen, zo ook nu weer. Want kaarten voor Pink Project, de muziek van Pink Floyd live... in het Openluchttheater Zuiderpark in Den Haag. Daar kun je bij zijn als je goede woord weet te raden... in het eeuwige roemspel. En dat moet dan Ron Cabinada gaan doen uit Wassenaar. Hallo Ron.
2: Hallo.
0: Hallo, wat hoor ik nou? Wat ben je aan het doen?
2: Ik ben aan het autorijden.
0: Oh, het leek net of je... Ja, wat is dit? Wat is er voor geluid? Ja, ik weet het eigenlijk niet. Nou ja, goed. We horen je goed hoor, Ron. Waar ben je op weg naartoe op deze hemelvaartsdag?
2: Ik ben weer op weg naar huis.
0: Want je hebt gewerkt of wat heb je gedaan?
2: Ja, ik moest eventjes wat boodschapjes doen en ik ben nou weer op weg naar huis. Lekker.
0: Ja, de winkels zijn nog gewoon open vandaag?
2: Sommige wel. Oh, ja. Dus dan moet je altijd even kijken. Ik was ook even bij de mal, maar dat was helemaal vol.
0: Ja, dat zal wel. Ja, het is echt zo'n dag dat alle mensen daar naartoe gaan. Zeker met dit weer. Ja. Hey, maar Ron, wat schaft de pot dan vanavond? Wat heb je gehaald?
2: Het gaat waarschijnlijk iets met nasi goreng worden.
0: Oh, lekker. Heerlijk. Ja. En lekker eitje erop.
2: Ja, precies. Eitje erop, z'n theesausje erbij.
0: Ja, dat is zo lekker, hè. Dat is echt goed altijd. Ja. Hey Ron, ik heb een opgave voor je. En daarmee kun je kaarten winnen voor Pink Floyd. Tenminste, Pink Project, hè, op zaterdag 12 september. Ja. Ik ga hem nog één keer laten horen.
2: Ja, dat is goed.
0: Nou, je zat er een beetje doorheen, maar volgens mij weet je het, hè. Tenminste, dat mag ik hopen. Welk woord?
2: Volgens mij is het leven.
0: Ja. Tuurlijk. Leven, ja, makkelijke opgave natuurlijk. Het goede doel, België, is er leven op Pluto, Ron. Ik ga je blij maken met 2 kaarten voor Pink Project. En het leuke is, morgen dan gaan we de hoofdprijs weggeven. Daar heb je ook kans op. En dat is een retro platenspeler met allemaal ook moderne snufjes erin.
2: Hartstikke mooi.
0: Ja, toch?
2: Ja, zeker.
0: Nou, hopelijk win je die ook. Veel plezier bij Pink Project. En eet ze, de nasi goreng. Kan hem hier al ruiken, Ron.
2: Helemaal goed. Okay. Helemaal goed.
0: Fijne dag, hè. Doei.
2: Oké,
0: okay.
2: Hoi, hoi.
0: Ron Cabinada uit Wassenaar. Hij gaat er vandoor met die mooie prijzen. Het goede doel dus. En België.

Morgan Wallen. Plaatje van 2 jaar geleden. Love Somebody. Zometeen het tweede en laatste uur, Menno, in de middag keren we natuurlijk terug naar de autocross in Zevenhuizen met onze Bob Brinkman. Ik sta nog even stil bij de eeuwige roemlijst. En we hebben natuurlijk nog jouw plaat, jouw favoriete songfestivalplaat. Die mag je doormailen naar menno@omroepwest.nl. Hij heeft een hele leuke nieuwe plaat uit Den Haag. Mike Petersen. En dat doe je.

0: Dit is Menno in de Middag.
1: Schat, gaan we van vast of dynamisch?
2: Dynamisch.
1: Maar in de winter wil ik zekerheid.
3: Dat kan, met een zeker voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
4: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
5: Ik krijg een vakantiebroertje.
6: Huh?
5: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
7: Cool, wil ik ook.
8: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer. Voor het vakantiegezin, juist nu.
9: europakinderhulp.nl.
10: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
11: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
12: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. Cordate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar cordate.nl. Cordate. Op de wereld om elkaar te helpen.
11: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
12: Cordate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op cordate.nl/nalatenschap.
13: Kom naar Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Bent assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
14: Het is 1 uur, zometeen het tweede uur. Menno in de Middag met onder andere Bob Brinkman. Maar nu eerst het nieuws uit de regio. Richard Grootbot.
15: Goedemiddag, Benno. Het stelen van verdovende middelen uit apotheken lijkt veel vaker voor te komen dan alleen het geval in het Haga ziekenhuis in Den Haag dat gisteravond aan het licht kwam. Daarbij bleek dat een medewerker meer dan een jaar op grote schaal zware pijnstillers heeft gestolen. Het gaat om zware geneesmiddelen als oxycodon, die gelden als zeer verslavend. Het BNN-VARA-programma Zembla onthulde dat medicijnen die bewijsbaar uit Nederlandse apotheken komen via Telegram en WhatsApp zonder veel moeite te koop zijn. Meerdere aanvallers hebben in Den Haag gisteravond iemand overvallen, bedreigd en ook mishandeld. Het gebeurde gisteravond rond 21:15 aan de Malakka-straat in Den Haag. Het slachtoffer werd door meerdere mensen mishandeld en heeft onbekende verwondingen. Daarna gingen de daders er met bezittingen van het slachtoffer vandoor. De politie is op zoek naar informatie over de overval aan de Haagse Malakka-straat. De brandweer heeft de auto weer naar buiten gesleept die vanochtend in Wateringen een supermarkt is binnengereden. De klap heeft een ravage veroorzaakt. De glazen pui en een deel van de gevel van het gebouw werden vernield. Een fiets die buiten stond werd verpletterd en ook in de winkel zijn spullen beschadigd. Daardoor blijft die winkel in elk geval vandaag gesloten. Hoe het ongeluk kon gebeuren is nog niet duidelijk. Het gebeurde vanochtend, net na openingstijd. De wagen kwam tot stilstand met de neus in de winkel en de muur tot halverwege de portieren. Het lijkt erop dat er geen gewonden zijn gevallen. Tot zover de hoofdpunten uit de regio. Nu het overig nieuws.
16: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De opvarenden van het cruiseschip Hondius, die deze week naar Nederland werden gevlogen, zijn niet besmet met het Hantavirus. Het gaat om 26 mensen, onder wie 1 Nederlander. Ze landen in de nacht van maandag op dinsdag in Eindhoven vanuit Tenerife. Toen werden monsters afgenomen en daaruit blijkt volgens het RIVM dat ze de Andes-variant van het Hantavirus niet hebben. Wel moeten de passagiers voor de zekerheid nog 6 weken in quarantaine blijven. Het dodental na Russische luchtaanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is volgens de lokale autoriteiten opgelopen naar 5. Tientallen mensen raakten gewond. Hulptroepen zoeken mensen onder het puin van een ingestort woongebouw. Volgens de Oekraïnse luchtmacht vuurde Rusland afgelopen nacht meer dan 700 raketten en drones op Oekraïne af. Gisteren waren er ook al grootschalige aanvallen op Oekraïne. Voor de kust van Oman is een schip aangevallen dat onder Indiase vlag voer. Dat zeggen de Indiase autoriteiten. Het schip dat vee vervoerde zou na de aanval zijn gezonken, maar de bemanning zou op tijd in veiligheid zijn gebracht. Het Indiase ministerie van Buitenlandse Zaken noemt de aanval onacceptabel, vooral omdat het om een commercieel schip ging. Wie de aanval uitvoerde, werd er niet bij gezegd. Een Amerikaanse kinderboekenschrijfster moet levenslang de cel in voor de moord op haar man. Die overleed 4 jaar geleden. De vrouw publiceerde daarna een boek voor kinderen over het omgaan met rouw. Tijdens de promotietour voor het boek werd ze opgepakt. Ze bleek haar man te hebben vergiftigd met een grote hoeveelheid fentanyl. De vrouw zat diep in de schulden en was uit op de miljoenen euro's van de levensverzekering van haar man. Het weer. Vanuit het noorden wordt het steeds vaker droog en breekt de zon beter door. Het is koud met maxima van 10 tot 13 graden. Vanavond ook meest droog, maar vannacht in de kustprovincies kans op een bui. Morgen valt er opnieuw geregeld een bui en is het nog iets frisser. Dit was het NOS Journaal.
2: Tennissen, Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding, Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
6: Ontdek een wereld vol kleur, hoogwaardige materialen en puur vakmanschap van eigen bodem. In de gloednieuwe Leolux Studio bij Frans Metz de Bedderij. Laat je inspireren door de nieuwste Leolux collecties en krijg persoonlijk interieuradvies van onze experts. Beleef het zelf bij Frans Metz de Bedderij. In Bergsenhoek.
7: Kom ook naar het stoffenspektakel.
17: De grootste stoffenmarkt van Nederland.
7: Dinsdag 19 mei op de markt in het centrum van Gouda. Kijk voor meer informatie op stoffenspektakel.nl.
18: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
19: Tot 2 uur.

0: Mijn naam is Jeroen van de Boom en ik luister altijd naar Menno in de Middag op Radio West.
1: Lieve mensen, dames en heren. Ik zou het fantastisch vinden als jullie allemaal een lampje aandeden. En dat we bij het volgende liedje iemand in onze gedachten nemen die er of niet meer is, of waar je ontzettend veel van houdt. Want wij af en toe zouden allemaal wel eens de tijd terug willen draaien.

0: deze Hemelvaartsdag, hier op Radio West, live in Ahoy, bij de toppers, Jeroen van der Boom. En werd de tijd maar teruggedraaid. En daarvoor natuurlijk Bill Medley, Jennifer Worms. The Time of My Life. Aan het begin van deze dit laatste uurtje moet ik zeggen van Menno in de Middag op deze Hemelvaartsdag. Waarin we natuurlijk zometeen jouw plaat hebben om 2:05. De hele week zoeken we jouw favoriete songfestivalnummer. Dus heb je er eentje? Gewoon even mailen naar menno@omroepwest.nl. Ik sta zometeen nog even stil bij de eeuwige roem. Ik heb namelijk ook een favoriet. Daar ben ik ambassadeur van dat nummer. Dus die ga ik zometeen nog eens even extra promoten. Ja, en Bob Brinkman is er vanmiddag. Die valt René met zijn neus in de boter.
1: Dit is de moment. René Kroker, even voor
0: Roem. Ja, dat is ook zo. Ja, goed. Jij bent ambassadeur van This is the Moment. Waar we vorige week trouwens nog een heel andere versie van hoorden hier op Radio West, toen we René Kroker in de uitzending hadden.
1: Ja, maar ik snap dat er misschien wat verwarring is door die zeer goed ontvangen versie. Maar ik stem nou echt op die versie van René Vroger, lieve mensen. Ja. De politie van Menno met mij.
0: Ja, oké. Okay. Dat mag ook. Het is ook een goede plaats. Zeker ook de eeuwige roem in. Zometeen hoor je die favoriet van mij. En op de achtergrond, ja, die brullende motoren daar in Zevenhuizen bij de traditionele autocross op Hemelvaartsdag. Ja, het is volle bak daar, hè, Bob?
1: Ja, zowel in het weiland als buiten het weiland. Achter de dranghekken staan er heel veel mensen. Mannen, vrouwen en gezinnetjes. Dus ook kinderen. Zoals de 11-jarige Boas. Hoi Boas.
2: Hoi.
1: Hoi, vind je het leuk?
2: Ja hoor.
1: Waar kijken we nu naar?
2: Naar de stokallen, volgens mij.
1: Wat betekent stok, weet je dat?
2: Ik denk het frame, maar voor de rest weet ik het niet.
1: Het zijn een beetje schoenachtige autootjes, Menno, die hier langs rijden.
0: Ja.
1: Heb je een favoriet?
2: Die rode.
1: Waarom die rode?
2: Die heeft een iets. Volgens mij heeft hij een houten. Ik weet niet hoe het heet.
1: Ja, maar je vindt hem gewoon mooi.
2: Ja.
1: En als je hier nou zo naar kijkt, denk je dan van, oh, dat wil ik ook als ik oud genoeg ben?
2: Dat zou denk ik wel leuk zijn.
1: Ja?
2: Ja.
1: Vind je dat niet eng?
2: Als ik misschien bot zou het wel eng zijn, denk ik.
1: Ja. Over botsen gesproken, dat gebeurt daar nu voor ons neus. Aan de rechterkant van de ovaalvormige baan. Oh, er wordt weer verder gereden. Op de hoeken van de baan, Menno, zijn grote heuveltjes van aarde gemaakt. Daar staan allemaal mannetjes op met vlaggen. En die vlaggen dan ook richting de chauffeurs om codes door te geven. En net strandde er in zo'n wagentje op zo'n heuvel, hè?
2: Ja. Het was maar goed dat meneer wegsprong, want anders was hij denk ik plat.
1: Ja, dat was minder leuk nieuws geweest. Je staat hier met al je broertjes en zusjes, hè?
2: Ja.
1: Ja, echt een gezin van 4 met ouders erbij. Dag moeder. Mag ik moeder wat vragen?
3: Ik ben geen moeder.
1: Ik ben niet de moeder.
3: Ik ben niet moeder.
1: Ik ben niet moeder. Oh, dat is alleen. Waar is moeder?
4: Nee. Nou, dit is een samengesteld gezin.
1: Oh, gezin. Ja. Oh, ja, dat kan natuurlijk
4: dat
1: ook.
4: Dat zijn wij, ja.
1: Ja, nou, wat gezellig.
4: Ja.
1: Ik vond 4 kinderen al veel, maar dat snap ik dan nu.
4: Zessen. Ja, ja, ja. Ja.
1: Ik dus vond je ook nog niet zo oud voor 4 kinderen.
4: Zo druk zijn we nou ook weer niet bezig geweest.
1: Nee, dat blijkt. Nou ja, het is wel leuk dat jullie dan met het samengestelde gezin dan hier naartoe gaan, zo'n middagje.
4: Ja, toch? Ja,
1: traditie.
4: Voor het eerst eigenlijk dit jaar. Ja, normaal ging ik altijd met mijn zoon en nu dachten we, nou, we gaan eens met z'n allen kijken.
1: En Boas is wel jouw zoon?
4: Boas is mijn zoon. Ja.
1: Boas is jouw zoon. Dus ja. Nee. En daarom ben jij hier al vaker geweest. En denk je dus ook van, nou, over een aantal jaar rij ik mee?
2: Misschien. Ik weet niet zeker. Zou wel kunnen. Het zou wel heel leuk zijn.
1: Wat is nou jouw favoriete race? Want er zijn kevers, oude eenden, stokwagens, oude Volkswagens.
2: Kevers, die rijden ook het snelst. Dus ja.
1: Ja, die zijn net geweest, Menno, die kevertjes. Daar beschreef ik toen dat gevoel dat het echt zo in je ribbenkast, dat als die auto's voorbij komen, dan trilt het helemaal door in je lichaam. Het is heel gaaf om hier te zijn. En ook dus leuk dat het voor jong en oud dus leuk is, inspirerend is. Samengestelde gezinnen, normale gezinnen. Of niet dat jullie niet normaal zijn trouwens. zo bedoel ik het niet. Maar, maar voor iedereen is het dus leuk om hier te zijn. Nou, dankjewel, Boas, dat ik je even mocht vragen op de radio.
2: Ja, alsjeblieft.
1: Nou, dankjewel. Ja.
0: Hey, over een half uurtje zullen we nog een keer bij je terugkeren dan, Bob?
1: Ja, is goed.
0: Laten we dat doen. Het is even gevallen net. René Vroger. Ja, we hebben vorige week voor René Vroger een liedje ingezongen. Vorige week donderdag, want het was in shownieuws. Heeft blijkbaar veel losgemaakt. Want ik krijg nu, omdat we erover beginnen, gelijk alweer een berichtje van iemand. Kun je het nog eens een keer laten horen? Nou, morgen in het Menno in de Middag weekoverzicht komen we uitgebreid terug op wat Bob allemaal deze week heeft meegemaakt. Want er was nogal wat, hè Bob?
1: Nou, veel meegemaakt deze week, zeg. Nou, bijvoorbeeld hier al, bij zo'n autocross. Maar ik heb Sex and the Flamingos gezien. Ik heb op het paard van zijn Samantha Steenwijk gezien, die vijf benen had op een gegeven moment.
0: Nou, ja.
1: En ik heb in een kas gewerkt waar ik aan letterlijk lopende bandwerk heb gedaan, omdat ik allemaal stickertjes op potjes heb geplakt. Allemaal
0: op een vliegend tapijt heb gevlogen zelfs, door die kas heen. Dus we gaan het morgen allemaal horen. En dan beloof ik je, dan zullen we ook dat liedje dat we hebben ingezongen voor René Vroger nog een keertje herhalen.
1: Ah, ik kan niet wachten.
0: Gaan we morgen doen.

West gaan we door alle jaren heen, hè, van 1992, Inner Circle en Sweat, naar 1968 met de Supremes en Love Child. We gaan zometeen naar het weer met Jordi Bloem. Dan horen we hoe het volgende week richting Pinksteren verder gaat. En we hebben een leuke plaat nu klaarstaan van de man die verantwoordelijk is voor die enorme hit, de Engelbewaarder. Hij heeft een nieuwe, Marco Schuitmaker. Deze nacht

0: Ja, is gezellig. De nieuwe van Marco Schuitmaker deze nacht. Zometeen, laatste half uurtje. Dan gaan we naar jouw plaats. Die van het Songfestival mag je voor mailen. Menno@omroepwest.nl. En nog een keertje terug naar Zevenhuizen, waar de traditionele autocross is op Hemelvaartsdag. Bob Brinkman is daar. En je moet zeker blijven luisteren vandaag naar Radio West. Want tussen 4 en 7 vanmiddag is Bernard de Horst hier. En ja, als je liefhebber bent van dance classics, je weet wel, die lekkere floor fillers uit de jaren 70 en 80. Hij gaat ze 3 uur lang draaien. Oh ja, en Bernard heeft ook nog een tip voor de eeuwige roem.
1: Ik ben Bernard de Horst, stand-in van het programma Aan de Bak. En alleen daarom moet ik natuurlijk al mijn voorkeur uitspreken voor een plaat uit de eeuwige roemlijst. Do you remember when it was September, Earth, Wind & Fire. Als soul- en disco-liefhebber voor mij de allerbeste soulband ooit.
2: Stem ook op je favorieten uit de popmuziek op omroepwest.nl. De eeuwige roemlijst. Eerste Pinksterdag vanaf 2 uur, natuurlijk op Radio West.
3: Deze zomer durf jij van de allerhoogste waterglijbaan.
4: Wie, ik?
3: Ja, jij. En je vindt het niet eng, maar veel leuker dan je ooit had gedacht.
4: Echt waar?
3: Zeker weten. Je vindt het zo leuk dat je meteen nog een keer gaat.
4: Dat is stoer van mij.
3: Dat vindt iedereen stoer van jou. Nooit gedacht, toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu je vakantie naar Spanje met tot €300 korting per persoon. Woehoe! Op sunweb.nl.
5: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar €1 per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
6: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
7: Oh, wat betekent dat voor mij?
6: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
7: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
6: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
7: En moet ik verder nog ergens op letten?
6: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
8: Mensenrelatie, Radboud Visser.
9: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
8: Jazeker.
10: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
11: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
12: Wist u dat Scootmobiel Polanen ook een ruim assortiment aan andere hulpmiddelen heeft? Kom langs in onze showroom aan de Heliumstraat 220 in Zoetermeer. Of kijk op onze website www.scootmobielpolanen.nl.
13: Kom ook naar het stoffenspektakel.
14: De grootste stoffenmarkt van Nederland.
13: Dinsdag 19 mei op de markt in het centrum van Gouda. Kijk voor meer informatie op stoffenspektakel.nl.
15: Verhuizen? UTS Van der Geest Verhuizingen regelt naast uw verhuizing ook uw opslag.
16: UTS Van der Geest Verhuizingen, dat is verhuizen en meer.
15: Kijk op utsvandergeest.nl.
0: Het is 2:03. Je luistert naar Radio West. Het nieuws uit de regio, dat krijg je op de hele uren. Dus straks om 2 uur word je weer bijgepraat. Maar ondertussen kun je natuurlijk voor het laatste nieuws terecht op omroepwest.nl en in de gratis Omroep West-app. En onze weerman, Jordy Bloem, die heeft helemaal geen dag vrij, hoor, met Hemelvaart. Want die praat ons graag bij over het weer dat we vandaag hebben, maar zeker de komende dagen. En, ja, Jordy, je had ons beloofd hoe het richting Pinkster eruit gaat zien. Dat zo meteen. Maar eerst maar even vandaag. Ja, het is toch fris, hè?
17: Het is fris, zojuist was het in Voorschoten, maar 9 graden. Nou, dat is wel erg koud voor de tijd van het jaar. 12, 13 graden is de maximumtemperatuur vandaag. Normaal is een graad of 17, of dat is het langjarige gemiddelde. Want wat is normaal tegenwoordig? Maar goed, we hebben af en toe nog een enkele bui, maar ook wel een lange droge periode vanmiddag. Het ziet er helemaal niet zo verkeerd uit met die matige, nou, frisse noordenwind. En vanavond is het helemaal droog. Die enkele bui is dan verdwenen. Wat meer opklaringen en dan koelt het snel af in die koude luchtsoort. Morgen vroeg is het denk ik op de koude oudste plekken 3 of 4 graden. Dus ja, dat is een koude start. Heel misschien plaatselijk ook nipvorst aan de grond. Dat zou net kunnen. En morgen ook maar weer 12 graden voor het maximum. En met een noordwestelijke bries die wat sterker is, voelt het meteen kouder aan. En morgen hebben we ook minder ruimte voor de zon. Het is naar verwachting toch wel zwaar bewolkt met van tijd tot tijd regen. Vooral in de loop van de ochtend, morgenmiddag. Dan kunnen weer wat buien passeren. Zaterdag is een wat drogere dag met wat meer zon. We blijven in de frisse lucht met 13 graden 's middags en ook de nachttemperatuur nog laag. Maar zondag begint het al een beetje op te warmen, Menno, naar 15, 16 graden. Ja. Nog wel een paar buien, ook wel vrij veel bewolking. Maandag hetzelfde verhaal. Dinsdag zou er ook nog een enkele bui kunnen passeren. Een beetje zon en 18 graden. Kijk, dat wordt al wat lekkerder. Ja. Die regen, die wordt een beetje warm, zou je kunnen zeggen. Maar dan de tweede deel van de week. Dan zie ik eindelijk weer eens een hoge drukgebied dichterbij komen. Er is wat meer ruimte voor de zon. En ja, waarschijnlijk ook vlak voor de Pinksteren en misschien zelfs ook met de Pinksterdagen zelf, periode met zon. En tegen die tijd, einde van de week al, tenminste 20 graden 's middags. Kijk, dat begint erop te lijken.
8: Zeker, lekker zeg, met de Pinksteren. Nou goed, Hoe dat verder gaat en of dat inderdaad zo is, dat horen we natuurlijk de komende dagen en begin volgende week natuurlijk van jou en van Huub Mizee. Ik wens je nog een mooie hemelvaart, hè?
17: Ja, hetzelfde, tot morgen.
8: Hoi.

0: The Boys Town Gang, Can't Take My Eyes Off of You. Zometeen keren we terug naar Bob Brinkman.
1: De eeuwige roemlijst.
0: Ja, je hebt nog even hè, om te stemmen. Tot volgende week heb je om te stemmen op de eeuwige roemlijst. Tot 20 mei om precies te zijn. En ja, je kunt op omroepwest.nl/eeuwigeroem kun je de actiepagina vinden. En daar vind je alle informatie over hoe je jouw favoriet in die lijst kunt stemmen. Die lijst die we gaan horen vanaf eerste Pinksterdag. Vanaf zondag 24 mei met de grote apotheose. Op zaterdag 30 mei tijdens de open dag van Omroep West. Daar ga ik later nog veel meer over vertellen, want daar kun je dan bij zijn, hè. Maar ja, stem je favoriet alsjeblieft in die lijst. Want ja, je stelt hem zelf samen. Vele honderden titels vind je als je op omroepwest.nl kijkt. En het is heel makkelijk om jouw favoriet erin te stemmen. Misschien wel weer zoals vorig jaar de nummer 1 van Tess Merlo, Ons Huis. Nou ja, Bob Brinkman zei net, stem alsjeblieft mijn favoriet erin. Dat is René Vroger met This Is The Moment. Ja, ik heb ook een favoriet. En het zou ontzettend leuk zijn als deze plaat heel hoog komt. Geen grote hit geweest, maar een prachtig liedje van een man die stopt in de theaters, definitief zijn afscheid heeft aangekondigd. Harry Jekkers uit Den Haag. En hij heeft prachtige liedjes gemaakt. Liedjes die je raken. Liedjes vooral die ook vaak over het verleden gaan. Zo ook deze. Dit liedje heet Zo Mooi. En dat gaat inderdaad over het verleden. Over die eerste kus. Over die eerste keer met je vrienden op stap. Over die eerste keer dat je die plaat hoorde. En dat het eigenlijk daarna nooit meer mooier wordt. Dit is Zo Mooi. Harry Jekkers, stem hem alsjeblieft in de eeuwige roem.

0: Ja, mijn favoriet voor de eeuwige roemlijst. Stem hem erin. Harry Jekkers met Zo Mooi. En de button ontbreekt even, zie ik nu op de homepage van Omroep West. Maar ga naar omroepwest.nl/actie/eeuwigeroem. En dan vind je alle informatie.
1: Op de kaart.
0: We gaan weer naar Bob Brinkman voor de laatste keer bij dat geweldige evenement. Traditioneel op Hemelvaartsdag. De autocross van Zevenhuizen. Bob.
2: Heeft hij een naam of niet?
3: Nee, hij heeft geen naam.
2: Hij heeft geen naam. Nee. We staan hier naast de auto van Arjan uit Zevenhuizen. Goedemiddag.
3: Goedemiddag.
2: En jij gaat meeracen?
3: Ja, ik heb net al één keertje gereden en nu mag ik het voor de tweede keer gaan proberen.
2: Wat is die kick voor jou als je op dat parcours rijdt?
3: Ja, het is eigenlijk het moeilijkste is om de rust te bewaren. Je wilt zo graag snel van starten, snel die bochten door. Maar eigenlijk wat je moet doen is echt de rust bewaren. Langzaam die bochten door, precies met goede gassen doorheen. Want als je al te veel wordt, dan ga je veel te wijd de bochten door en dan haalt de rest je allemaal aan de binnenkant in.
2: Arjan komt uit Zevenhuizen, heeft denk ik al jaarlijks hier aan de zijlijn gestaan van dat ovaaltje waar al die oude auto's overheen racen. Klopt dat?
3: Ja, dat klopt.
2: En wanneer dacht je van, dat wil ik ook?
3: Nou, mijn vader die rijdt al een hele tijd. En op een gegeven moment, vanaf je 13e, mag je ook meedoen. Die auto's die hier nu rijden, dat is de juniorklasse. Toen zei ik tegen mijn vader van, ik wil dat eigenlijk ook wel doen. En toen dacht hij van, nou, is dat wel wat voor hem? Toen zei hij van, nou, we gaan een auto kopen en die maken dan naar ons zin. En dan kijken of het wat voor je is. En toen gelijk de tweede race die ik reed, die won ik al gelijk. Dus ja, toen had ik hem al gelijk overtuigd.
2: En dan moet ik natuurlijk nu heel even naar je vader lopen. Die staat daar even een colaatje te drinken, maar het racepak is al aangetrokken. Goedemiddag.
4: Ja. Goedemiddag.
2: En ik zie aan je bril dat je ook al een rondje over de modder bent gegaan.
4: Zeker, ja.
2: Kan je er nog doorheen kijken?
4: Ik kan er zeker nog doorheen kijken, ja.
2: Wie is er beter, vader of zoon?
4: Ik heb wat meer ervaring, maar mijn zoon is beter.
2: Waar blijkt dat dan uit?
4: Nou, lekker jong en fris. Ook wel een wat snellere auto waarover nagedacht is. Dus,
2: En jullie gaan zo meteen samen de baan op, samen de race in. Ja. Zijn jullie dan teamgenoten of concurrenten?
3: Nou, we zijn concurrenten, maar we proberen elkaar in te halen zonder schade te maken. Want al tik ik hem de baan af en hij heeft schade, dan moet ik zelf gaan meehelpen. Dus ja, dat is helemaal niet handig.
2: Nee, want jij staat uiteindelijk zelf te slepen.
3: Ja, daarom.
2: Wat is hier nou zo mooi aan, vader?
4: De kick, de adrenaline. Als je hierin rijdt, dat moet iedereen een keer gedaan hebben. Als je zo van afstand kijkt, dan denk je, het valt wel mee. Maar als je ertussen zit, dan is dat echt, gaat het echt hard.
2: Zou iemand als ik dat ook kunnen, denk je?
4: Zeker.
2: Ja?
4: Oh, jee. Een keer proberen.
2: Nou ja, dan gaan we zo meteen nummers uitwisselen. Dan kom ik naar je toe.
4: Uitgenodigd voor volgend jaar.
2: Nou, bij deze. Ja. Nou, bij deze een afspraak.
0: Leuk.
2: Volgend jaar, ja. Het was voor vandaag wat kort dag, want je moet helemaal gekeurd worden. Ja. Je moet een wagen die gekeurd is en een speciaal pak aan handen.
0: En een helm,
2: er zitten wat
0: een passende helm.
2: Aan,
0: he? Ja, ja,
3: ja, klopt. Er zitten wel heel wat veiligheidseisen aan. En het wordt elk jaar eigenlijk strenger. Dus, maar dat is ook goed voor de veiligheid, voor iedereen.
2: Hier op een afstandje staat trouwens moeder. Moeder, wat vindt u van de hobby van vader en zoon?
5: Oh, moet ik dat nou eerlijk zeggen?
0: Ja,
2: ja, eigenlijk wel.
5: Nou, eigenlijk is het niet zo mijn ding.
2: Ja, maar toch staat u hier en bent u ook aan het meehelpen.
5: Ja, maar dat hoort wel een beetje bij, hè?
2: Ik zag u namelijk net een oude, vieze autoband met een kruiskopschroevendraaier.
5: Ja, ja,
2: helemaal
5: ja,
2: van modder
5: los. Ik maak me wel een beetje nuttig vandaag.
2: Ja,
5: ja, ja. Maar ik kom hier voor support, maar eigenlijk geef ik er niet zo om.
2: En hoe staat moeder dan aan de zijlijn?
5: Ja, ik vind het wel spannend als ze zelf rijden, maar ik vind de rest eromheen geef ik niet zo om. En er zit elke keer een uur tussen iedere mans. Dus ze zijn over een uur weer aan de beurt en dat uur...
2: Duurt heel lang.
5: Dat duurt lang, ja.
2: Nou ja, wel fijn dat u zo voor
5: je
2: zoon en voor je man.
5: Auto's, ja. Dus, maar ik kom hier gewoon voor de gezelligheid.
2: Ja, maar ik kan me wel voorstellen dat je moederhart ook een beetje een sprongetje maakt als je zoon zo snel door al die
5: bochten
2: gaat.
5: Ja, maar het is op zich wel veilig, hoor. Want de ambulance staat aan de kant, de brandweer staat aan de kant.
2: Oh, dus als er wat gebeurt, dan is de ambulance erbij.
5: Zijn er eerder bij, is dat je... op de snelweg een ongeluk krijgt.
2: Nou, dat geloof ik dan wel. Ja. Nou, vader en zoon die zijn net ingestapt, ja. Menno, in allebei een aparte wagen. En die rijden nu langzaam naar de start om dan hun tweede ronde van de dag te rijden.
5: Voor hun de tweede ronde van de dag, ja.
2: En van in totaal vier rondes hier op een steeds toch bewolkter wordender Zevenhuizense weiland. Waar de auto's van de jeugdklasse nu rondjes rijden over dat ovaal. En zometeen dus vader en zoon Arjan en Sjaak uit Zevenhuizen die ook mee gaan doen.
0: Ja.
2: Valt er nog wat te winnen eigenlijk?
0: Oh ja,
5: een beker.
2: Een beker? Nou, dus daar staat er al een beker thuis in huis.
5: Heel veel.
2: Oh, heel veel.
5: Bij Arjan, ja.
2: Is er nog plek?
5: Er is nog wel plek. We maken gewoon weer plek.
2: We maken weer plek.
5: De Swiffer die doet zijn werk.
2: Ja, en jij mag het allemaal weer zitten.
5: Ja.
0: Swiffer. Ja. Goed.
2: Bob. Oh, Benno, leuk om eens een keer een inkijkje te hebben hier in deze traditie. Ik
0: zeker.
2: Ken hem niet. Heel gaaf.
0: Mooi. Autocross in Zevenhuizen op Hemelvaartsdag. Dankjewel, Bob. Tot morgen.
2: Tot morgen, Menno. Fijn.

0: Cliff Richard, Do You Wanna Dance? Dit was hem, Menno in de middag. Blijf lekker bij West vandaag, zometeen Muziek aan Zee. En daarna dus de Dance Classics, hè. Met Bernard ten Horst op deze Hemelvaartsdag op Radio West.
1: Jouw plaat.
0: Ja, we zoeken plaatjes van het Songfestival. En Romeo Sadlu zegt, mijn Songfestivalnummer, Menno, is Euphoria van Loreen. Dit is een nummer dat mijn vrouw heel mooi vond en vaak draaide. Ik wens je nog een fijne uitzending. Nou, die zit erop. Maar morgen zijn we er dus weer. Gewoon weer met een Menno in de middag. Tot dan. Maak er nog een mooie dag van.

0: Dit was Mel in de middag. Tot morgen.
1: Je zakgeld uitgegeven aan die populaire föhn, maar nu staat ook je rekening droog?

0: De bank die het een tikkie anders doet.
1: Van Jovel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
2: Pap, die moeten we hebben!
1: Yes, gewonnen! Scoor jouw buitenkans op onlineveilingmeester.nl.
3: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op audi.nl.
1: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
2: Onlineveilingmeester.nl.
3: Ervaar de Audi A6 e-tron tijdens de Audi ID's. Met een netto bijtelling vanaf €365 per maand. Plan een proefrit op audi.nl.
4: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
5: Schat, gaan we vervast of dynamisch?
6: Dynamisch.
5: Maar in de winter wil ik zekerheid.
7: Dat kan, met het Zeker Voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
8: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
9: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
10: Naast woninginrichting gaat u voor een zonnescherm, rolluik of screen naar Fred van Rijn aan de Leiweg in Den Haag.
9: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
11: Zometeen natuurlijk meer muziek hier bij Radio West. En ik begin straks met John Parr. Twee uur, hier is het nieuws met Richard Grootbot.
12: Goedemiddag, Paul. Het stelen van verdovende medicijnen uit apotheken lijkt veel vaker voor te komen dan alleen het geval in het Haga ziekenhuis in Den Haag dat gisteravond aan het licht kwam. Daarbij bleek dat een medewerker meer dan een jaar lang op grote schaal zware medicijnen heeft gestolen. Het gaat om pijnstillers als oxycodon, die gelden als zeer verslavend. Het BNN-varenprogramma Zembla onthulde dat medicijnen die bewijsbaar uit Nederlandse apotheken komen via Telegram en WhatsApp zonder veel moeite te koop zijn. Meerdere aanvallers hebben in Den Haag gisteravond iemand overvallen, bedreigd en ook mishandeld. Het gebeurde gisteravond rond 21:15 aan de Malakka-straat in Den Haag. Het slachtoffer werd door meerdere mensen mishandeld en heeft onbekende verwondingen. Daarna gingen de daders er met de bezittingen van het slachtoffer vandoor. De politie is op zoek naar informatie over die overval aan de Haagse Malakka-straat. De brandweer heeft de auto weer naar buiten gesleept die vanochtend in Wateringen een supermarkt is binnengereden. De klap heeft een ravage daar veroorzaakt. Een glazen pui, een deel van de gevel van het gebouw werden vernield. Een fiets die toevallig buiten stond werd verpletterd en ook in de winkel zijn spullen beschadigd. Daardoor blijft die winkel vandaag de hele dag gesloten. Hoe dat ongeluk nou kon gebeuren is niet duidelijk. Het gebeurde vanochtend even na openingstijd. De wagen kwam tot stilstand met de neus in een winkel en de muur tot halverwege de portieren. Het lijkt erop dat er geen gewonden zijn gevallen. Tot zover hoofdpunten uit de regio, nu het overig nieuws.
13: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. Twee vrouwen uit Groningen worden verdacht van zeer ernstige kindermishandeling. Dat schrijft het Dagblad van het Noorden. De kinderen van 6 en 7 zouden zijn geslagen en geschopt en zouden voor straf zijn opgesloten in de kelder. Het meisje van 6 zou door haar moeder zijn gedwongen om haar eigen braaksel op te eten. Ze belandde tot 2 keer toe in het ziekenhuis, onder meer vanwege ernstige vermagering en ondervoeding. Haar school trok uiteindelijk aan de bel. Toen bleek dat ook het zoontje van de andere Groningse vrouw zwaar werd mishandeld. De kinderen zijn ondergebracht bij de jeugdbescherming. De Amerikaanse president Trump heeft in Peking president Xi uitgenodigd voor een tegenbezoek in het Witte Huis. Dat zou dan op 24 september moeten gebeuren. Tijdens het staatsbanket bedankte Trump Xi voor een geweldige ontvangst. Hij sprak de hoop uit op een goede samenwerking tussen de VS en China in de toekomst. In het 2 uur durende gesprek dat Trump en Xi eerder vandaag met elkaar hadden, zou Xi hebben gewaarschuwd dat de relatie met de VS gevaar loopt als de kwestie Taiwan niet goed wordt behandeld. Trump wilde daar na afloop niets over kwijt. De opvarenden van het cruiseschip Hondius, die deze week naar Nederland werden gevlogen, zijn niet besmet met het Hantavirus. Het gaat om 26 mensen, onder wie 1 Nederlander. Ze landden in de nacht van maandag op dinsdag in Eindhoven vanuit Tenerife. Toen werden monsters afgenomen en daaruit blijkt volgens het RIVM dat ze de Andes-variant van het Hantavirus niet hebben. Wel moeten de passagiers en bemanningsleden van het schip voor de zekerheid nog 6 weken in quarantaine. Het weer. Vanmiddag in het midden en zuiden buien. In het noorden is het overwegend droog met geregeld zon. Bij matige noordwestenwind wordt het 10 tot 13 graden. Morgen opnieuw buiig. Aan de temperatuur verandert niet veel. Dit was het NOS Journaal.
12: Het is niet heel druk op de weg, maar er is wel wat verkeersinformatie. Daarvoor gaan we even naar de ANWB.
6: Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam staat bij Zoetewoudendorp een file van 7 kilometer. Vertraging is 10 minuten.
14: Wie kan jou vergeven? Een tentoonstelling over geloof. Met schatten uit het Rijksmuseum. Nu te zien in Museum Gouda.
15: Kraakbeen is een essentieel onderdeel van je gewrichten. En dus zijn we dit bij Vitepro niet vergeten. Vitepro bevat namelijk mangaan. En dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen. Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
16: Heerlijk, hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
17: Als ze de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Haasnoodwonen in Katwijk aan Zee geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
16: 20% korting?
17: Ja, ook bij Haasnoodwonen.
15: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
18: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
19: Hoera, het is lente. De lente ervaar je pas echt in de Hortus Botanicus Leiden. De oudste botanische tuin van Nederland. Boek nu je tickets op hortusleiden.nl.
20: Tot 4 uur, muziek aan zee.

Suzanne Freek als tweede plaat in deze donderdagse aflevering van Muziek aan Zee hier bij Radio West. Daarvoor draaide ik St. Elmo's Fire van John Parr. Ken je misschien nog wel. En het is nu tijd voor gewoon een lekker, leuk, onversneden liedje van Robin Gibbs samen met de Bee Gees. Welkom allemaal. Ik hoop dat je blijft luisteren tot 4 uur. Ik ben Paul van der Lucht. En in plaats van Marjolein, die nog steeds geniet van een zeer welkome sabbatical.

Amy McDonald bij Radio West. 10-10. Precies, het is weer goed nieuws tijd hier op deze donderdag bij Radio West. En natuurlijk heb ik ook weer goed nieuws. Dat, als je het wil weten, is het overal. En het goede nieuws gaat over mensen die zich af en toe eenzaam voelen. Dat is een gevoel, dat kennen we denk ik allemaal. Maar het neemt wel een beetje toe en het kan toenemen als je wat ouder bent. En je partner bijvoorbeeld is ontvallen. Of andere mensen die inderdaad niet meer in je omgeving zijn. Wat is nou goed tegen eenzaamheid? Wandelen, de natuur in, dingen doen. Je hoeft niet eens te wandelen. Je mag ook in een rolstoel of in een rollator of op de fiets. Je kan alles doen natuurlijk, maar de natuur in. Dat is hartstikke goed voor je. Dus ik zou zeggen, probeer het eens een keer. Een recept tegen eenzaamheid.

0: 22 maart viel de Sicherheidsdienst hier binnen. En werden 24 onderduikers hier weggehaald. Waaronder ook Mies zelf natuurlijk. En zij werd opgepakt.
1: In Expeditie West gaat Erik Kooijman de regio door op zoek naar mooie verhalen.
2: Sufi-tempel, dat is een tempel waar mensen komen, waarvoor het heel belangrijk is om met elkaar te benadrukken dat alle religies uit dezelfde idealen voorkomen.
1: Je ziet het in Expeditie West. Vandaag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
3: Alleen op TV West.
4: Ik krijg een vakantiebroertje.
5: Huh?
4: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
5: Cool, wil ik ook.
6: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer. Voor het vakantiegezin, juist nu.
7: EuropaKinderhulp.nl.
8: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Wist je dat er een supplement is dat helpt om je gewrichten soepel te houden? Het bestaat echt. Het is Vitepro. Met het ingrediënt Boswellia serrata. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
9: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
10: Odido.
8: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
11: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
12: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
13: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf €0 eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
14: Hans, alleen de prijs is anders.
15: Naast woninginrichting gaat u voor een zonnescherm, rolluik of screen naar Fred van Rijn aan de Leiweg in Den Haag.
16: Voor het weerbericht gaan we vandaag naar Jordi Bloem.
17: Het koele en wisselvallige weer houdt voorlopig aan.

0: kan er nog een enkele bui passeren. Er zijn ook wat opklaringen, de meeste zon aan de kust. En het is maar een graad of 12, met meestal matige noorden- of noordwestenwind. Vanavond en vannacht neemt de wind wat af. Het koelt behoorlijk af, er komen meer opklaringen voor. En dan wordt het morgen vroeg op de koudste plekken 3 of 4 graden, vooral in het binnenland. Morgen in de ochtend misschien nog een beetje zon. Daarna neemt de bewolking weer toe en komen er buien voor. Morgen in de middag ook nog een aantal buien. Met vrij stevige noordwestenwind wordt het ook morgen 12, hooguit 13 graden. Zaterdag ook een graad of 13 met minder buien. Wat meer ruimte voor de zon. Zondag is het juist weer wat bewolkter waarschijnlijk met af en toe een bui. En dan wordt het 's middags 15 of 16 graden minder koel.
1: Op de A16 Breda-Rotterdam heeft de Van Brinnenoordbrug even opengestaan. En dat leidt in beide richtingen tot een kwartier op onthoud.
2: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. Muziek aan zee.

Economie van AH. En ik ga nu twee liedjes achter elkaar draaien die alle twee in aanmerking zouden komen voor een plaats in de eeuwige roemlijst. ABBA is dat natuurlijk, maar deze ook. Music, John Miles.

0: Billy Ray Cyrus en H.G. Breaky Heart. En we maken nou weer plaats voor gewoon het enigszins toch zeer unieke en raspende stemgeluid van de tekstschrijver van liedjes uit de 20e eeuw. De tekstschrijver van liedjes, kan je haast wel zeggen, Bob Dylan. I want you.
1: Guilty undertaker sighs, the lonesome organ grinder cries, the silver saxophones say I should refuse you. The cracked bells and washed out

0: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
1: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. Cordate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar cordate.nl. Cordate. Op de wereld om elkaar te helpen.
0: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
1: Cordate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op cordate.nl/nalatenschap.
2: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
3: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
4: Hans, alleen de prijs is anders.
5: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
6: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
7: Heerlijk hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
8: Als we de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Van der Meer Interieur in Sassenheim geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
9: 20% korting?
8: Ja, ook bij Van der Meer.
10: Strakjes tijd voor Blauwe Zwaai ligt in Muziek aan Zee met The Police. 3 uur nieuws met Richard Grootbot.
11: Goedemiddag Paul. Het stelen van verdovende medicijnen uit apotheken lijkt steeds vaker voor te komen. In ieder geval meer dan het ene geval in het Haga ziekenhuis in Den Haag dat gisteravond aan het licht kwam. Daarbij bleek dat een medewerker meer dan een jaar op grote schaal zware pijnstillers heeft gestolen. Het gaat om zware geneesmiddelen als oxycodon. Dat geldt als zeer verslavend. Het BNN-VARA-programma Zembla onthulde dat medicijnen die bewijsbaar uit Nederlandse apotheken komen via Telegram en WhatsApp zonder veel moeite te koop zijn. Het is wisselvallig, een beetje regenachtig buiten en hemelvaart. En waar ga je dan naartoe? Nou, de gemeente Leidschendam-Voorburg roept mensen op om niet meer met de auto naar de mall te komen. Omdat alle parkeerplaatsen daar vol zijn en er files richting de parkeerplaatsen staan en de lokale wegen vastlopen. Om de drukte zo goed mogelijk te beheersen zijn er nu extra verkeersregelaars ingezet bij de mall en bij de Delftse Kade in Leidschendam, om zo te voorkomen dat het damcentrum helemaal vastloopt. Andere problemen op de weg bij Nieuwebrug aan de IJssel, klein dorpje bij Woerden. Daar loopt het verkeer opnieuw helemaal vast omdat de A12 is afgesloten voor onderhoud. Het gaat dan om het stuk tussen Moordrecht en Woerden. Vanuit Den Haag is dat richting Utrecht. En veel automobilisten proberen dan via dat kleine dorpje om te rijden, maar dat leidt haar tot stevige files. Tot zover even de hoofdpunten uit de regio. Nu het overig nieuws.
12: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. De Britse minister van Volksgezondheid treedt af. Minister Streeting heeft zijn ontslag ingediend omdat hij het vertrouwen kwijt is in premier Starmer. Diens Labour-partij leed vorige week een verpletterende nederlaag bij de gemeenteraadsverkiezingen. En sindsdien zijn er steeds meer partijgenoten die willen dat Starmer aftreedt. Maar die wil aanblijven omdat hij het land naar eigen zeggen niet in chaos wil storten. Zijn tegenstanders binnen Labour hebben zich tot nu toe nog niet achter een mogelijke opvolger geschaard. De nu opgestapte Streeting wordt daarbij vaak genoemd als kandidaat. 2 vrouwen uit Groningen worden verdacht van zeer ernstige kindermishandeling. Dat schrijft het Dagblad van het Noorden. De kinderen van 6 en 7 zouden zijn geslagen en geschopt en zouden voor straf zijn opgesloten in de kelder. Het meisje van 6 zou door haar moeder zijn gedwongen om haar eigen braaksel op te eten. Ze belandde tot 2 keer toe in het ziekenhuis, onder meer vanwege ernstige vermagering en ondervoeding. Haar school trok uiteindelijk aan de bel. Toen bleek dat ook het zoontje van de andere Groningse vrouw zwaar werd mishandeld. De kinderen zijn ondergebracht bij de jeugdbescherming. De Amerikaanse president Trump heeft president Xi uitgenodigd voor een tegenbezoek op 24 september. Tijdens het staatsbanket in Peking bedankte Trump Xi voor een geweldige ontvangst. Trump en Xi spraken vanochtend ruim 2 uur achter gesloten deuren met elkaar. Dat zou onder meer zijn gegaan over de kwestie Taiwan. De 26 opvarenden van het cruiseschip Hondius, die deze week vanuit Tenerife naar Nederland werden gevlogen, zijn niet besmet met het Hantavirus. Onder hen is één Nederlander. Ondanks negatieve test moeten ze op hun thuisadres nog wel 6 weken in quarantaine. Het weer: in het midden en het zuiden buien. In het noorden is het overwegend droog met geregeld zon. Bij een matige noordwestenwind wordt het 10 tot 13 graden. Morgen opnieuw buiig. Aan de temperatuur verandert niet veel. Dit was het NOS Journaal.
9: Aupingstudio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping-assortiment. Kom uitgebreid proefliggen. Krijg deskundig slaapadvies. En de scherpste prijs. Bij Aupingstudio Frans Metz is het altijd goedemorgen.
13: Ook nu de koopkracht onder druk staat, wilt u beter zitten dan ooit. Wilt u ook betaalbaar maar comfortabel zitten en gemakkelijk weer opstaan? Zorgdrager is de Fitform zitspecialist voor Zuid-Holland. Wij maken relax en sta-opstoelen. In een mum van tijd bij u thuis, echt op maat. Vind betrouwbaar refurbished en tweedehands op zorgdrager.com.
14: Als er in uw omgeving een naaste komt te overlijden, moet er veel geregeld worden. Woningontruiming regionaal kan u veel zorgen uit handen nemen. Van het verhuizen van de inboedel tot het leegruimen en opleveren van de woning. Woningontruiming regionaal. De regio-specialist voor een zorgeloze woningontruiming of verhuizing. Kijk op woningontruiming-regionaal.nl.
13: Geadviseerd door de ergotherapeut. Welkom bij Zorgdrager.
15: Tot 4 uur, muziek aan zee.

The Police and So Lonely. Een van hun eerste liedjes. Heel erg mooi, lekker minimalistisch. Prachtige popmuziek. Scherpe gitaartjes. Leuke backdrums. Hartstikke mooi. Het is alweer donderdag. Nog één dagje werken. Dus vrijdag staat weekend alweer voor de deur. En ik neem je ermee naartoe met Douwe Bob en With You.

Ook weer in de categorie Pot in de Pannen muziek. As What and Don't Turn Around. En nou, we gaan eventjes naar de good old Nina Simone. My baby just cares for me.

0: In 1960 ben ik op een haring doorgegaan, toen was ik 13. Tot 1963. En toen ben ik op de kotter gegaan. Dat heb ik viskotter. En dat heb ik 35 jaar gedaan.
1: De Zuid-Hollandse kust. Een heerlijke plek. En je komt altijd wel iemand tegen met een verhaal.
2: Is dit het bankje waar, waar alles besproken wordt?
3: Wij lossen hier alles op.
4: En hoe hebben jullie elkaar ontmoet?
3: Op strand?
4: Nee, op strand.
5: Ja. Je moet een beetje wissen.
2: En? Wat is de vangst?
5: Niks. Vandaag niet. Ze waren niet thuis.
1: Je ziet het in Onze Kust. Vandaag vanaf 5:30 en daarna in de herhaling.
6: Alleen op TV West.
7: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
8: Dankzij de natuur kunnen we leven. Maar er zijn steeds minder bijen en vlinders. Zonder hen stopt het groeien en bloeien. Samen kunnen we ze meer ruimte geven. Laat de natuur leven. Ontvang nu het gratis bij- en vlinderpakket met bloemzaadjes. Kijk op natuurmonumenten.nl.
9: Vlieg met me mee. Musicalsterren Simone Kleinsma, Brigitte Heitzer en vele anderen in een hartverwarmende musical met de hits van Paul de Leeuw. Een nieuw en vrolijk verhaal over drie generaties vrouwen van de schrijver van Oogappels. Te zien in meer dan 40 theaters, ook bij u in de buurt. Boek meteen op vliegmetmemeemusical.nl.
10: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008, of voor gamende tieners in je strakke 3008, of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008.
11: Hey, bedankt.
12: Merci.
10: Met de Peugeot vakantiedeals krijg je tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
13: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
14: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf €0 eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
15: Hans, alleen de prijs is anders.
16: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
17: Heerlijk hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
18: Als ze de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Tebbenhof Woninginrichting in Schravenzande geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
17: 20% korting?
18: Ja, ook

0: Tebbenhof. Voor het weerbericht gaan we vandaag naar Jordi Bloem.
1: Het koele en wisselvallige weer houdt voorlopig aan. Vanmiddag kan er nog een enkele bui passeren. Er zijn ook wat opklaringen, de meeste zon aan de kust. En het is maar een graad of 12, met meestal matige noorden- of noordwestenwind. Vanavond en vannacht neemt de wind wat af. Het koelt behoorlijk af, er komen meer opklaringen voor. En dan wordt het morgen vroeg op de koudste plekken 3 of 4 graden, vooral in het binnenland. Morgen in de ochtend misschien nog een beetje zon. Daarna neemt de bewolking weer toe en komen er buien voor. Morgen in de middag ook nog een aantal buien. Met vrij stevige noordwestenwind wordt het ook morgen 12, hooguit 13 graden. Zaterdag ook een graad of 13 met minder buien. Wat meer ruimte voor de zon. Zondag is het juist weer wat bewolkter waarschijnlijk met af en toe een bui. En dan wordt het 's middags 15 of 16 graden minder koel.
2: Muziek aan zee.

Bos Keks, af en toe een klein beetje vergeten in de popgeschiedenis, maar volkomen onterecht. Lido Shuffle was dit. Volgens mij was het gisteren dat ik Cat Stevens draaide in Father and Son. En ik realiseerde me vanmorgen dat ook Boyzone een hele mooie uitvoering daarvan gemaakt heeft. Ga ik nu voor je draaien. Father and Son, Boyzone.

0: Hoi, ik ben Jordi Bloem. En in de eeuwige roemlijst mag wat mij betreft niet ontbreken het nummer Conquest of Paradise van Vangelis. Ik ben liefhebber van elektronische muziek. En dit nummer uit 1992 is echt wel heel mooi. Met ook bombastische klanken en koor.
1: Stem ook op je favorieten uit de popmuziek op omroepwest.nl. De eeuwige roemlijst. Eerste Pinksterdag vanaf 2 uur, natuurlijk op Radio West.

Rolling Stones, nieuwe album gemaakt. Daar gaan we straks wel, daar gaan we vast wel een keertje van wat van laten horen hier bij Radio West. Maar voorlopig beperk ik me nog even tot de oudjes. Gimme Shelter. Herinner je F.R. Davids nog? Dit was een grote hit, Words.

Mooi hoor, hij heeft het zo bij het rechte eind. Onze Teddy Vera samen met Cresip, Make It A Memory. Wat ook een memory is nu, is de donderdagse aflevering van Muziek aan Zee. Morgen ben ik er weer, dag!

0: Op 25 april was de eerste editie van Delft Live op de Markt in Delft. Met optredens van onder andere Martijn Fischer, Symphonic Beats en Yves Berendsen. De samenvatting van Delft Live 2026. Zaterdag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
1: Alleen op TV West.
2: Knie- of heupklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
3: Trulies met Genke.
4: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
3: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
4: Precies wat we nodig hadden.
3: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Genke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar Genke.nl.
5: Ik krijg een vakantiebroertje.
6: Huh?
5: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
6: Cool, wil ik ook.
7: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer voor het vakantiegezin. Juist nu.
8: EuropaKinderhulp.nl.
3: Ontdek flexibel leasen op Genke.nl.
9: Mensenrelatie, Radboud Visser.
10: Hé, hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
9: Jazeker.
11: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
12: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
13: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
12: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
14: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
15: Hoe lekker slaapt u eigenlijk? Met een matras van Royal Health Foam kiest u voor een gezonde nachtrust. Volledig vrij van schadelijke stoffen. Met comfort dat u elke nacht weer voelt. Wilt u ook echt lekker slapen? Kijk dan op healthfoam.com. Of bezoek onze showroom in Scheveningen. Royal Health Foam. Voor echt lekker slapen.
16: Kom ook naar het stoffenspektakel.
17: De grootste stoffenmarkt van Nederland.
16: Dinsdag 19 mei op de markt in het centrum van Gouda. Kijk voor meer informatie op stoffenspektakel.nl.
18: En het is 4 uur, je luistert naar Radio West en het gaat gebeuren. 3 uur lang dance classics op de radio in Classic Grooves. Maar eerst het nieuws met Richard Grootbot.
19: Goedemiddag. Het stelen van verdovende medicijnen uit apotheken lijkt veel vaker voor te komen dan alleen het geval in het Haga ziekenhuis in Den Haag dat gisteravond aan het licht kwam. Daarbij bleek dat een medewerker meer dan een jaar op grote schaal zware pijnmiddelen heeft gestolen. Het gaat om geneesmiddelen als oxycodon. Dat geldt als zeer verslavend. Het BNN-VARA-programma Zembla onthulde dat medicijnen die bewijsbaar uit Nederlandse apotheken komen via Telegram en WhatsApp zonder veel moeite te koop zijn. Het is wisselvallig en soms een beetje regenachtig. En waar ga je dan naartoe? Nou, de gemeente Leidschendam-Voorburg roept mensen op om vooral niet meer met de auto naar de Mol te komen, mochten ze dat nog van plan zijn, want alle parkeerplaatsen zijn vol. En er staan files richting de parkeerplaatsen en de lokale wegen lopen vast. Om de drukte zo goed mogelijk te beheersen zijn er vandaag zelfs extra verkeersregelaars ingezet bij de Mol en bij de Delftse Kade in Leidschendam. Andere problemen op de weg bij Nieuwebrug aan de Rijn, een klein dorp bij Woerden, want daar loopt het verkeer opnieuw helemaal vast omdat de A12 is afgesloten voor onderhoud. Het gaat dan om het stuk tussen Moordrecht en Woerden. Vanuit Den Haag is dat richting Utrecht. Veel automobilisten proberen via dat kleine dorpje om te rijden, maar dat leidt daar dus tot stevige files. Tot zover de hoofdpunten uit de regio. Nu het overig nieuws.
7: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. Twee vrouwen uit Stadskanaal in Groningen worden verdacht van zeer ernstige kindermishandeling. De kinderen van 6 en 7 zouden zijn geslagen en geschopt en zouden voor straf zijn opgesloten in de kelder. Het meisje van 6 zou door haar moeder zijn gedwongen om haar eigen braaksel op te eten. Ze belandde tot 2 keer toe in het ziekenhuis, onder meer vanwege ondervoeding. Haar school trok daarover aan de bel. Toen bleek dat ook het zoontje van de andere vrouw zwaar werd mishandeld. De kinderen zijn ondergebracht bij de jeugdbescherming. Een trekker- en truckfestival bij Alkmaar gaat volgend weekend niet door vanwege een broedende ransuil. De vogel is beschermd en daarom zijn activiteiten binnen een straal van 100 meter niet toegestaan. Bij het festival in een recreatiegebied trekken aangepaste trekkers en trucks een verzwaarde sleepwagen over een zandbaan. Daar werden 3000 bezoekers verwacht. Het is nog niet duidelijk of mensen die al een kaartje hadden hun geld terugkrijgen. De Britse minister van Volksgezondheid treedt af. Minister Streeting heeft zijn ontslag ingediend omdat hij het vertrouwen kwijt is in premier Starmer. Diens Labour-partij leed vorige week een verpletterende nederlaag bij de gemeenteraadsverkiezingen. En sindsdien zijn er steeds meer partijgenoten die willen dat Starmer aftreedt. Maar die wil aanblijven omdat hij het land naar eigen zeggen niet in chaos wil storten. Zijn tegenstanders binnen Labour hebben zich tot nu toe nog niet achter één mogelijke opvolger geschaard. De nu opgestapte Streeting wordt daarbij wel vaak genoemd als kandidaat. De 26 opvarenden van het cruiseschip Hondius, die deze week vanuit Tenerife naar Nederland werden gevlogen, zijn niet besmet met het Hantavirus. Onder hen is één Nederlander. Ondanks de negatieve test moeten ze op hun thuisadres nog wel 6 weken in quarantaine. Het weer. In het midden en zuiden van het land komen buien voor. In het noorden is het vaker droog met geregeld zon. Het is 10 tot 13 graden. Morgen opnieuw buien. Aan de temperatuur verandert weinig. Dit was het NOS Journaal.
6: Welke rituelen heb jij? Een tentoonstelling over geloof. Met schatten uit het Rijksmuseum. Nu te zien in Museum Gouda.
20: Maak gezond leven goedkoper en makkelijker voor ieder kind. Steun je deze oproep van 23 gezondheidsfondsen? Ga naar gezondegeneratie.nl en teken onze oproep.
21: Heerlijk, hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
22: Als ze de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Westmaas in Woubrugge geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
21: 20% korting?
22: Ja, ook bij Westmaas.
23: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Wist je dat er een supplement is dat helpt om je gewrichten soepel te houden? Het bestaat echt. Het is Vitepro. Met het ingrediënt Boswellia serrata. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
24: Ontdek Delft op een unieke manier tijdens de tweede editie van de Urban Walk Delft. Op maandag 25 mei bezoek je verschillende locaties in deze mooie historische stad. Wandel jij gezellig mee? Schrijf je in via urbanwalkdelft.nl.
25: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
26: Verhuizen? UTS van der Geest Verhuizingen heeft ook een speciale service voor senioren.
27: UTS van der Geest Verhuizingen, dat is verhuizen en meer.
26: Kijk op utsvandergeest.nl.
28: De grootste collectie boksprings en matrassen vindt u bij Frans Met de Bedderij in Bergsehoek. Met topmerken als Auping, Pullman, Cuperus, Jensen en Tempoer. De hoogste kwaliteit, de beste service en de scherpste prijs. Kijk op fransmetdebedderij.nl.
29: Je staat op het punt om te vertrekken. Koffer gepakt, tickets klaar. Maar heb je je vaccinaties al geregeld? Bij Travel Clinic Erasmus MC kan dat snel en eenvoudig. Nu ook in Rijswijk. Controleer wat je nodig hebt en maak je afspraak via travelclinic-erasmusmc.nl. Ook voor vaccinaties op maat, zoals gordelroos.
30: Hoera! Het is lente. De lente ervaar je pas echt in de Hortus Botanicus Leiden. De oudste botanische tuin van Nederland. Boek nu je tickets op hortusleiden.nl.
31: Tot 7 uur Classic Cruise.

0: Zie je nog staan die leden van Tavares? En die witte pakjes. Ja, die konden er wat van eigenlijk, die gasten. De kop is eraf. Een aflevering Classic Grooves op Radio West. 3 uur lang tussen 4 en 7 op deze Hemelvaartsdag. Voorlopig is het een eenmalige uitdaging. En ja, we gaan er natuurlijk wel een feestje van maken. Met heel veel dance classics uit de jaren 70 en 80. En we beperken ons overigens niet alleen maar tot de hits en de tips.
1: Tot 7 uur Classic Grooves.
0: Maar we draaien ook de platen die je bijna vergeten bent. Die je wel eens in de clubs hoorde of zo. Dat soort classics hoor je ook allemaal voorbij komen. Dus we graven diep in de platenbakken. Zoals we dat zouden kunnen noemen. Dit is er een van. Evelyn King, I'm in Love.

Ja, ik kon het natuurlijk niet laten om dit nummer te draaien. Want ja, deze heb ik extra aandacht gegeven voor de eeuwige roemlijst op Radio West. Jij kunt trouwens ook nog stemmen daarvoor, hè, in de eeuwige roemlijst. Je kunt er een heel wat aan vinken. En die lijst die wordt uitgezonden vanaf eerste Pinksterdag. September was dit, Earth, Wind & Fire. En ik zei het al, we draaien niet alleen maar hele bekende hits en zo, maar ook die platen die in de clubs bijzonder populair waren. Dit is muziek van de Reddings. Zullen bewust niet alleen de zonen van Otis Redding zijn, maar een moderne funkband met een eigen geluid. Remote Control, dat is dit nummer. Dat werd vooral populair in clubs en op funky radiostations. Nou, dat zijn we gewoon eventjes op dit moment. Radio West, Classic Grooves. Hier zijn de Reddings. Remote Control,

altijd al een chic fan geweest, hoor. My Forbidden Lover van Nile Rodgers en de bassist Bernard Edwards. Die elkaar al in 1970 ontmoetten. En toen begonnen ze als rockband. Ja, je kan het niet geloven bijna. The Boys heten ze toen. Nou, dat zullen ze best geweest zijn. En als je net je radio aanzet, je luistert naar Radio West en denkt... Hé, waar is Bas met West komt thuis? Nou, dat is er niet vandaag. Nee, het is een bijzondere, toch voor velen, vrije dag. En hebben we een heel ander programma. 3 uur lang draaien we heel veel mooie dance classics uit de jaren 70 en 80. En dat doen we tot 7 uur vandaag. Voorlopig eenmalig. Dit is Classic Cruise. Fijn dat je inschakelt. De stoelen kunt. Een chic fan geweest, hoor. My Forbidden Lover van Nile Rodgers en de bassist Bernard Edwards. Die elkaar al in 1970 ontmoetten. En toen begonnen ze als rockband. Ja, je kan het niet geloven bijna. The Boys heten ze toen. Nou, dat zullen ze best geweest zijn. En als je net je radio aanzet, je luistert naar Radio West en denkt... Hé, waar is Bas met West komt thuis? Nou, dat is er niet vandaag. Nee, het is een bijzondere, toch voor velen, vrije dag. En hebben we een heel ander programma. 3 uur lang draaien we heel veel mooie dance classics uit de jaren 70 en 80. En dat doen we tot 7 uur vandaag. Voorlopig eenmalig. Dit is Classic Cruise. Fijn dat je inschakelt.

Eenmalig, dit is Classic Cruise. Fijn dat je inschakelt. De stoelen kunnen aan de kant. Alleen voor nu even een momentje rust in de show. Een mooie ballad van Lionel Richie. Hier is Penny Lover.

and Somebody, Glenn Jones. Ja, als je dit soort nummers hoort, dan denk je, waarom is dat nooit in de Nederlandse hitparade terechtgekomen? Het nummer I Am Somebody is een inspirerend soulnummer waarin zelfrespect, eigenwaarde en doorzettingsvermogen centraal staan. I Am Somebody werd voor veel fans meer dan alleen een liefdeslied of een radiosong. Het kreeg ook een motiverende betekenis. Juist door die sterke boodschap van waardigheid en zelfvertrouwen. We vieren een feestje op de radio bij Radio West op deze Hemelvaartsdag, donderdag. Tussen 4 en 7, allemaal mooie dance classics. De bekende en minder bekende, ze komen allemaal voorbij. Althans, wat we in 3 uur kunnen stoppen. Nou, dit is er ook een van. Hier zijn Gladys Knight en de Pips.

Check Out the Groove, Bobby Thurston. Ja, inderdaad, dat doen we. Check Out the Groove de komende 2,5 uur inmiddels nog zo tot 7 uur hier op Radio West. De eenmalige aflevering van de Classic Groove, althans. Vooralsnog eenmalig, je weet het nooit. Even een grappig detailje over het nummer Blame It on the Boogie van de Jacksons. Wist je dat het nummer niet door hen zelf geschreven is? Het is geschreven door een Britse songwriter. Zijn naam is Mick Jackson en die was ook geen familie van de Jacksons. Toen zowel hij als de Jacksons het nummer in 1978 uitbrachten, ontstond er een soort hitrace tussen de twee versies. In sommige landen scoorde Mick Jackson eerst, maar uiteindelijk werd de versie van de Jacksons wereldwijd het meest bekend. Ja, ik wist het ook niet. Dat is leuk als je af en toe eens wat dingen opzoekt. Nou, we gaan hem natuurlijk wel draaien. Hier zijn de Jacksons en Blame It on the Boogie.

Amy Stewart. Ze brak door met de disco-hit Knock on Wood. Ja, die ken je nog wel, denk ik. En liet met dit nummer eigenlijk zien dat ze ook ballads met veel emotie kon zingen. Nou, ik ben benieuwd wat je ervan vindt. Laat eens wat weten. Stuur je sms'je als je wil... sms'je zeg ik. Stuur je WhatsApp-bericht als je iets wil vertellen over dit programma. Of je het leuk vindt. 070-307-8080. 070-307-8080. Dan kun je WhatsApp-berichten achterlaten. Wat je vindt tot nu toe van het programma Classic Grooves. Ja, ik hoop dat je het een beetje blij mee maakt op deze hemelvaartsdag. En we gaan ook nog even door, hoor. Tot 7 uur draaien we die juweeltjes van disco-klassiekers uit de jaren 70 en 80. Dit is een dame die luistert naar de naam Melba Moore. In Nederland is ze niet echt doorgebroken. En ze heeft vele albums gemaakt. Dit komt van het album Never Say Never. En uit 1983. Het is de titelsong. En het is zo fijne muziek. Hier is Melba Moore.

Dat de dame had sowieso veel meer airplay moeten krijgen in Nederland. Het is zo'n geweldige artiest, Melba Moore. Never Say Never, een van de vele platen die ze gemaakt heeft. En als je net inschakelt, dit is Radio West. Geen Bas op de radio, want het is een feestdag. Bas is er niet. Er is geen West komt thuis, maar wel een aflevering van Classic Grooves op de zender. En daarin drijven we 3 uur lang die heerlijke dance classics uit de 70s en 80s. En we beperken ons ook alleen maar niet tot de hits of zo. Maar we pakken, ja, we gaan gewoon heel diep die platenbakken in. En daar is er dit ook weer een van die ik voor je ga draaien. Want het is een nummer dat heet Casanova, ooit uitgebracht door Ultimate Chaos. En dat was in de jaren 90, als ik me niet vergis. Maar het origineel is veel eerder. Natuurlijk, dat was uit de jaren 80. En die gaan we natuurlijk voor je draaien. De band heet Simpelweg Coffee. En dat nummer dus Casanova.

0: Morgen zaterdag tussen 2 en 6, Radio West Sport.
1: Wordt Quick Boys zaterdag tegen IJsselmeervogels kampioen van de tweede divisie. En kan Rijnsburg ze helpen door punten af te snoepen van Hoek. Die staan momenteel derde. En in de derde divisie, wat doet Scheveningen in de degradatiestrijd op bezoek bij Blauw-Geel 38 in Veghel?
0: Radio West Sport. Elke zaterdagmiddag tussen 2 en 6.
1: Op 89.3 Radio West.
2: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
3: Mensenrelatie, Radboud Visser.
4: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
3: Jazeker.
5: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
6: Ik krijg een vakantiebroertje.
7: Huh?
6: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
7: Cool, wil ik ook.
8: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer. Voor het vakantiegezin, juist nu.
9: europakinderhulp.nl.
10: Steen, Ewenhout, sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
11: True Lease met Grenke.
12: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
13: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
12: Precies wat we nodig hadden.
13: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
14: Hey, Remo!
15: Je geniet van een zachtere huid met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
13: Ontdek flexibel leasen op grenke.nl.
14: Hey,
15: ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
16: Omroepwestadverteren.nl. Omdat roepen in je eigen straat niet genoeg is.
17: Start nu met adverteren en ga naar omroepwestadverteren.nl.
0: En het is 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
18: Renate Kok met het NOS-journaal. Het dodental na de zware Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is opgelopen tot zeker 8. Onder de doden is volgens de plaatselijke autoriteiten ook een meisje van 13. Tientallen mensen zijn gewond geraakt. Volgens president Zelensky worden ook nog 20 mensen vermist. Die waren mogelijk in een wooncomplex van 9 verdiepingen in Kiev dat instortte na een inslag. Zelensky zegt dat de Russen de afgelopen dagen vrijwel onophoudelijk aanvallen uitvoeren. Volgens het Oekraïnse leger worden de meeste drones en raketten neergehaald. In de Golf van Oman is vermoedelijk een schip gekaapt. Het gaat om een klein schip dat onder de vlag van Honduras vaart. Eerder lag het voor anker bij de Verenigde Arabische Emiraten. Daar zouden gewapende personen het schip zijn binnengedrongen. Er zou geen contact meer zijn met de bemanning. Onduidelijk is hoeveel mensen er aan boord zijn. Het vermoeden is dat de Iraanse revolutionaire garde achter die kaping zit. En het lijkt nu in de richting van de Iraanse kust te varen. De Britse minister van Volksgezondheid stapt op. Minister Streeting zegt geen vertrouwen meer te hebben in de premier, Starmer, na het grote verlies bij de lokale verkiezingen van vorige week. De twee zijn partijgenoten. Streeting wordt genoemd als mogelijke opvolger van Starmer. En de politie heeft het rijbewijs ingenomen van een man die veel te hard over een dijk reed in Marenkessel in Brabant. Hij reed op zijn motor 194 km per uur op een plek waar 80 is toegestaan. Even later werd de man nog een keer betrapt toen hij 121 reed in de bebouwde kom. Het Openbaar Ministerie moet nu beslissen of de man van 27 wordt vervolgd of dat het bij een boete blijft. Het weer dan in het midden en zuiden van het land komen buien voor. In het noorden is het vaker droog. Daar komt de zon er ook geregeld bij. En het is 10 tot 13 graden. Morgen opnieuw buien. En de temperatuur verandert verder weinig. Dit was het NOS Journaal.
19: Hoera! Het is lente. De lente ervaar je pas echt in de Hortus Botanicus Leiden.
7: de oudste botanische tuin van Nederland. Boek nu je tickets op hortusleiden.nl.
19: Ontdek Delft op een unieke manier tijdens de tweede editie van de Urban Walk Delft. Op maandag 25 mei bezoek je verschillende locaties in deze mooie historische stad. Wandel jij gezellig mee? Schrijf je in via urbanwalkdelft.nl.
20: Mei telt volop feestdagen. Viert u binnenkort een jubileum of verjaardag? Maak van uw feest een tastbaar verschil voor patiënten. Vraag uw gasten niet om een cadeau, maar om een donatie voor het Zeldzame Ziektefonds. Zeldzame ziekte wacht er namelijk niet. Met uw steun financieren wij direct en zonder omwegen levensbelangrijk onderzoek. Elke euro brengt ons dichter bij resultaat. Kijk op zzf.nl. Dank u wel.
21: Kom ook naar het stoffenspektakel.
22: De grootste stoffenmarkt van Nederland.
21: Dinsdag 19 mei op de markt in het centrum van Gouda. Kijk voor meer informatie op stoffenspektakel.nl.
23: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
24: Wat geeft jou rust? Een tentoonstelling over geloof. Met schatten uit het Rijksmuseum. Nu te zien in Museum Gouda.
25: Tot 7 uur Classic Cruise.

0: Ja, als er één disco-nummer bekend is, dan is het deze wel van Dan Hartman. En Relight My Fire. Dit is deel 2 van Classic Grooves op deze feestelijke hemelvaartsdag. Ja, dat klinkt een beetje raar misschien, maar het is wel zo. Ik krijg wat leuke reacties binnen, ja. Eentje van Gerard. We vinden je programma vanmiddag echt gaaf. Heerlijke muziek, toppie, zegt hij. En René zegt ook heerlijke muziek. Het is een soort soulshow, dat is ook echt de bedoeling. Hij zegt, ik zou willen voorstellen het wekelijks in te voeren. Ja, ik ga daar niet over, maar ik heb het bij deze genoteerd. En wat mij betreft, ik zou het ook niet erg vinden. En dan Kees, supergezellig programma. Van mij mag het vaker. Top, groetjes Kees Bart uit Zoetermeer. Mensen, hartelijk bedankt voor je reacties. En blijf lekker luisteren, want Classic Grooves duurt nog tot 7 uur hier op Radio West. Nu Dayton, The Sound of Music.
1: Classic Grooves met Bernard ter Horst.

Ze begon ooit als sessiezangeres, onder andere in de soul- en disco-hoek. En ze werkte ook als songwriter voor anderen voordat ze zelf doorbrak. Quang Country, dit was Ain't Nothing Going On But The Rent. Classic grooves op deze dag. Tot 7 uur draaien we heerlijke disco-klassiekers uit de 70s en 80s. Je kunt erop reageren even via WhatsApp 070-307-8080. Ik ben benieuwd wat je ervan vindt. En je kunt ook eventueel mailen, hoor. Dat kan ook naar bernard@omroepwest.nl. En Bernard is geschreven zonder H, want ik ben niet van prinselijke adel. Dus bernard@omroepwest.nl. Of gewoon via WhatsApp 070-307-8080. Jouw reactie op dit programma Classic Grooves. Straks een hit. Ja, dat was een behoorlijke hit. Shalamar, A Night to Remember. En dit is een band die luistert naar de naam Limit, The Limit en Miracles. Girl.

Make this a night to remember. Shalimar was dat. Ik ben een aantal jaren geleden nog een keer naar de band geweest. Ja, ze zijn natuurlijk Jodie Watley, die zangeres die je hoort, die is natuurlijk solo gegaan. En die treedt nu af en toe op met ook een soort Shalimar. Reloaded heet het dan, Shalimar Reloaded. Ja, je hebt er eigenlijk twee dus tegenwoordig. Dit was A Night to Remember. De herinneringen vliegen om je oren hier. Dit is weer eentje van The Real Thing, Can't Get By Without You. Zo'n typische Britse soul-klassieker uit de jaren 70. Die in de UK echt groot werd. In Nederland een beetje onder de radar is gebleven, maar we kennen hem toch allemaal wel. De band komt uit Liverpool. Hier is The Real Thing en Can't Get By Without You.

De band is doorgebroken met Use It Up and Wear It Out. Dan heb ik het dus over Odyssey. En dit was A Native New Yorker. Wat een heerlijk nummer. Totaal vergeten in Nederland. Je hoort het wel in Classic Grooves op deze donderdag eind van de middag. Tot 7 uur draaien we de heerlijke soul- en disco-klassiekers uit de 70s en 80s hier bij Radio West. En ik krijg wat leuke reacties binnen. Hartstikke leuk. Kikken is goed, zegt Guus. We zitten hier met z'n allen heerlijk te luisteren naar Radio West. En Mirjam zegt, hoi Beinert, ik vind het onwijs gaaf. Die muziek is fantastisch. Er zijn wat nummers voorbij gekomen waar ik toen op gedanst heb. Dat zal best, ja. Ik wens je een fijne uitzending. Nou, dankjewel. Dat gaan we zeker doen. En ik weet ook zeker, Mirjam, dat je op deze ook gedanst hebt. Want dat is een van de grootste aller tijden. Patrick Hernandez is zijn naam en stond hoog in de hitparade. Hier is Born to be Alive.

Duo Ashford en Simpson en Found the Cure. Ze zijn eigenlijk nog het meest bekend geworden door Solid as a Rock natuurlijk, maar deze mocht er te groot zijn. En we gaan een beetje funk soul voor je draaien en dan kom je al gauw terecht bij de Commodores natuurlijk. Wat zei je? Ja, inderdaad. De Commodores. En die hebben heerlijke funkplaat gemaakt. Dit is, als je mij vraagt, persoonlijk een van de beste funkplaten van de Commodores. En ook wel behoorlijk bekend. Hier zijn ze dan met

Turn Me Out, de Whispers van het welbekende Solar label waar ook Shalimar op muziek uitbracht. Ze hadden meer dan 20 hits hè, in de Amerikaanse Billboard Hot 100 en de Billboard R&B-lijst. En wij in Nederland kennen ze eigenlijk alleen van And the Beat Goes On en It's a Love Thing. Dat waren natuurlijk ook knijters van hits, maar ja, dit was toch wel lekker. Turn Me Out van de Whispers. Ik krijg steeds erg veel leuke berichtjes vanuit WhatsApp. Even eentje uitpakken van Frappie, hoe die beste man of vrouw dan ook mag heten. Het lijkt wel de Ferrymaat Soul Show. Ja, nou, dat vind ik een hartstikke compliment. Want ja, die richting willen we ook uit. Wil je ook nog wat kwijt over dit programma? Dan kan je gewoon even appen naar ons, appnummer. En dat is 070-307-8080. 070-307-8080. We draaien de bekende en natuurlijk ook de wat minder bekende soul- en disco-classics uit de jaren 70 en 80. Op deze speciale donderdag hier bij Radio West. Tot 7 uur vanavond doen we. Dus ja, als je de helft gemist hebt, heb je altijd nog een andere helft. Straks een bekende Amerikaanse zanger, Kashif, met Stone Love. Maar nu eerst deze van Sister Sledge.

Ja, je hoort het nooit meer. Eigenlijk nooit meer op de Nederlandse radio. Dit is toch soulmuziek met een hoofdletter S. Kashif. Het was een bekende Amerikaanse producer. Hij heeft heel veel voor andere artiesten gedaan. In Nederland is hij nooit echt doorgebroken. Ik denk dat dit nog wel zijn meest bekende nummer is in de club scene, om het zo maar te noemen. Stone Love was dat. Kashif dus. En gelukkig. We hebben nog een uurtje. Classic Groove. Straks na zessen. Dan draaien we nog heerlijke soul- en disco-klassiekers uit de jaren 70 en 80. Dan gaan we het disco-vuur nog een keer aansteken. En dat is een beetje een link naar de eerste plaat die we straks na zessen voor je gaan draaien. En de laatste van dit uur.

0: Op 25 april was de eerste editie van Delft Live op de Markt in Delft. Met optredens van onder andere Martijn Fischer, Symphonic Beats en Yves Berendsen. De samenvatting van Delft Live 2026. Zaterdag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
1: Alleen op TV West.
2: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
3: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot 12.000 euro korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
4: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
5: Oh, wat betekent dat voor mij?
4: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
5: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
4: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
5: En moet ik verder nog ergens op letten?
4: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
6: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Creon Kozijnen. Ontdek de scherpste prijs in onze webshop. Creon
7: Kozijnen. Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
0: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
8: Renate Kok met het NOS Journaal. Het dodental na de zware Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is opgelopen tot zeker 8. Tientallen mensen zijn gewond geraakt. En volgens president Zelensky worden ook nog 20 mensen vermist. Die waren mogelijk in een wooncomplex van 9 verdiepingen in Kiev dat instortte na een inslag. Zelensky zegt dat de Russen de afgelopen dagen vrijwel onophoudelijk aanvallen uitvoeren. Twee vrouwen uit Stadskanaal worden verdacht van zeer ernstige kindermishandeling. De kinderen van 6 en 7 zouden zijn geslagen en geschopt en ook zijn opgesloten in de kelder. Het meisje van 6 belandde tot 2 keer toe in het ziekenhuis, onder meer vanwege ondervoeding. Haar school trok uiteindelijk aan de bel en toen bleek dat ook het zoontje van de andere vrouw zwaar werd mishandeld. Beide kinderen zijn ondergebracht bij de jeugdbescherming. In de Golf van Oman is een klein schip gekaapt, vermoedelijk door Iran. Het zou zijn gebeurd toen het schip bij de Verenigde Arabische Emiraten voor anker lag. Er zou geen contact meer zijn met de bemanning. Het schip, dat onder Hondurese vlag vaart, lijkt nu richting Iran te gaan. De Britse minister van Volksgezondheid stapt op. Minister Streeting zegt geen vertrouwen meer te hebben in premier Starmer na het grote verlies bij de lokale verkiezingen van vorige week. De twee zijn partijgenoten. Streeting wordt genoemd als mogelijke opvolger van Starmer. En het cruiseschip dat vast zat bij Bordeaux mag vanavond weer verder. Het schip lag sinds gisteren in de Franse haven, nadat daar tientallen passagiers ziek waren geworden. 1700 mensen aan boord moesten in quarantaine. Al snel bleek dat het om een buikvruggriep ging. Er is geen verband met het hantavirus dat onlangs uitbrak op een ander cruiseschip. Het weer dan. De buien trekken weg naar het zuidoosten. Verder is het droog met opklaringen. En vannacht daalt de temperatuur dan naar 1 graad of 3. Morgen opnieuw buien en met maximaal 12 graden blijft het fris. Dit was het NOS Journaal.
9: Ontdek een wereld vol kleur, hoogwaardige materialen en puur vakmanschap van eigen bodem. In de gloednieuwe Leolux Studio bij Frans Metz de Bedderij. Laat je inspireren door de nieuwste Leolux collecties en krijg persoonlijk interieuradvies van onze experts. Beleef het zelf bij Frans Metz de Bedderij. In Bergsenhoek.
10: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
11: Heeft u maculadegeneratie en bent u daarom slechter gaan zien? Eindelijk is er e-scope, de eerste bril bij maculadegeneratie. U ervaart direct beter en rustiger zicht. E-scope is makkelijk te testen. Maak een afspraak bij Beter Zien, de oogzorgwinkel aan de Zeestraat 100 in Den Haag.
10: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
12: Tot 7 uur Classic Cruise.

Ja, er zijn van die klassiekers. Die mogen niet ontbreken in zo'n programma als dit. Disco Inferno. De Tramps waren dat. Ja, en Disco Inferno, dat doen we zeker het komende uur. Het laatste deel van Classic Grooves op deze bijzondere donderdag. Je luistert naar Radio West Classic Grooves. In principe voorlopig eenmalig dit programma. Maar we draaien ze allemaal, die soul- en disco-klassiekers uit de 70s en 80s. Ik krijg allemaal leuke reacties binnen. Heerlijk al die oude soulmuziek, zegt Sylvia. Was en ben er nog steeds groot fan van. Dit is tenminste nog eens echte muziek. Ja, ik ben het uiteraard met je eens. Als jij ook nog een leuk berichtje wil sturen via WhatsApp, dan kan dat. 070-307-8080. Als je wil reageren op dit programma. En dat vind ik natuurlijk hartstikke leuk. Bijna 9 minuten over 6, dus tot 7 uur Classic Grooves op Radio West. Met de bekende en minder bekende songs. Straks eentje van de Jones Girls, die je ook niet zo vaak hoort. En deze is van Polly Carmen. Hier is Dial My Number.

Alweer zo'n damesgroepje die veel te weinig airplay heeft gehad in Nederland. De Jones Girls, Merry Go Round, zo heette het nummer. Ze begon als achtergrondzangeres voor onder andere Diana Ross. Voordat ze in de late jaren 70 doorbraken met hun eigen act. De Jones Girls dus. Even iets anders. De groep brak wereldwijd door toen Melvin eind jaren 60 drummer Teddy Pendergrass promoveerde tot leadzanger. In 1975 ontstonden er hevige financiële en persoonlijke conflicten tussen Harold Melvin en Teddy Pendergrass, want daar heb ik het over. En hoewel Teddy Pendergrass het gezicht van de groep was, controleerde Melvin het geld en weigerde hij Pendergrass een gelijkwaardige status te geven. In 1976 verliet Pendergrass de groep voor een zeer succesvolle solo-carrière. Maar wij luisteren nu nog even naar Harold Melvin en de Blue Notes met Satisfaction Guaranteed.

A Lover's Holiday van Chains. Ook zo'n disco-klassieker. En die hoor je natuurlijk ook tijdens Classic Groove bij Radio West. En dan iets anders. Een single werd geschreven door Toto, ja. David Page en James Newton Howard. En ook de Toto-drummer Jeff Porcaro en toetsenist Steve Porcaro, die speelden mee op deze track. En dat zou je toch niet zeggen als je dit nummer voor het eerst hoort. Maar het was ook een hit in ons land. Hier is George Benson en Lady Love Me One More Time.

Doe maar best voor je baby, was dat. En ik krijg gewoon leuke reacties. Super lekkere muziek, zegt Ruurt uit Ruurt van Dam. Dit doet me denken aan de jaren 80 in de marathon op Kijkduin. En nu aan het Witte Paard met de 70s, 80s en 90s disco met Tim en Faaf, zegt hij. Deze muziek is voor altijd, ja. Dat ben ik geheel met je eens natuurlijk. En nu wat anders. Een man die heet Johnny Keita Watson. Het was een bijzondere figurant. Op de hoes van het gelijknamige album. En dat album dat heet A Real Metaphoria. Zie je Johnny als baby in een gouden Rolls Royce. Ja, in de kinderwagen. En de kinderwagen wordt daadwerkelijk door zijn moeder voortgeduwd. Het was een hit in de jaren 70. A Real Metaphoria.

Ja, wie kent hem niet? Een van de grootste hits, Celebration, Cool and the Gang was dat. En dan iets anders eigenlijk. Ja, het nummer waar ik het nu over heb werd geproduceerd en gearrangeerd door de legendarische Norman Harris. Je zal misschien zeggen, wie is dat? Hij was namelijk de grondlegger van de vloeiende, rijke Philadelphia Soul Sound. Ik heb het over het nummer Dr. Love, hier is First Choice.

Ja, voordat het album Thriller legendarisch veel verkocht werd, maakte hij zijn eerste album ook met Quincy Jones. Michael Jackson heb ik het natuurlijk over. En dat was het album Off the Wall en daar was dit de single van. Nou, we hebben nog een paar tracks te draaien en dan is Classic Grooves voor deze keer afgelopen. En dan hopen we natuurlijk dat er ooit nog een andere keer komt. Maar goed, zover is het nog niet. Een paar mooie tracks heb ik voor je. Straks een klein stukje High Fashion nog met When the Lover Strikes. En dit is een band die luistert naar de naam Brooklyn Bronx and Queens Band. Ja, ik zit even te denken. On the Beat, dat is een beetje een grootste hit geweest. Maar dit was ook nog een hit in Nederland. Hier is het welbekende nummer Dreamer.

High Fashion. Ook zo'n band waar we heel weinig van gehoord hebben. Weinig airplay, maar we draaiden hem wel in Classic Grooves. Op deze donderdagavond bij Radio West. Het zit erop helaas, deze show. Ik hoop dat je ervan genoten hebt. En wellicht komt er nog een andere keer. Voor nu neem ik afscheid met een plaat waarvan je zou zeggen... ja, ik vind de titel wel toepasselijk. Ain't No Stopping Us Now. Het is een welbekende van McFadden & Whitehead. Fijne avond, hoi!

0: in het Centraal Museum. De tentoonstelling Gerard van Honthorst in Alles anders dan Rembrandt. Tijdgenoot van Rembrandt en een van de grootste schilders van de 17e eeuw.
1: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. Cordate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar cordate.nl. Cordate. Op de wereld om elkaar te helpen.
0: Nu in Utrecht. Gerard van Honthorst in Alles anders dan Rembrandt.
1: Cordate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op cordate.nl/nalatenschap.
2: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
3: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
2: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
4: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTime op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
5: Verhuizen? UTS van der Geest Verhuizingen. Voor particulieren en voor het midden- en kleinbedrijf.
6: UTS van der Geest Verhuizingen. Dat is verhuizen en meer.
5: Kijk op utsvandergeest.nl.
7: Kom ook naar het stoffenspektakel.
8: De grootste stoffenmarkt van Nederland.
7: Dinsdag 19 mei op de markt in het centrum van Gouda. Kijk voor meer informatie op stoffenspektakel.nl.
9: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
10: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
11: Renate Kok met het NOS Journaal. Op Saba zijn hulpdiensten bezig met een grote zoekactie naar een vermiste Nederlander. Die keerde gisteren niet terug van een tocht in het Wells Bay-gebied. Er wordt onder meer met drones en een helikopter naar de man van in de 50 gezocht. In Rotterdam is vanmiddag het bombardement op de stad aan het begin van de Tweede Wereldoorlog herdacht. Vandaag, precies 86 jaar geleden, werd daardoor bijna de hele historische binnenstad van Rotterdam vernietigd. Ook door de branden die daarna ontstonden. Burgemeester Schouten legde een krans en hield een toespraak. De herdenking maakte op haar veel indruk.
12: Ja, dat is dan ook het moment dat ongeveer de klokken gaan luiden hier. En dan besef je dat dat het moment was waarop 86 jaar geleden ook hier echte bommen uit de lucht kwamen. En ik blijf het altijd een ongelooflijk indrukwekkend moment vinden. De langdurigheid van de bombardementen, maar ook wat daarna allemaal met de stad is gebeurd. Dat gaat dan wel door je heen.
11: Ja, in haar toespraak ging ze ook in op de huidige onrust in de wereld en ook hier.
12: Ook in dit land verschillen wij van mening over heel veel zaken. Uiteindelijk moeten we altijd in het debat, in het gesprek met elkaar tot een oplossing komen. En als dat niet gebeurt, zien we ook letterlijk de verwoestende beelden van over heel de wereld waar dat toe kan leiden. En uiteindelijk zijn altijd mensen daar het slachtoffer van.
11: Davide Ballerini heeft de zesde etappe van de Giro d'Italia gewonnen. De Italiaan profiteerde van een valpartij in de laatste kilometer in de straten van Napels. Daarbij gingen de sprinters, onder wie Dylan Groenewegen, onderuit. Uiteindelijk bleef Ballerini over met de Belg Jasper Stuyven, die tweede werd. De leiderstrui blijft om de schouders van de Portugees Afonso Eulalio. Het weer dan de buien trekken weg. Verder droog en opklaringen. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 3. Morgen opnieuw buien en maximaal 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Adverteer op Omroep West en bereik duizenden mensen in jouw regio.
14: Want je buurman weet het nu wel, maar de rest van de stad nog niet.
15: Start nu met adverteren. Omroepwestadverteren.nl.
16: Gun je ogen en oren het allerbeste. Je vindt bij Linnenwever in Wateringen de mooiste collecties monturen en zonnebrillen. Ook voor contactlenzen en gehoorbescherming zien we je graag. Kom langs bij Linnenwever in Wateringen.
17: De
15: tennissen? Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
17: Een verhuizing is een grote stap, maar bij Seniorenverhuizing Regionaal houden we rekening met uw wensen, behoeften en emoties. Van het inpakken tot het netjes achterlaten van uw oude en nieuwe woning. Geen zorgen, geen stress, gewoon echte service zoals vroeger en zoals het hoort. Kijk op seniorenverhuizing-regionaal.nl.
18: Kom ook naar het stoffenspektakel.
19: De grootste stoffenmarkt van Nederland.
18: Dinsdag 19 mei op de markt in het centrum van Gouda. Kijk voor meer informatie op stoffenspektakel.nl.
20: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: Mijn naam is Jorinda Theeuwen en ik ga dit jaar voor Sommelier, een Haagse band. En dat vind ik belangrijk, iets uit onze regio dat hoog staat in die eeuwige roemlijst. Ik word blij van dit nummer Multicolor. Help Sommelier naar die nummer 1 plek en mij een beetje ook.
1: Stem ook op je favorieten uit de popmuziek op omroepwest.nl. De eeuwige roemlijst. Eerste Pinksterdag vanaf 2 uur, natuurlijk op Radio West.

Thank you.

0: 22 maart viel de Sicherheitsdienst hier binnen. En werden 24 onderduikers hier weggehaald. Waaronder ook Mies zelf natuurlijk. En zij werd opgepakt.
1: In Expeditie West gaat Erik Kooijman de regio door op zoek naar mooie verhalen.
2: Sufi-tempel, dat is een tempel waar mensen komen, waarvoor het heel belangrijk is om met elkaar te benadrukken dat alle religies uit dezelfde idealen voorkomen.
1: Je ziet het in Expeditie West. Vandaag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
3: Alleen op TV West.

0: Wie kan jou vergeven? Een tentoonstelling over geloof. Met schatten uit het Rijksmuseum. Nu te zien in Museum Gouda.
1: Kom naar Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Bent assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
2: Lekker weer naar buiten? Kies dan voor een scootmobiel van Scootmobiel Polanen. Bezoek onze vernieuwde showroom aan de Heliumstraat 220 in Zoetermeer. Of kijk op onze website www.scootmobielpolanen.nl.
3: Als er in uw omgeving een naaste komt te overlijden, moet er veel geregeld worden. Woningontruiming regionaal kan u veel zorgen uit handen nemen. Van het verhuizen van de inboedel tot het leegruimen en opleveren van de woning. Woningontruiming regionaal. De regio-specialist voor een zorgeloze woningontruiming of verhuizing. Kijk op woningontruiming-regionaal.nl.
4: Op 89.3 FM, DAB+ en overal online. Dit is Radio West.
5: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
6: Renate Kok met het NOS Journaal. De burgemeester van Greater Manchester, Andy Burnham, stapt naar voren als mogelijke opvolger van de Britse premier Starmer. Starmers positie wankelt steeds meer sinds een Labour-partij vorige week de gemeenteraadsverkiezingen verpletterend verloor. Burnham wil meedoen aan een tussentijdse verkiezing om in het parlement te komen. Eerder stapte ook de minister van Volksgezondheid op, Streeting. Die zegt dat hij het vertrouwen kwijt is in Starmer. En ook hij wordt vaak genoemd als premierskandidaat. In Milaan is een Nederlander veroordeeld tot 21 jaar cel voor een brand waarbij drie Chinezen om het leven kwamen. Hij stak een gebouw in brand waar de slachtoffers lagen te slapen. En dat gebeurde in opdracht na een ruzie over geld met de eigenaar van het pand, zegt correspondent Angelo van Schaik.
7: Twee Chinezen die de opdracht gaven aan deze man uit Middelburg opereerden vanuit Nederland, vanuit Eindhoven, spraken ook Nederlands en hebben hem dus opgebeld om dit klusje te klaren.
6: Het Italiaanse Openbaar Ministerie had levenslang geëist tegen een Nederlander. Op Saba wordt gezocht naar een vermiste Nederlander. Die man die keerde gisteren niet terug van een wandeltocht in het Wells Bay-gebied. Er wordt onder meer met drones en een helikopter naar hem gezocht. En de Italiaanse wielrenner Ballerini heeft de zesde etappe van de Giro d'Italia gewonnen. Hij profiteerde van een valpartij in de laatste kilometer in de straten van Napels. Daarbij gingen sprinters, onder wie ook Dylan Groenewegen, onderuit, zag commentator Gabriel Melging.
8: Maar de Italiaan Manucelli probeert er toch van af te staan. En daar gaat Groenewegen onderuit. Ze gaan allemaal onderuit bijna. Oh, dit zag je aankomen met deze vervelende, listige finale. Met die onheilspellende kasseienbocht op 400 meter voor de streep. Wat een drama.
6: Ja, uiteindelijk bleef Ballerini over met de Belg Jasper Stuyven, die tweede werd. Het weer dan. De buien trekken weg naar het zuidoosten. Verder droog met opklaringen. Morgen opnieuw weer buien en dan worden 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Naast woninginrichting gaat u voor een zonnescherm, rolluik of screen naar Fred van Rijn aan de Leiweg in Den Haag.
10: Heeft u maculadegeneratie en bent u daarom slechter gaan zien? Eindelijk is er e-scope, de eerste bril bij maculadegeneratie. U ervaart direct beter en rustiger zicht. E-scope is makkelijk te testen. Maak een afspraak bij Beter Zien, de oogzorgwinkel aan de Zeestraat 100 in Den Haag.
11: Ook nu de koopkracht onder druk staat, wilt u beter zitten dan ooit. Wilt u ook betaalbaar maar comfortabel zitten en gemakkelijk weer opstaan? Zorgdrager is de Fitform zitspecialist voor Zuid-Holland. Wij maken relax en sta-opstoelen. In een mum van tijd bij u thuis, echt op maat. Vind betrouwbaar refurbished en tweedehands op zorgdrager.com.
12: Installatiebureau van Ginderen.
13: Van Ginderen. Ook voor camera's, slagbomen, toegangscontrole en intercomsystemen. Al 50 jaar tot uw dienst.
4: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: In 1960 ben ik op een haring doorgegaan, toen was ik 13. Tot 1963. En toen ben ik op de kotter gegaan. Dat heb ik viskotter. En dat heb ik 35 jaar gedaan.
1: De Zuid-Hollandse kust. Een heerlijke plek. En je komt altijd wel iemand tegen met een verhaal.
2: Is dit het bankje waar alles besproken wordt?
3: Wij lossen hier alles op.
4: En hoe hebben jullie elkaar ontmoet?
3: Op strand?
4: Nee, op strand.
5: Ja. Je moet een beetje wissen.
2: En? Wat is de vangst?
5: Niks. Vandaag niet. Ze waren niet thuis.
1: Je ziet het in Onze Kust. Vandaag vanaf 17:30 en daarna in de herhaling.
6: Alleen op TV West.

0: 22 maart viel de Sicherheitsdienst hier binnen. En werden 24 onderduikers hier weggehaald. Waaronder ook Mies zelf natuurlijk. En zij werd opgepakt.
1: In Expeditie West gaat Erik Kooijman de regio door op zoek naar mooie verhalen.
2: Sufi Tempel, dat is een tempel waar zeg maar mensen komen, waarvoor het heel belangrijk is om met elkaar te benadrukken dat alle religies uit dezelfde idealen voorkomen.
1: Je ziet het in Expeditie West. Vandaag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
3: Alleen op TV West.

0: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
1: Kom ook naar het stoffenspektakel.
2: De grootste stoffenmarkt van Nederland.
1: Dinsdag 19 mei op de markt in het centrum van Gouda. Kijk voor meer informatie op stoffenspektakel.nl.
3: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen. Krijg deskundig slaapadvies. En de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd goedemorgen.
4: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
5: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
6: Renate Kok met het NOS Journaal. 2 vrouwen uit Stadskanaal die verdacht worden van ernstige kindermishandeling zijn vanavond al aangehouden. Dat is gebeurd vanwege de onrust die is ontstaan, zeggen politie en OM. Zo zijn er in Stadskanaal ruiten ingegooid bij woningen die in verband worden gebracht met het stel. De kinderen van 6 en 7 zijn inmiddels ondergebracht bij de jeugdbescherming. Ze werden fysiek mishandeld en het meisje van 6 belandde ook in het ziekenhuis, onder meer omdat ze ondervoed was. De zaak kwam aan het licht na een melding van school. De Britse politicus Andy Burnham stapt naar voren om premier Starmer op te volgen. Burnham is nu nog burgemeester van Greater Manchester, maar wil meedoen aan een tussentijdse verkiezing om in het parlement te komen. Burnham is zeer populair, zegt deze analist.
7: He's massively popular, 41% approval rating in the Northwest. And look, he needs to make the case that he can speak to the country and be listened to by the country and deliver a Labour message.
6: Starmer's positie wankelt steeds meer. Eerder vandaag stapte ook zijn minister van Volksgezondheid op. In Chicago is een replica van de iconische auto Kit uit de film Knight Rider beboet voor te hard rijden. Het is opvallend omdat die auto al jaren in een museum staat. Na het bestuderen van de foto's gaat het museum ervan uit dat het om een identieke kopie van de auto gaat. Het museum wil de boete dan ook niet betalen. En de bekerfinale in België is gewonnen door Union. De Brusselse club won met 3-1 van stadsgenoot Anderlecht. Na 90 minuten stond het nog 1-1. En pas in de verlenging wist Union het verschil te maken tot vreugde van de fans.
8: We hebben gewonnen!
9: Het beste moment van daar.
10: Ja, toen die 1-1 viel, was het geloof natuurlijk wel een klein beetje minder. Maar aan de andere kant, bij Union, weet je wel, die trekken het altijd over de streep.
8: Anderlecht is toch maar een kalm, zwak broertje.
6: Ja, Union maakte ook nog kans op de landstitel in België. Het weer dan, vooral in het zuidoosten nog een bui. Verder is het droog, opklaringen ook. Het gaat afkoelen naar 1 graad of 3. Morgen dan weer opnieuw buien en worden 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Gun je ogen en oren het allerbeste. Je vindt bij Linnenwever in Wateringen de mooiste collecties monturen en zonnebrillen. Ook voor contactlenzen en gehoorbescherming zien we je graag. Kom langs bij Linnenwever in Wateringen.
12: Welke rituelen heb jij? Een tentoonstelling over geloof. Met schatten uit het Rijksmuseum. Nu te zien in Museum Gouda.
13: Een verhuizing is een grote stap, maar bij Seniorenverhuizing Regionaal houden we rekening met uw wensen, behoeften en emoties. Van het inpakken tot het netjes achterlaten van uw oude en nieuwe woning. Geen zorgen, geen stress, gewoon echte service zoals vroeger en zoals het hoort. Kijk op seniorenverhuizing-regionaal.nl.
14: Ontdek een wereld vol kleur, hoogwaardige materialen en puur vakmanschap van eigen bodem. In de gloednieuwe Leolux Studio bij Frans Metz de Bedderij. Laat je inspireren door de nieuwste Leolux collecties en krijg persoonlijk interieuradvies van onze experts. Beleef het zelf bij Frans Metz de Bedderij. In Bergsenhoek.

0: Ik ben Meer en ik promote Just The Way You Are van Billy Joel. I love you just the way you are. Wat ben ik blij dat dit nummer op de eeuwige roemlijst is binnengekomen. En dat jullie nu dit nummer naar de top 10 kunnen stemmen met mij. Ik ben ambassadeur van dit nummer, want het is voor mij een iconisch liefdeslied waarin beschreven staat: ik hou van je zoals je bent. Verander niet, het is altijd goed.
1: Stem ook op je favorieten uit de popmuziek op omroepwest.nl. De eeuwige roemlijst. Eerste Pinksterdag vanaf 2 uur, natuurlijk op Radio West.

0: 22 maart viel de Sicherheitsdienst hier binnen. En werden 24 onderduikers hier weggehaald. Waaronder ook Mies zelf natuurlijk. En zij werd opgepakt.
1: In Expeditie West gaat Erik Kooijman de regio door op zoek naar mooie verhalen.
2: Sufi Tempel, dat is een tempel waar zeg maar mensen komen, waarvoor het heel belangrijk is om met elkaar te benadrukken dat alle religies uit dezelfde idealen voorkomen.
1: Je ziet het in Expeditie West. Vandaag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
3: Alleen op TV West.

0: Installatiebureau van Ginderen.
1: Van Ginderen. Voor elektrotechniek, beveiliging, brandmeldinstallaties en onderhoud. Al 50 jaar tot uw dienst.
2: Scootmobiel Polanen is gevestigd aan de Heliumstraat 220 in Zoetermeer. Of neem een kijkje op onze website www.scootmobielpolanen.nl.
3: Als er in uw omgeving een naaste komt te overlijden, moet er veel geregeld worden. Woningontruiming regionaal kan u veel zorgen uit handen nemen. Van het verhuizen van de inboedel tot het leegruimen en opleveren van de woning. Woningontruiming regionaal. De regio-specialist voor een zorgeloze woningontruiming of verhuizing. Kijk op woningontruiming-regionaal.nl.
4: Kom naar Rolf Bent Studio Rotterdam Hilligersberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Bent assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Bent Studio Rotterdam Hilligersberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
5: Op 89.3 FM, DAB+ en overal online. Dit is Radio West.
6: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
7: Renate Kok met het NOS Journaal. Twee vrouwen uit Stadskanaal die verdacht worden van ernstige kindermishandeling zijn vanavond al aangehouden. Eigenlijk zou dat pas later gebeuren, maar vanwege de onrust greep politie en OM nu al in. Zo zijn er in Stadskanaal ruiten ingegooid, zegt verslaggever Marjolein Hogevorst.
8: Dat zou gaan om de woning van één van de moeders en de andere woning zou zijn van de broer van de andere moeder. Kortom, het nieuws roept veel emoties op hier.
7: Twee kinderen van het stel werden fysiek mishandeld. Een van hen kwam onder voet in het ziekenhuis terecht. Op Saba wordt gezocht naar een vermiste Nederlander. Die man die keerde gisteren niet terug van een wandeltocht in het Wells Bay-gebied. Er wordt onder meer met drones en een helikopter gezocht. Bij een jaarlijkse omstreden vlaggenmars in Oost-Jeruzalem zijn 13 mensen opgepakt. Bij die mars vieren nationalistische Israëliërs de bezetting van Oost-Jeruzalem. En daarbij worden Palestijnse burgers en winkels aangevallen, zegt deze activist.
9: Attacking Palestinians, vandalizing stores. We see that all the stores are already closed since the morning because they're afraid from my vandalism. So we are trying to shield and protect as much as we can.
7: En volgens VN is het bezetten van Oost-Jeruzalem door Israël illegaal. En de burgemeester van Greater Manchester, Andy Burnham, die stapt naar voren als mogelijke opvolger van de Britse premier Starmer. Starmers positie wankelt steeds meer sinds een Labour-partij vorige week de gemeenteraadsverkiezingen verpletterend verloor. Burnham wil meedoen aan een tussentijdse verkiezing om in het Britse parlement te komen. Eerder vandaag stapte ook de minister van Volksgezondheid op, Streeting. Die zegt dat hij het vertrouwen kwijt is in Starmer. En ook hij wordt vaak genoemd als kanshebber om Starmer op te volgen. Het weer, vooral in het zuidoosten, nog kans op een bui. Verder droog en opklaringen. Uiteindelijk gaat het vannacht afkoelen naar een graad of 3. Morgen opnieuw buien en wordt het 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Kom ook naar het stoffenspektakel.
11: De grootste stoffenmarkt van Nederland.
10: Dinsdag 19 mei op de markt in het centrum van Gouda. Kijk voor meer informatie op stoffenspektakel.nl.
12: Een verhuizing is een grote stap, maar bij Seniorenverhuizing Regionaal houden we rekening met uw wensen, behoeften en emoties. Van het inpakken tot het netjes achterlaten van uw oude en nieuwe woning. Geen zorgen, geen stress, gewoon echte service zoals vroeger en zoals het hoort. Kijk op seniorenverhuizing-regionaal.nl.
13: Gun je ogen en oren het allerbeste. Je vindt bij Linnenwever in Wateringen de mooiste collecties monturen en zonnebrillen. Ook voor contactlenzen en gehoorbescherming zien we je graag. Kom langs bij Linnenwever in Wateringen.
14: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.

0: In 1960 ben ik op een haring doorgegaan, toen was ik 13. Tot 1963. En toen ben ik op de kotter gegaan. Dat heb ik viskotter. En dat heb ik 35 jaar gedaan.
1: De Zuid-Hollandse kust. Een heerlijke plek. En je komt altijd wel iemand tegen met een verhaal.
2: Is dit het bankje waar alles besproken wordt?
3: Wij lossen hier alles op.
4: En hoe hebben jullie elkaar ontmoet?
3: Op strand?
4: Nee, op strand.
5: Ja. Je moet een beetje wissen.
2: En? Wat is de vangst?
5: Niks. Vandaag niet. Ze waren niet thuis.
1: Je ziet het in Onze Kust. Vandaag vanaf 17:30 en daarna in de herhaling.
6: Alleen op TV West.

0: 22 maart viel de Sicherheitsdienst hier binnen. En werden 24 onderduikers hier weggehaald, waaronder ook Mies zelf natuurlijk. En zij werd opgepakt.
1: In Expeditie West gaat Erik Kooijman de regio door op zoek naar mooie verhalen.
2: Sufi Tempel, dat is een tempel waar zeg maar mensen komen, waarvoor het heel belangrijk is om met elkaar te benadrukken dat alle religies uit dezelfde idealen voorkomen.
1: Je ziet het in Expeditie West. Vandaag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
3: Alleen op TV West.

0: installatiebureau van Ginderen.
1: Van Ginderen. Ook voor camera's, slagbomen, toegangscontrole en intercomsystemen. Al 50 jaar tot uw dienst.
2: Wist u dat Scootmobiel Polanen ook een ruim assortiment aan andere hulpmiddelen heeft? Kom langs in onze showroom aan de Heliumstraat 220 in Zoetermeer. Of kijk op onze website www.scootmobielpolanen.nl.
3: Een verhuizing is een grote stap, maar bij Seniorenverhuizing Regionaal houden we rekening met uw wensen, behoeften en emoties. Van het inpakken tot het netjes achterlaten van uw oude en nieuwe woning. Geen zorgen, geen stress, gewoon echte service zoals vroeger en zoals het hoort. Kijk op seniorenverhuizing-regionaal.nl.
4: Aupingstudio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping-assortiment. Kom uitgebreid proefliggen, krijg deskundig slaapadvies en de scherpste prijs. Bij Aupingstudio Frans Metz is het altijd goedemorgen.
5: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
6: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
7: Het is 11 uur, Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Twee vrouwen uit Stadskanaal die verdacht worden van ernstige kindermishandeling zijn vanavond al aangehouden. Dat is eerder dan gepland gebeurd vanwege de onrust die is ontstaan, zeggen de politie en het OM. Ze zijn er in Stadskanaal ruiten ingegooid bij woningen die in verband worden gebracht met de vrouwen. De kinderen van 6 en 7 zijn inmiddels ondergebracht bij de jeugdbescherming. Ze werden fysiek mishandeld en het meisje van 6 belandde ook in het ziekenhuis, onder meer omdat ze onder voet was. De zaak kwam aan het licht na een melding van school. De politie in Rotterdam zoekt naar een man die vanavond in een half uur tijd 3 gewapende overvallen pleegde. Met een mes ging hij naar binnen bij een winkel en 2 tankstations. Alleen op de laatste plek wist hij de inhoud van een kassa mee te nemen. Hij is gevlucht op een scooter met een bak van thuisbezorgd erop. Bij de overvallen raakte niemand gewond. De Rotterdamse politie zoekt onder meer met een helikopter naar de man. Een woordvoerder benadrukt dat mensen de man niet zelf moeten benaderen, maar 112 moeten bellen. De burgemeester van Greater Manchester, Andy Burnham, stapt naar voren als mogelijke opvolger van de Britse premier Starmer. Starmers positie wankelt steeds meer sinds zijn Labour-partij vorige week de gemeenteraadsverkiezingen verpletterend verloor. Burnham wil meedoen aan een tussentijdse verkiezing om in het parlement te komen. Eerder vandaag stapte de minister van Volksgezondheid op, Streeting, die zegt dat hij het vertrouwen kwijt is in Starmer. Ook hij wordt genoemd als kanshebber om Starmer op te volgen. In Jeruzalem hebben nationalistische Israëliërs de bezetting van Oost-Jeruzalem gevierd. Duizenden mensen liepen mee in een omstreden jaarlijkse vlaggenmars. Net als de afgelopen jaren zijn er aanvallen op Palestijnse burgers en winkels gemeld. Volgens Israëlische media zijn zeker 13 mensen opgepakt. De nationalistische Israëliërs zien deze dag als een feestdag, maar de Palestijnse inwoners vinden het een provocatie. Ook volgens de VN wordt Oost-Jeruzalem illegaal bezet door Israël. Op Saba wordt gezocht naar een vermiste Nederlander. De man keerde gisteren niet terug van een wandeltocht in het Wells Bay-gebied. Er wordt onder meer met drones en een helikopter naar hem gezocht. In Thailand hebben wetenschappers botten gevonden van een gigantische dinosaurus. Het dier was 27 meter lang en 2 keer zo groot als de Tyrannosaurus rex. Het is de grootste dino die ooit gevonden is in Zuidoost-Azië. Met zijn omvang was het een van de grootste soorten uit het krijt. De laatste periode van het dino-tijdperk dat eindigde met een meteorietinslag. De dino, met lange nek en staart, leefde waarschijnlijk vooral van naaldbomen. Het weer dan nog. Er zijn brede opklaringen en het koelt vannacht af naar 0 tot 5 graden. Tegen de ochtend raakt het dan wel weer bewolkt. En de dag verloopt in het noorden eerst nog wat zonnig, maar daarna raakt het overal bewolkt. En er vallen ook buien. Het wordt 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
9: Een bedrijfsarts die pas in actie komt als je medewerker al ziek is? Het kan ook anders. Bij Lef Arbo werk je het hele jaar door aan verzuimpreventie met een vaste bedrijfsarts en inzetbaarheidscoach op jouw locatie. Wil je kennis maken? Kijk op lefarbo.nl.
10: AI.
11: Iedereen praat erover.
10: Bij PwC laten we zien waar de echte waarde zit. Zodat jouw organisatie slimmer kan werken, sneller kan schakelen, harder kan groeien. Ga naar pwc.nl. PwC. So you can.
11: LefArbo. De Arbo-dienst die jouw organisatie echt kent. LefArbo.nl.
12: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Creon Kozijnen. Ontdek de scherpste prijs in onze webshop. Creon Kozijnen.
13: Sta je in de file en spot je ruitschade?
14: Opgelost. Autotaalglas.
15: Zeg, lukt het jou een boze klant blij te maken? Ga de uitdaging aan en test je gespreksvaardigheid. Hoe? Door in gesprek te gaan met de AI-acteur van Lo van Eck. Gratis, zo vaak je wilt, met feedback van Lo van Eck.
16: Ik ben Rick Nieman en in mijn boek De Goeroe en de Baron vertel ik hoe een landgoed in Ommen het spirituele centrum van de wereld werd. Hier brachten een Nederlandse baron en de Indiaanse geestelijk leider Krishnamurti duizenden mensen samen. Tot hij zei, volg mij niet langer. Je leest het in De Goeroe en de Baron, nu in de boekhandel.
15: Je gespreksvaardigheid verbeteren? Oefen een gesprek op lovanek.nl.
17: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.

0: Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 6 graden. Binnen zit Lucella Carrasso.
2: Een auto reed vanochtend de Albert Heijn in Wateringen binnen, ramde de glazen pui en kwam tot stilstand op de groente- en fruitafdeling. Op het journaal zag ik dat ze een bordje bij de ingang hadden opgehangen. Beste klant, door omstandigheden zijn we helaas tijdelijk gesloten. Toch aardig dat ze nog iets aan de verbeelding wilden overlaten. Goedenavond, welkom bij het Oog. De Chinese president haalde de val van Thucydides aan, de generaal uit Athene. Athene dat de strijd aanging met Sparta. Wat de president daarmee zou kunnen bedoelen, daarover straks geopolitiek analist Alex Krijger. We spreken daarnaast over de Palestijnse archieven, naar aanleiding van de herdenking van de Nakba morgen, de ontheemding van honderdduizenden Palestijnen. En rapper Drake trok volop de aandacht voor zijn nieuwe album, wat artiesten tegenwoordig wel niet over hebben voor een PR-stunt. Daarover hoort u 3FM-DJ Vera Simons. En tot slot oud-ambassadeur Fons Stoelinga. De premier van India komt dit weekend naar Nederland. En als er iemand is die weet wat er bij zo'n bezoek komt kijken, dan is het Stoelinga wel. Nu eerst het nieuws van vandaag.
3: Donderdag 14 mei.
2: Twee vrouwen uit Stadskanaal zijn opgepakt omdat ze hun jonge kinderen jarenlang hebben mishandeld.
4: Zij zijn dusdanig mishandeld dat het meisje in het ziekenhuis is beland en zelfs in coma moest worden gebracht en aan de beademing terecht is gekomen.
2: Ze werden ook geslagen, opgesloten in een kelder en op een zeker moment kreeg het meisje te veel pap.
4: Zodat ze niet zou schranzen tijdens het kerstdiner, omdat ze ondervoed zou zijn. Dat hield zij niet binnen, begon over te geven en dan moest ze van de grond af haar eigen kots opeten.
2: De school van het 7-jarige meisje trok uiteindelijk bij instanties aan de bel. De kinderen zijn nu op een veiliger adres, maar...
4: Ze is natuurlijk getraumatiseerd voor het leven. Daar kun je je iets bij voorstellen.
2: Amerika en China waren nog niet zo lang geleden bezig met een handelsoorlog. En nu werd president Trump met alle egards ontvangen in Peking.
5: A walk across a red carpet, inspection of the troops, children with flags and flowers to welcome President Donald Trump here to Beijing.
2: En Trump vond het prachtig.
6: Great place, incredible. China is beautiful.
2: China en de VS proberen uit te stralen dat ze vrienden zijn.
7: It's an honor to be with you. It's an honor to be your friend. And the relationship between China and the USA is going to be better than ever before.
2: President Xi wil graag dat Amerika minder wapens levert aan Taiwan. Maar de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Rubio zegt daar niet op in te willen gaan.
8: US policy on the issue of Taiwan is unchanged as of today and as of the meeting that we had here today.
2: Amerika wil het liever hebben over het maken van handelsafspraken. Daar wordt op getoast.
7: I'd now like to raise a glass and propose a toast to the rich and enduring ties between the American and Chinese people. Thank you, President Xi.
2: Premier Jette heeft zijn reis aan het Caribisch deel van Nederland inmiddels afgerond. Hij noemde het een geslaagde trip.
9: Het is goed om op het eigen oog ook te zien wat hier speelt en welke kansen er liggen.
2: Hij ging naar 6 eilanden in 6 dagen en daar zijn ook afspraken gemaakt.
9: Met Aruba, Curaçao, Sint Maarten, onafhankelijke landen binnen het Koninkrijk, gaan we echt naar een nieuwe relatie toe. Veel meer gelijkwaardig.
2: Nou, de bevolking moet het nog zien.
10: Ze praten veel en niks gebeurt.
2: Ze vinden dat Jette beter zijn portemonnee kan trekken.
11: Is hij plakken komen brengen, geld, dan is hij welkom.
2: En zeg je hemelvaartsdag, dan zeg je...
12: Douwtrappen.
2: Vroeg opstaan dus.
13: Ja, echt te vroeg. 4 uur.
12: Waar heeft u het meest zin in? De koffie straks?
2: En dan was het ook nog.
14: Nat.
2: Maar deze vrouw had er wel zin in.
15: Ik hoop wat wilde dieren te sporten. Misschien nog een hertje onderweg of zo. Ja, lijkt me heel leuk.
2: In Veenhuizen in Drenthe was de regen geen probleem, want daar gingen ze douw zwemmen.
16: En dat je dan hier komt in de kou en het dam slaat van het water en dan met elkaar lekker banen zwemmen en ontbijten, dat maakt het gewoon hartstikke leuk.
2: De douwtraditie is dus niet overal hetzelfde. Zo gingen in Nibbikswoud in Noord-Holland kinderen...
17: door het dorp fietsen met blik achter je fiets iedereen wakker maken.
2: En dat klonk daar zo.
18: Dit is echt fantastisch.
14: fantastisch. Ik vind het echt schitterend.
18: En we zijn nog niet eens begonnen.
19: Ik zag wel een paar mensen uit het raam kijken.
20: Ik denk dat de meeste mensen wakker zijn geworden.
1: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
21: Even de bed in?
22: Ja, ik denk het wel.
21: Bijslapen?
22: Ja.
2: En dan de krant van morgen, Renate Kok.
23: Ja, we gaan het hebben over pijpleidingen. Die lekken wereldwijd onnodig veel gas, terwijl er door de blokkade van de straat van Hormuz juist een groot tekort aan gas is. Europa heeft nu een wet die dat allemaal moet tegengaan. Maar vooral vanuit de VS komt er veel druk om die regels te versoepelen. Meld Trouw.
2: De lekken zijn vanwege al het methaan in het gas rampzalig voor het klimaat, maar ook extra pijnlijk nu gas zo schaars is. Want jaarlijks is de hoeveelheid die weglekt ongeveer net zo groot als er door Hormuz de wereld ingaat. Ook in de VS zijn er van dat soort lekken. Die moeten eerst gefixt worden, willen de Amerikanen morgen leveren aan de EU, mogen leveren aan de EU. Voor president Trump gaat dat te ver, vandaar de lobby om de regels af te zwakken.
23: En het AD gaat het ook over gas, maar dan weer over die CO2-heffing op aardgas die hier over anderhalf jaar wordt ingevoerd. En vooral mensen in slecht geïsoleerde woningen zullen dat gaan voelen, dat hoorden we eerder al. En gasleveranciers die garanderen zelfs geen vaste gasprijzen meer. Zo hoog kan die prijs gaan oplopen, schrijft de krant.
2: Prijsvergelijker Keuze.nl zegt tegen de krant dat de eerste energiebedrijven hun leveringsvoorwaarden al zo hebben aangepast dat ze de gasprijs ook bij een vast contract kunnen verhogen. Erg ongunstig voor de consument en bijna niemand lijkt het door te hebben. Maar u bent dus gewaarschuwd.
23: Ja, en wat levert het Amsterdam nou op een paar weken van die Harry-mania? De Volkskrant probeert het te becijferen aan de hand van een gemiddelde Harry Styles-fan. De Limburgse Rozemarijn. VIP-kaartje, €500. Ook vast wat voorpret met merchandise uit de speciaal opgetuigde pop-up store. Een hotelovernachting, een hapje eten vooraf en heel eerlijk, op de grote dag zelf waarschijnlijk nog wat meer merchandise.
2: Daarmee is ze een relatief bescheiden fan. Velen schaffen speciaal voor de show een complete outfit aan. Want elk tournee heeft namelijk zijn eigen dresscode. U begrijpt, het mag wat kosten. Alles bij elkaar opgeteld. 10 keer de arena, in totaal 700.000 bezoekers die allemaal komen slapen, eten en shoppen, zou het de stad zomaar €700 miljoen kunnen opleveren, zegt een onderzoeker. En dat is voor zo'n stad toch lekker.
23: Ja, dat het ook eenvoudiger kan, bewijst de Telegraaf. Die krant die ging naar Alsmeer om de opening van het zwemseizoen daarin te luiden, want het bijna 100 jaar oude natuurbad is er weer open. Ondanks temperaturen waarbij zelfs ijsman Wim Hof nog zou aarzelen om zijn grote teen erin te steken in het water. Maar dat mag de pret bij badmeestersfamilie Brommer niet drukken.
2: Al 4 generaties runt de familie het Oosterbad. Niks, geen digitale fratsen. Met een krijtje op een schoolbord wordt de temperatuur van het water aangegeven, 16 graden. Afkomstig uit de Westeinderplassen en dus zonder chloor. Vissers hengelen vooraf het bad leeg. En zodra de eerste zwemmers zich weer melden, blijven de vissen vanzelf uit de buurt. Dat weten de Brommers nu na jarenlange ervaring.
1: Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten.

0: Here comes the sun van de Beatles. Het bezoek van president Trump aan China is in volle gang. Een ontmoeting tussen de twee grootmachten. En wat is er bij dit historische bezoek te zien van hoe die twee zich tot elkaar verhouden? Alex Krijger is historicus en geopolitiek analist, doceert aan de Universiteit Leiden. Goedenavond.
1: Goedenavond.
0: De Chinese president die had een opvallende uitspraak in zijn openingsverklaring. Hij verwees naar de val van Thucydides. Ja. Iets waar u onlangs volgens mij ook in een publicatie naar verwees. Misschien goed even dat verhaal van Thucydides naar voren te halen. Wat dat inhoudt.
1: Ja, nee, helemaal goed. En het was opmerkelijk dat de Chinese president dit deed aan het begin van het gesprek. En voor de goede verstaander gaf hij echt een enorm signaal af. Maar goed, iedereen bleef glimlachen. Maar hij zei wel degelijk wat. En inderdaad, die context is dit. Dat Thucydides was een legeraanvoerder van Athene, een historicus. In de ongeveer 5e eeuw voor Christus. En die heeft tijdens de beroemde Peloponnesische oorlog tussen Athene en Sparta van 431 tot 404 voor Christus, heeft hij een boek geschreven omdat hij 20 jaar verbannen was. Hij was niet helemaal succesvol als militair legerleider. En toen kon hij tijdens dus die oorlog kon hij alles observeren, goed nadenken, goed kijken. En toen vroeg hij eigenlijk zichzelf af, hoe komt het eigenlijk dat we tot deze oorlog zijn gekomen tussen Athene en Sparta, wat toen twee grootmachten waren, twee stadstaten. En toen kwam hij dus met de theorie. En die uitspraak doet hij in het boek over de Peloponnesische oorlog die hij toen geschreven heeft. Het was de opkomst van Athene en de angst die dit veroorzaakte in Sparta, die onvermijdelijk tot oorlog leidde. Dus eigenlijk het verhaal wat wordt genoemd ruling power versus rising power. Dus je hebt de heersende macht, je hebt zeg maar de nummer 1 op dit moment in de wereld, Amerika. En dan komt een andere grootmacht aan, in dit geval China, en die komt steeds dichterbij. En op een moment, als dan echt dreigt die opkomende macht, die nieuwe grootmacht, de positie van de heersende macht over te nemen, dan leidt dat dus vaak tot oorlog in de geschiedenis. En daar gaat eigenlijk dat verhaal van die Thucydides-trap over. En dat is vooral de laatste 10 jaar extra bekend geworden door een boek en een groot onderzoek van een Amerikaanse hoogleraar, Graham Allison. En wat die heeft gedaan met allemaal studenten, super interessant, die heeft 16 historische voorbeelden helemaal uitgezocht, waarbij dus zeg maar de wereldmacht of de heersende macht werd uitgedaagd door de opkomende macht. Eén keer was dat ook de Republiek met Engeland. Nou, het slechte nieuws is dat 12 van die 16 keer is in oorlog geëindigd. En 4 keer niet. Denk aan de Sovjet-Unie en Amerika tijdens de Koude Oorlog. Dat is niet geëindigd in de Grote Oorlog. Dus het eigenlijk wat Xi Jinping vanochtend deed, was een keiharde waarschuwing geven aan de Amerikanen. Van, we kunnen een stabiele relatie hebben. Hij had het vanochtend over een constructieve, strategische stabiliteit. Maar er is één ding, ik heb een keiharde rode lijn en dat is Taiwan. Dus kom niet aan Taiwan, bemoei je niet mee. Want anders komen we in de Thucydides-trap. Ja, dat is eigenlijk wat hij zei.
0: Ja, is dat de enige verklaring? Of beschouwt hij Trump zo dat hij zegt, goh, je bent nu met allerlei oorlogen bezig, want je voelt je bedreigd en je willen. Hè, dus dat hij eigenlijk verwijst naar Iran bijvoorbeeld en Venezuela, dat hij het niet eens zozeer over China heeft?
1: Nou ja, dat gaat dus echt wel. Het heeft allemaal nu met elkaar te maken. Dus op dit moment, we zitten eigenlijk in een soort kantelende wereldorde. Hè? Dat denk ik ook wat de Finse president Alexander Stoep daarover zegt, of de Canadese premier Mark Carney. Die hebben denk ik als westerse leiders heel goed door wat er op dit moment in de wereld gebeurt. Of je het leuk vindt of niet, de wereldorde, de wereld zoals we die kennen sinds 1945, die loopt op zijn laatste benen. En we gaan naar iets nieuws toe, maar de grote vraag, wat is dat nieuwe? Dus we zitten in een soort chaotische overgangsperiode van de oude naar de nieuwe tijd. En de grootmachten zijn zich aan positioneren voor die nieuwe tijd. De Amerikanen, de Chinezen, India en anderen. En wij als Europeanen vinden het nog een beetje lastig om te bepalen wat onze toekomst wordt. Dus wat China hier eigenlijk duidelijk maakt is, of je het leuk vindt of niet, Amerika, wij zijn een opkomende macht. En dan komt gewoon op een bepaald moment dat we de positie van jullie gaan overnemen. Sterker, Xi Jinping zegt dat ook regelmatig in zijn grote speeches. Dan heeft hij het over de grote heropleving van de Chinese natie. En dat moet dan in 2049 allemaal definitief worden als de Volksrepubliek 100 jaar bestaat. Maar dat zijn allemaal grote vergezichten. Maar ja, dat is het grote verschil tussen de Chinezen en Amerikanen. Die Chinezen denken langer termijn en Amerikanen eigenlijk veel meer korte termijn. Maar er is dus iets heel fundamenteels aan de hand op dit moment geopolitiek. Deze twee grootmachten zijn zich allebei aan het positioneren. Trump doet dat door bijvoorbeeld 30 CEO's mee te nemen van allemaal grote companies. Denk aan Apple, aan Boeing, et cetera. Die zitten heel erg op dat economische. En de Chinezen die zijn helemaal bezig met het positioneren naar zeg maar de economie van de toekomst. Denk aan zonne-energie, denk aan zeldzame aardmetalen, et cetera. Dus het is echt een enorme rivaliteit. Ze proberen het een beetje vriendelijk te houden daar. Morgen is de tweede dag. Maar dat Xi Jinping als Chinese president aan het begin van deze top zo'n waarschuwing geeft, ja, dat kwam denk ik wel aan. En de goede verstaande heeft het wel gehoord.
0: En opmerkelijk ook wel dat hij iets uit de Europese geschiedenis aanhaalt, dacht ik. Toch, voor een Chinese leider, dat hij daarop moet terugvallen.
1: Ja, dat doen ze natuurlijk toch wel vaker, de Chinezen. Ook denken aan hun eigen geschiedenis met het communisme. Dat komt natuurlijk ook allemaal van Europese denkers. Maar dit is wel heel opvallend. Ja. En vooral dat het verwijst naar een Amerikaanse hoogleraar die echt, zeg maar, in buitenlandse politieke kringen veel aandacht heeft gekregen de afgelopen 10 jaar. En die ook, die Graham Allison, dat is wel interessant, die heeft ook recent nog het een en ander gezegd. Namelijk, we kunnen dus voorkomen dat deze Thucydides-trap verkeerd gaat. Dus dat, denk aan die 16 historische voorbeelden, dat het nu nog een keertje misgaat en het oorlog wordt. Maar dat betekent wel een soort accommodatie. Dat betekent dat de Amerikanen zullen moeten accepteren dat China dus die plaats onder de zon ook wil. Dat je dus 2 grootmachten hebt in de wereld. Kan best. Maar dat betekent wel dat je rekening moet houden met elkaar. Ja, wat je indirect dan zegt, ga dat verhaal rondom Taiwan niet al te hoog opspelen. En die positie van Taiwan wordt overigens ook steeds zwakker. Want vroeger had Taiwan nog heel wat vriendjes in de wereld. En dat stelt eigenlijk niks meer voor. Dat heeft China dus diplomatiek allemaal supergoed geregeld. Dus de kans dat in de komende jaren er iets gaat gebeuren. En je moet dan niet denken aan een D-Day-invasie zoals Normandië, maar een enorme blokkade. Een beetje Cuba 62 Kennedy. Of zoals nu de Amerikanen doen met Cuba. Een enorme blokkade, waardoor Taiwan helemaal wordt afgeknepen. Ja, daar koers je eigenlijk langzamerhand wel op aan. En dat wordt natuurlijk de grote test tussen de heersende macht en opkomende macht. Dus we kijken naar iets heel fundamenteels, iets heel historisch. En ik vond het erg opvallend dat Xi Jinping hier gewoon mee begon.
0: En zijn er ook factoren waardoor het China misschien niet gaat lukken om dat in 2049 bereikt te hebben?
1: Ja, er zijn absoluut een aantal enorme zwakheden. Kijk, Amerika heeft op dit moment natuurlijk een aantal flinke zwakheden. Kijk ook naar de toestand rondom Iran. En dat ook impact heeft natuurlijk ook voor de economie in Amerika zelf. De prijzen aan de pomp. En voor Trump is het belangrijk om te kijken naar de midterms. Dus de congresverkiezingen straks in november. Dus die denkt aan de korte termijn. Maar China is natuurlijk een enorm opkomende macht. En zeer invloedrijk wereldwijd. Maar er zitten zwakheden in. Belangrijkste zijn demografisch. Het is op dit moment samen met India, waar jullie straks ook over zullen hebben, het grootste land van de wereld. Dus ongeveer 1,4, 1,5 miljard. India blijft groeien. Ik denk dat onze kinderen het zullen hebben over Amerika, China en India als grootmachten. Maar China gaat op een bepaald moment terug naar 1,2, 1,3. En zelfs op de lange termijn verwacht de Verenigde Naties naar 900, 800 miljoen. Dus demografisch een enorm impact, vergrijzing. Denk aan de eenkindpolitiek. En daarnaast economisch zijn er heel veel kwetsbaarheden, jeugdwerkloosheid. Er zijn allemaal verborgen economische problemen, de vastgoedcrisis. En het is een land wat in zekere zin nog verschrikkelijk afhankelijk is. Kijk naar olie en gas. De Amerikanen hebben nu de Chinezen afgeknepen van Venezuela-olie. En eigenlijk nu ook van olie en gas vanuit de straat van Hormuz. Vanuit Iran. Dus daar is allemaal over nagedacht. Dat heet geo-economie. Dus het economisch inzetten van instrumenten voor geopolitieke doeleinden. Dus mensen die zeggen Amerika heeft geen strategie. Amerika heeft wel degelijk een strategie. Het is alleen keihard. Keihard economisch. En daar zit natuurlijk Xi Jinping ook wel naar te kijken. Aan de andere kant, die opkomst van China gaat door. En wat knap is van die Chinezen, dat ze ondanks die tarievenoorlog kunnen ze gewoon doordenderen door hun export richting Afrika en Europa gewoon door te zetten. Dus je kijkt echt naar een ontmoeting tussen de leiders van echt de 2 grootmachten in de wereld. En daarachter komt dan India en dan een tijdje niks met allemaal middelmachten. En wij kijken daar eigenlijk, wij staan erbij en kijken daarnaar.
0: En wij beschouwen dat vanuit met het oog op morgen. Alex Krijger, hartelijk dank.
1: Dank.

0: Wilson Phillips met In My Room. De Nakba, het moment dat grote aantallen Palestijnen in 1948 werden verdreven uit het huidige Israël, wordt morgen herdacht. De gebeurtenis is voor een belangrijk deel vastgelegd in archieven van de Verenigde Naties. En de verhalen worden ook van generatie op generatie verteld. Arjan Elvasset, misschien kent u hem nog als Kamerlid van GroenLinks. Van harte welkom, maar sindsdien ook nog vele andere functies gehad. Je deed eerder onderzoek naar de familiegeschiedenis van jouw Palestijnse vader. Wat kreeg jij thuis als kind, welkom allereerst. Wat kreeg jij thuis als kind te horen over de Nakba?
1: De Nakba heeft voor veel Palestijnen is een traumatische collectieve herinnering aan wat er in 1948 is gebeurd. En zeker in het jaar daarvoor, waarbij ongeveer 500 dorpen zijn vernietigd. Palestijnen op de vlucht geslagen, werden verdreven. En dat heeft natuurlijk een enorme impact op bijna elke Palestijnse familie. Mijn vaders moederskant van de familie komt een deel uit Ramle, wat nu Israël is. Die zijn richting Jeruzalem gevlucht. En eigenlijk op elke opeenvolgende oorlog zie je dat soort vluchtelingenstromen. En zo is elke Palestijnse familie wel gekenmerkt door familie in meerdere landen, meerdere gebieden. Dus ik heb zelf familie in de Palestijnse gebieden in de Westbank. In Jordanië, Syrië en in Libanon. En in Amerika en et cetera. En dat zie je eigenlijk bij heel veel Palestijnse families.
0: En waren er momenten dat jullie daar, en misschien nog steeds zo'n dag als morgen, daar dan extra bij stilstaan?
1: Ja, en zeker de Nakba is voor veel Palestijnen een soort startpunt. Maar ja, je ziet natuurlijk door de jaren heen, en zeker de afgelopen jaren, dat voor veel Palestijnen die catastrofe, het verdrijven van Palestijnen, eigenlijk nog steeds tot op de dag van vandaag doorgaat.
0: Dus de Nakba is in die zin wordt herdacht, maar ook als nog steeds gaande.
1: Ja, je kan eigenlijk hebben heel veel families op elke dag wel een bepaalde herinnering. Bij ons is het de dag dat mijn opa gedood werd bij een bombardement in 1968. Maar dat is voor heel veel Palestijnen hebben verschillende dagen betekenis. Maar collectief is die Nakba een soort startpunt. Maar ja, je ziet natuurlijk door de jaren heen, en zeker de afgelopen jaren, dat voor veel Palestijnen die catastrofe, het verdrijven van Palestijnen, eigenlijk nog steeds tot op de dag van vandaag doorgaat.
0: Dus de Nakba is in die zin wordt herdacht, maar ook als nog steeds gaande.
1: Ja, je kan eigenlijk hebben heel veel families op elke dag wel een bepaalde herinnering. Bij ons is het de dag dat mijn opa gedood werd bij een bombardement in 1968. Maar dat is voor heel veel Palestijnen hebben verschillende dagen betekenis. Maar collectief is die Nakba.

0: Maar collectief is die NAKBE een belangrijk moment om daaraan terug te denken. Ja.
1: En hoe is dat bij jouw kinderen?
0: Nou, ik ben net terug van een reis met mijn jongste zoon naar Jordanië en Palestina. Voor hem was het de eerste keer. En dat komt ook een beetje doordat we dat vaker hebben uitgesteld, zeker de afgelopen periode. Maar dat is ook een manier, niet alleen om kennis te maken met allerlei familieleden die hij nog nooit had gezien, maar ook terug te gaan naar het familiehuis in Nablus. Naar verschillende plekken waar familieleden hebben gewoond, waar ze vandaan komen. En we hebben reden langs een tegelfabriek waar mijn overgrootvader van die siertegels, die je echt in heel Palestina ongeveer tegenkomt, ziet. Dus dat is voor hem ook een manier waarop niet alleen die verhalen die ik in een boek en een podcast niet iedereen kan stenen gooien heb verwerkt.
1: Ja, maar waarbij dat ook
0: tot leven wordt gebracht in echte mensen en echte plekken.
1: Ja, we hebben ook contact met Michelle Hamers. Zij is fotohistorica en heeft onderzoek gedaan naar beeldmateriaal van de NAKBA in het archief van de Verenigde Naties dat toen nog 10 jaar geleden in Gaza was. Goedenavond, Michelle.
2: Goedenavond.
1: Hoeveel foto's en video's zitten er in dat archief?
2: Nou, dat archief dat is dus van UNRWA, de VN-organisatie voor Palestijnse vluchtelingen. Die in 1949 is opgericht en vanaf 1950 eigenlijk allerlei programma's gedaan heeft voor Palestijnse vluchtelingen. En zij hebben eigenlijk vanaf dat eerste moment ook alles vastgelegd en gedocumenteerd op beeldmateriaal, dus foto's en video's. En dat is tot, mijn onderzoek loopt tot 2005, toen eigenlijk de digitalisering van fotografie werd ingezet. Dus aan analoog materiaal is er, hebben we het over 600.000 items ongeveer. Dus negatieve prints, filmrollen, contactsheets. Dus,
1: En jij hebt daar, ik weet niet of je alles hebt bekeken, maar heel veel daarvan. Hè? Welk beeld kreeg je van de NAKBA daarvan?
2: We hebben natuurlijk wel een beetje een beeld van Palestijnse vluchtelingen, omdat er een soort kleine selectie in de westerse mainstream media voorbij komt. Maar wat ik daar zag was een hele grote samenstelling aan divers materiaal. Dus ook heel veel foto's van kinderen die aan het spelen zijn buiten, die naar school gaan, mensen die samen eten, mensen die trainingen doen. Zeg maar volwassenen, onderwijs. Dus heel divers, heel breed, heel menselijk. En natuurlijk komen die historische mijlpalen ook voorbij. Dus niet alleen de NAKBA, maar ook de Zesdaagse Oorlog in 67 en de Libanese Burgeroorlog. Jarmouk-kamp, recent nog. Dus die historische mijlpalen zitten er ook wel in. Maar het is eigenlijk een archief van een volk zonder staat, waarin dagelijkse zaken voornamelijk naar voren komen, maar die halen meestal niet de selecties die wij dan zien.
1: Nee, en misschien ook wel de tegeltjes en de tegelfabriek van jouw overgrootvader Arjen, hè, in dat archief. Nu zijn de belangrijkste beelden uit het archief, de selectie was in Gaza en is verloren gegaan in de oorlog. Wat betekent dat voor hoe de geschiedenis verder gedeeld kan worden?
2: Dat is een vraag aan mij, denk ik. Hè?
1: Ja?
2: Ja. Gelukkig is er dus een digitaliseringsproject gestart van het hele audiovisuele archief in 2012. En dat is in 2017 afgerond. Dus alles is gedigitaliseerd. Ook de selectie in Gaza, dat is zo'n 10% van die 600.000 beelden. Dus die is er op digitale drager, zeg maar, op verschillende plekken in het Midden-Oosten. Maar de originele zijn dus inderdaad sinds het genocidale geweld van 23 zijn die verloren gegaan, begreep ik van mijn oud-collega. Het hele hoofdkwartier sowieso in Gaza-stad is, daar is weinig nog van over, begreep ik. Misschien wel interessant om te melden dat ze hebben andere archieven wel kunnen redden uit Gaza. En dat zijn meterslange papieren archieven met eigenlijk de registratieinformatie van Palestijnse vluchtelingen, maar ook geboorteaktes, eigendomsbewijzen. Dus de

0: er is wel nog origineel archiefmateriaal over. Alleen
1: ja, dat werd vandaag bekend, hè, dat dat gered is.
0: Ja, nou, volgens mij is het al eerder, want het is in 2024 uiteindelijk eruit gehaald via verschillende internationale VN-medewerkers die dat eigenlijk gewoon in auto's vervoerd hebben via Egypte. Dus dat is inderdaad ook in Amman aangekomen. En het fotoarchief en audiovisueel archief, die 90% in Amman, die ligt daar nog. Maar wat het betekent, kijk, een digitalisering is natuurlijk ook een soort filter. Of hè, daar gaat natuurlijk altijd originele informatie verloren. En de metadata is niet altijd 100% meegedigitaliseerd misschien. Dus dan wie de foto gemaakt heeft. Of daar gaat toch heel veel informatie verloren op het moment dat negatieven en prints verloren gaan.
1: Ja.
0: Dus ik denk toch dat dat een heel
1: een groot verlies is.
0: Is. Ja. En daarnaast is het ook ingeschreven in het UNESCO, Memory of the World Register. Dat wat eigenlijk zoveel betekent als dat wij allemaal daar dus een bepaalde mate van belang aangegeven hebben aan dit archief. Hè, het is belangrijk voor de memory of the world, maar we hebben het toch niet weten te redden.
1: Nee. En Arjan, een deel, 30 meter papier met onder andere eigendomspapieren, registraties, is wel bewaard gebleven, gelukkig. Wat dacht je toen je dat hoorde?
2: Nou, dat het belang nog eens een keer wordt onderstreept van dit soort archieven en de bescherming daarvan. Want we hebben natuurlijk in het verleden gezien en ook naar recent dat de Palestijnse archieven, of dat nou in de Libanonoorlog of het archief waar ik onlangs nog langs liep, het Orienthuis in Jeruzalem. Daar is in 2000 een heel archief weggehaald door de Israëli's. En daar kan niemand meer bij. Dat is een ontwikkeling die al jaren gaande is, waarbij een geschiedenis van een volk wordt uitgewist, waar Palestijnen niet bij hun eigen geschiedenis kunnen. En dat is echt wel problematisch. En zeker als het gaat om hoe belangrijk erfgoed en cultureel erfgoed is voor een identiteit van een volk. Als je eigen geschiedenis bewust wordt uitgewist, ja, dan zijn dit soort archieven natuurlijk super belangrijk om te beschermen. En de verantwoordelijkheid die een internationale gemeenschap daarbij heeft, is natuurlijk buitengewoon groot daarin.
1: Wat heb jij over jouw familie zelf in die archieven kunnen vinden?
2: Nou, ik heb bijvoorbeeld mijn opa, die is in 1968 bij een bombardement om het leven gekomen. Hij reed in een taxi in Salt in Jordanië. Er was een Israëlische aanval op die plek. En hij en twee passagiers zijn daarbij omgekomen. En ik heb in een archief van een Britse media heb ik de beeldmaterialen van die aanval gezien. En dan zie je gewoon heel duidelijk dat er met napalm is gebombardeerd. Wat ook uit VN-archieven bleek. Maar wat jarenlang betwist werd. Dus je ziet ook dat dit soort archieven heel belangrijk zijn. Ook voor het reconstrueren van wat er daadwerkelijk gebeurd is. En ja, er zijn natuurlijk allerlei politieke belangen om bepaalde zaken uit te wissen. En Palestijnen moesten altijd waren afhankelijk van Westerse of Israëlische bronnen of bronnen van voormalig koloniale machten om hun eigen geschiedenis te bewijzen. En dat maakt het nog extra problematisch.
1: Ja, en inderdaad van groot maatschappelijk belang dat het te vinden is, maar ook van persoonlijk belang.
2: Zeker,
1: als ik jou hoor.
2: Zeker,
1: ja. Nou, dank dat we hierover konden praten, Arjan Alvasset en Michelle Hamers. Beide dank.

0: Drake en Rihanna met Too Good. Rapper Drake komt morgen met een nieuw album. Daar vroeg hij op wel heel speciale manier aandacht voor. Eind april liet hij namelijk een enorm blok ijs in Toronto plaatsen, meters hoog en breed. Dat is de plek waar deze wereldberoemde ster zelf woont in Canada. En hij gaf er een hint bij dat blok ijs. Het zit erin. 3FM-DJ Vera Simons is hier. Van harte welkom.
1: Goedenavond.
0: Voor wie het niet heeft meegekregen, wat zat erin?
1: Een cryptische boek was het, geloof ik. Met daarin de datum waarop zijn nieuwe album, dat is nou over een kwartiertje, 15 mei, werd daarin geschreven. En de vinder die zou ook nog een mooi geldbedrag hebben gekregen. En dus de winst, dat je weet wanneer het album uitkomt.
0: En iedereen dacht gelijk, het zit erin. We gaan aan de slag, hè? Want het was een behoorlijk gekkenhuis rondom dat blok ijs.
1: Ja, eerlijk, als jij en ik hoort van je moet een ijsblok doorgaan hakken om erachter te komen wanneer mijn favoriete artiest een album uitbrengt.
0: Ik zou het niet doen.
1: Nee, toch?
0: Jij
1: ik zou
0: wel?
1: Me lekker lekker door laten snoezen. Maar het mooie hiervan is ook dat hij hiermee zoveel aandacht, we hebben het er nu over, mensen naar die plek heeft getrokken. Maar wat ik de andere kant ervan vind, is dat het ook een beetje gebackfired heeft. Uiteindelijk moest de brandweer eraan te pas komen, omdat het heel gevaarlijk werd. Mensen gingen echt met een soort vlammenwerpers en hakbijlen hun gang, midden in de stad. En daardoor denk ik wel van, oké, het was een goede stunt. Mensen praten erover, maar ik denk wel, het gaat zijn doel misschien een beetje voorbij met zo'n megalomane, ergens ook wel onnodig grote actie, zou ik willen zeggen.
0: Want ik ga even kijken of we de burgemeester ook hebben van Toronto. Want die heeft er ook iets over gezegd. Ja, dat kunnen we even laten horen.
2: Drake is a big supporter of our city. And there's so much excitement across our city towards this new Drake album, The Iceman. Iceman, right. I'm excited too, right? It's going to be a great summer.
0: Ja, nou, zij vond het allemaal wel oké. Okay. Ook al moest de brandweer eraan te pas komen en er moest worden ingegrepen. Maar goed, zij is ook fan van hem, dus kennelijk, zo te horen. Maar om even bij jouw punt terug te komen, heeft hij het nodig om dit te doen?
1: Ja, dat vind ik het interessante aan dit specifieke voorbeeld. Het is heel megalomaan. Hij is een grote ster al een heel decennium natuurlijk eigenlijk. En wat je merkt is, 2 jaar geleden is er een ruzie, een beef, zo zou je kunnen zeggen, met rapper Kendrick Lamar gekomen.
0: Die heeft
1: En die heeft een diss track gemaakt. Een hip-hop nummer waarin het heel duidelijk is dat het rechtstreeks op Drake gericht is. En sindsdien is het gewoon een beetje lelijk geworden. Hij heeft nota bene 5 Grammys met dat nummer gewonnen. Hij mocht de Super Bowl spelen. En Drake probeert daar de hele tijd op terug te komen. En wat we nu zien is, het is nog steeds een van de meest gestreamde artiesten wereldwijd. Hij doet het ontzettend goed, maar dat zijn echt vooral die oudere platen. Gewoon zijn legacy, zoals je dat in de muziek dan zou noemen. En hij probeert steeds terug te komen met nieuwe muziek. Nou, zijn diss track tegen Kendrick Lamar, eigenlijk alle kenners zijn het erover eens, komt niet in de buurt. Dat is echt gewonnen eigenlijk door Kendrick. En wat er nu met die nieuwe albums gebeurt en die nieuwe muziek is, volgens mij waren de singles die van dit album al uit waren, zijn op de Billboard, de Amerikaanse hitlijst, op nummer 2 binnengekomen. Zou je denken, hele goede prestatie. Maar dit is Drake. Dit is de man die gewend is om meteen op 1 te komen. Dit is de man die gewend is om, koste wat het kost, altijd de zomerhit te scoren. Hij is eigenlijk altijd een trendsetter geweest. En wat we nu een beetje beginnen te zien is dat hij toch wel trends moet gaan volgen. Featuring artiesten, artiesten waar hij mee samenwerkt. Jonge mensen die bijvoorbeeld het UK-geluid van de hiphop daar heel goed kunnen maken, die daar goed in zijn, die haalt hij erbij. Dat is natuurlijk niks nieuws, maar je zou als luisteraar, als fan wel kunnen voelen, kunnen zien dat hij een beetje aan het worstelen is met het beeld van hem, wat gekanteld is. Want een grappig feitje is ook dat er wordt gesproken over de Drake-vloek in bijvoorbeeld de basketbal, in de sport. Er zijn een aantal momenten geweest dat als er een basketbalteam moest spelen en Drake kwam supporten, dan verloren ze gewoon.
0: Als
1: constant.
0: Hij op die eerste rij zat.
1: Ja, dus op een gegeven moment werd dat gewoon een ding. Dat zelfs sporters gingen zeggen, ik wil niet dat Drake mijn team support. Dus het is ergens ook een beetje sneu. Ik denk ook, het is een man die een beetje gekwetst is, die nu 500.000 kilo aan ijsblokken in de stad heeft neergegooid.
0: Om aandacht te trekken. Ja. En daar in feite ook een trend mee volgt. Ik bedoel, zo'n ijsblok had nog niemand neergelegd, maar dat een stunt organiseren en aandacht trekken, dat doen ook andere artiesten als ze een nieuw album uitbrengen.
1: Volkomen logisch, ook in deze tijd waar je met een aandachtspannen van luisteraars en een TikTok-generatie hebt te maken met hele korte, kostbare momenten om de aandacht te krijgen, om je liedje te gek te vinden, om te gaan luisteren, laat staan een heel album te gaan luisteren. Want laten we eerlijk zijn, dat zien de statistieken natuurlijk ook zien op dit moment. En daar ben ik wel groot voorstander van, groot liefhebber. En ook zelf als muziekliefhebber en artiest en band die ik tof vind, is het heel erg leuk om het gevoel te krijgen dat je dichterbij kan komen. Of dat er hints verstopt zijn. Iemand die daar heel goed in is, is Taylor Swift. Dat noemen ze in de fancultuur de Easter Egg. Zij verstopt hints online. Ze heeft zelfs samenwerkingen met Google gehad. En als je dan ging uitrekenen wat daar stond, dan wisten de fans te maken van, oh, dit is het thema, dan komt het album uit. Voor mij is dat hoge wiskunde. Ik denk echt, waar gaat dit over?
0: Een soort wie is de mol kunde.
1: Ja, ik denk dat iedereen zo'n obsessie heeft. En zo vind ik het heel leuk om in die fan communities te zien dat het is eigenlijk ook noodzakelijk geworden om je fans dichtbij te kunnen hebben. Zeker met de inkomsten die er zijn, de streaming. Je moet wel heel veel gestreamd worden. Dat heeft Drake bijvoorbeeld wel om er rond van te komen. Maar die artiesten die willen graag goed contact met die fans. En zeker als je zo'n groot platform hebt en je kunt gewoon, ja, de bekende voorbeelden, de billboards laatst van Rolling Stones, je kunt dat opeisen. Dat maakt wel iets leuks los in een, ja, digitaal tijdperk waar we alles streamen, door kunnen scrollen, skippen, noem het op. Dat je actief op zoek moet gaan. Soms zijn het alsnog de Instagram-pagina's van de bandleden die we aan elkaar moeten linken. Maar dan zijn we toch even
0: verbonden,
1: invested.
0: In feite.
1: Ja, geïnvesteerd in die artiest. En dan denken we, ah, we hebben door. Dit is voor mij bedoeld. En ik ben er zelfs ook schuldig aan. Ik hou er ook van als een artiest speciale luistersessies heeft op donderdag. Weet je wel, het album komt nu om middernacht uit. Op vrijdag kan je naar de platenwinkel. En soms kun je op donderdag al het album eerder luisteren. Dan lever je telefoon in. Soms moet je zelfs een NDA tekenen. Maar dan denk ik wel, oh ja, ik heb het al eerder gehoord. Ik ben een beetje dichtbij. En het werkt.
0: En wat doe jij om 12 uur als Drake uitkomt? Is dat bij ons ook 12 uur trouwens?
1: Ja, dat is dus hier middernacht.
0: Tijd 12 uur.
1: Ik ga altijd, traditiegetrouw, donderdag of vrijdag door mijn hele release radar van de niet nader te noemen streaming service. En ik ga het algoritme laten bepalen of zij denken dat er een albumtrack van Drake tussen zit. Ik denk namelijk dat ik niet de doelgroep ben.
0: Oké. Ja. Dankjewel. Vera Simons, ben ik benieuwd of je het later nog opzoekt.
1: Zeker.
0: Maar dat hoor ik nog wel eens. Ja. Dankjewel. Dankjewel. De Indiase premier Modi is onderweg naar Europa. Hij doet komend weekend ook Nederland aan. Hij wordt ontvangen door premier Jette. Wat wil Modi bereiken met zijn bezoek? En is er ook iets te winnen voor Nederland? Dat ga ik vragen aan Fons Stoelinga, oud-ambassadeur in India. Goedenavond.
3: Goedenavond, mevrouw Karassa.
0: Hoe zit de Indiase ambassadeur in Nederland erbij, denkt u, op dit moment, vlak voor het bezoek?
3: Heel druk, heel druk. Ik heb in mijn tijd als ambassadeur in India 2 keer premier Rutte langs gehad. De eerste keer was in 2015. En dan komen er hele gekke problemen naar boven. Want bijvoorbeeld, de Indiërs die geven aan premiers en aan staatshoofden die op bezoek komen, geven ze de bovenste verdieping van de Taj Mahal Singh Hotel. Dat is een heel chic hotel in New Delhi. Maar ze geven de hele verdieping. Daar zitten slaapkamers in, werkkamers, woonkamers, televisiekamers, weet ik allemaal wat. Maar Rutte wilde gewoon een slaapkamertje. Die wilde absoluut niet met geen stok in zo'n kamer.
0: Die wilde een krentenbol en 1 kamer.
3: Ja, en wij zeiden, ja, maar dan beledig je de Indiërs mee. Dat kan absoluut niet. Dus uiteindelijk wat we hebben gedaan tegen die Indiërs hebben we gezegd, hartstikke goed, die verdieping, die nemen we. En tegen Rutte hebben we gewoon een van de slaapkamertjes op die verdieping gegeven. En niet gezegd dat die hele verdieping van hem was. En verder alle vergaderkamertjes gebruikt voor vergaderingen van hem. Dus we hebben eigenlijk nog bezuinigd ook op die manier.
0: Ah, en waar moeten de Indiërs hier in Nederland, denkt u, opletten als het gaat om dat soort culturele verschillen?
3: Nou, bijvoorbeeld afspraken. Hè? Wij hadden dus in 2015 zou Rutte komen. Dat wisten we in januari. En dus wij zeiden tegen die Indiërs van, nou ja, wanneer gaan we het doen? Hè? Nou, mei 2015. En mei kwam steeds dichterbij. En vanuit Den Haag paniek van, ja, weten jullie het nou nog niet? En die Indiërs die zeiden van, nou, we hebben alle tijd, het is nog 3 maanden. Maakt niet uit. En vanuit Den Haag hoorden we van die agenda van Rutte loopt vol. Dus als jullie nog willen dat er wat gebeurt, moet er iets. Dus nou ja, dat soort.
0: Ja, dat gepland van de Nederlanders.
3: Culturen.
0: Ja, ja.
3: Ja, zeg, van de Nederlanders.
0: En dat Modi nu kiest voor Nederland. Waarom doet hij dat, denkt u?
3: Kijk, hij kiest voor Europa en voor Nederland. Hij gaat dus in Europa gaat hij naar Italië, Nederland, Noorwegen en Zweden. En naar Europa gaat hij omdat zowel Europa als India sinds Trump aan de macht is vanuit Amerika een koude douche hebben gehad. Wij in Europa zitten met problemen met de NAVO, met Oekraïne, door Trump. En India werd door de Amerikanen gezien als een land met kritieke massa om een tegenwicht te vormen in Azië tegen China. En nu krijgen zij ineens van Trump ook een koude douche. Ze kregen hogere tarieven zelfs dan China. Dus die twee hebben elkaar gevonden. Die stonden onder enorme druk. En wat is er gebeurd? Een handelsovereenkomst waarover ze dus 20 jaar over hebben onderhandeld. De EU en India, die was 2 maanden nadat Trump aan de macht was, was het getekend. Dus Europa, dat is een doel voor de Indiërs. Dat is een heel belangrijke reisbestemming voor de Indiase premier. Nou, binnen Europa is Nederland, het Nederlandse bedrijfsleven, is voor India de 5e grootste foreign direct investment bron. Dus van bedrijfsinvestering. Dus Nederland is een hele belangrijke economische partner voor India. Dus binnen Europa staat voor India Nederland toch wel ergens bovenaan.
0: En wie neemt Modi dan mee op zo'n bezoek?
3: Nou, kijk, hij gaat allerlei bezoeken afleggen. De ambassadeur die zit naast hem de meeste tijd. En dus zo zal het gaan, denk ik. Dat hij,
0: maar ik neem aan de van Tata, de Tata-groep komt mee.
3: Oh, ja, die komt. Ja, kijk, dus meestal. Rutte deed dat ook. Die had altijd iets van 10 CEO's. En dan nog iets van 200 andere bedrijven. Maar Modi ook, die kan dus. Ik weet niet precies welke bedrijven komen. Maar ik kan me voorstellen, bijvoorbeeld Tata. Die hebben hier Tata Steel. Die kennen we allemaal. Maar ze hebben hier ook Tata Consultancy Services. En die doen bijvoorbeeld voor banken. Voor ING, hoe heet het, ING. En voor ABN AMRO. Doen zij de electronic banking. Dat wordt helemaal in India gedaan. Dus die Indiërs die volgen dat ook 24 uur per dag. Dus, en dat wordt gedaan door Tata Consultancy Services. Die hebben 600.000 IT-ingenieurs in dienst. Dus dat is een gigantisch bedrijf. Misschien dat ook hun CEO komt.
0: Ja, en nu speelt er ook nog iets anders. Premier Jette die wil bij het bezoek ook de zaak van het in 2016 ontvoerde meisje Insia onder de aandacht brengen bij Modi.
3: Ja,
0: zij is
3: ja.
0: in India, terwijl haar moeder in Nederland strijdt om haar terug te halen. U weet die zaak ook nog uit uw tijd.
3: Ja,
0: is het een,
3: dat is,
0: ja, is het een goed idee om dat tijdens zo'n bezoek ter sprake te brengen?
3: Ja, zeker. Kijk, ik denk het überhaupt, als de vraag is van kun je dat ter sprake brengen? Zeker. Kijk, als iets in Nederland leeft, hè, heel emotioneel leeft, en je brengt dat op dat niveau, dan zal dat zeker, want die ambassadeur van India, die weet dat ook, dat hier speelt. Dus die brieft zijn premier en de hele delegatie natuurlijk over wat er hier allemaal in de krant staat over dat bezoek. Dus dan kun je dat best opbrengen. Dat zal door de Indiërs heel goed worden ontvangen, denk ik. En ja, ik heb begrepen, ik heb het niet gevolgd de laatste 10 jaar... maar kijk, een aanknopingspunt is dat die rechter in India heeft ooit gezegd, er moet wel een kans zijn voor die moeder om dat kind te zien. Dat noemen ze contactherstel. En dat is natuurlijk heel moeilijk na 10 jaar... dat kind weet waarschijnlijk helemaal niet hoe die moeder eruit ziet, denk ik. Maar in ieder geval, dat is een aanknopingspunt. Dus die India's rechter heeft gezegd, die vader moet die moeder de kans geven om dat kind te zien. En dat doet hij dus niet. Dus ik begrijp dus dat Nederland, hè, in ieder geval het ministerie van Buitenlandse Zaken, dat ze daarop willen inzoomen, op die
0: dat
3: die
0: daar
3: opening.
0: In ieder geval een opening
3: ja,
0: ligt
3: ik.
0: Om iets ja. van beweging te krijgen. Ja,
3: ja, ja. Want verder is er is tussen Nederland en India geen juridisch verdrag. Dus de rechter hier in Nederland heeft die man die dat kind heeft vervoerd veroordeeld, maar dat telt niet in India, omdat er geen verdrag is.
0: Nee.
3: Dus dit wat die Indiase rechter dus daar heeft bepaald, daar kunnen we dus wel goed bij aanhaken. En dat is dus, ik denk dat het wel een hele goede keuze is om het zo te doen. Want de laatste 10 jaar is er dus gewoon helemaal niks gebeurd. En dat is natuurlijk voor het kind en voor die moeder verschrikkelijk.
0: Geen beweging tot nu toe ingekomen.
3: Nee.
0: En u zegt, nou, als dat hier speelt, dan weten ze dat in India. En dan bereiden ze zich daar in ieder geval ook op voor.
3: Zeker,
0: voor
3: die premier met zijn delegatie, die worden heel goed gebriefd. Dus die weten precies wat er voor punten aankomen.
0: Ik dank u wel, meneer Stoelinga, oud-ambassadeur in India voor Nederland. Hartelijk dank. Want u hoort het, het oog zit erop. Straks kunt u luisteren naar Nooit Meer Slapen. En morgen natuurlijk weer een oog, dan zit Marcia Luiten hier. Ik wens u een heel goede nacht.

0: NPO Radio 1.
1: Human.
2: Mensen die maanden, soms jaren dood in huis liggen. Niemand die ze mist. Hoe kan het dat sommige mensen zo eenzaam zijn en vaak zo vervuilen? Wat zijn de verhalen achter deze tragiek? In veel grote steden zijn initiatieven om deze mensen toch te bereiken en iets van hun eenzaamheid te verlichten. En hen, als het eigenlijk al te laat is, toch een mooie uitvaart te geven. In de publieke tribune praat Koen Verbraak met mensen die zich het lot van deze IJsselgangers hebben aangetrokken.
0: Zaterdag om 3:00 op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer.
3: Mensenrelatie, Radboud Visser.
4: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
3: Jazeker.
5: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
6: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
7: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
6: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
8: Hey, Remo!
9: Schoonmaken is een fluitje van een cent met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
10: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
8: Hey, Remo!
9: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
11: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
0: NPO Radio 1.
12: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. De burgemeester van Stadskanaal heeft een noodverordening ingesteld. Die geldt tot maandag in de omgeving van de woningen van de twee vrouwen die zijn opgepakt voor kindermishandeling. Op sociale media gaan oproepen rond voor acties tegen de vrouwen. De politie vreest onder meer voor brandstichting. Daarom mogen mensen die er niets te zoeken hebben de komende dagen het gebied niet in. De vrouwen van 31 en 33 werden de afgelopen dag opgepakt. De kinderen van 6 en 7 zijn op een veilige plek ondergebracht. Het schip dat is gekaapt in de Golf van Oman had waarschijnlijk wapens aan boord. Het lag voor anker voor de kust van de Verenigde Arabische Emiraten toen er gewapende mensen aan boord kwamen. Daarna zette het schip koers richting Iran. Het schip zou een drijvende wapenopslag zijn voor beveiligingsbedrijven die schepen beschermen tegen piraten. Iran heeft nog niets over de kaping gezegd. Eerder tijdens de oorlog kaapte Iran twee containerschepen en een olietanker. Ook in de tweede halve finale van het Eurovisie Songfestival zijn de favorieten doorgegaan naar de finale. Denemarken, Australië, Oekraïne en ook de Roemeense inzending over verwurging. Dat lied wordt gezien als een ode aan wurgseks, al spreekt de zangeres dat tegen. Vijf landen haalden de finale niet. Zwitserland, Luxemburg, Letland, Armenië en Azerbeidzjan. De finale van het Songfestival is zaterdag. Darters Michael van Gerwen en Gian van Veen kunnen zich niet meer plaatsen voor de play-offs van de Premier League. Van Gerwen verloor de afgelopen avond zijn eerste partij, Van Veen zijn tweede. Daardoor kunnen ze niet meer bij de eerste vier eindigen die over twee weken meedoen aan de play-offs in Londen. Ook vorig jaar zaten er geen Nederlanders in de eindronde. Michael van Gerwen won het toernooi 7 keer. Het weer. Brede opklaringen, het koelt af naar 0 tot 5 graden. Tegen de ochtend raakt het weer bewolkt. De dag verloopt dan bewolkt met buien en het wordt 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

Het beste van de popmuziek komt er weer aan. De eeuwige roemlijst. Je hoort ze allemaal op Radio West. 7 dagen lang. En jij bepaalt de volgorde. Stem nu via omroepwest.nl. Het aftellen begint op eerste Pinksterdag. En zaterdag 30 mei is de ontknoping. Wat zijn jouw favorieten aller tijden? De eeuwige roemlijst. Kies het beste uit 60 jaar popmuziek. Natuurlijk op Radio West.

0: Mijn naam is Jorinda Theeuwen en ik ga dit jaar voor Sommelieu, een Haagse band. En dat vind ik belangrijk, iets uit onze regio dat hoog staat in die eeuwige roemlijst. Ik word blij van dit nummer, Multicolor. Help Sommelieu naar die nummer 1 plek en mij een beetje ook.
1: Stem ook op je favorieten uit de popmuziek op omroepwest.nl. De eeuwige roemlijst. Eerste Pinksterdag vanaf 2 uur, natuurlijk op Radio West.

0: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Op Saba wordt nog altijd gezocht naar een vermiste wandelaar uit Nederland. De man van in de 50 keerde niet terug van een wandeling aan de westkust van het bergachtige eiland. Een van de weinige plekken op Saba waar je kunt zwemmen. De hulpdiensten zijn uitgerukt met een groot zoekteam, een drone en een warmtecamera. Het bouwbedrijf waarvoor de man werkt heeft ook een helikopter ingezet. Ook de lokale kustwacht en een Nederlandse mariniers zoeken mee. De burgemeester van Stadskanaal heeft een noodverordening ingesteld. Die geldt tot maandag in de omgeving van de woningen van de twee vrouwen die zijn opgepakt voor kindermishandeling. Op sociale media gaan oproepen rond voor acties tegen de vrouwen. De politie vreest onder meer voor brandstichting. Daarom mogen mensen die er niets te zoeken hebben de komende dagen het gebied niet in. De vrouwen van 31 en 33 werden de afgelopen dag opgepakt. De kinderen van 6 en 7 zijn op een veilige plek ondergebracht. Ook in de tweede halve finale van het Eurovisie Songfestival zijn de favorieten doorgegaan naar de finale. Denemarken, Australië, Oekraïne en ook de Roemeense inzending over verwurging. Dat lied wordt gezien als een ode aan wurgseks, al spreekt de zangeres dat tegen. Vijf landen haalden de finale niet: Zwitserland, Luxemburg, Letland, Armenië en Azerbeidzjan. De finale van het Songfestival is zaterdag. Darters Michael van Gerwen en Gian van Veen kunnen zich niet meer plaatsen voor de play-offs van de Premier League. Van Gerwen verloor de afgelopen avond zijn eerste partij, Van Veen zijn tweede. Daardoor kunnen ze niet meer bij de eerste vier eindigen die over twee weken meedoen aan de play-offs in Londen. Het weer, brede opklaringen, het koelt af naar 0 tot 5 graden. Tegen de ochtend raakt het weer bewolkt. De dag verloopt dan bewolkt met buien en het wordt 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Voorzijd Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: Vanavond tussen 6 en 7 in West Komt Thuis is de muziekkeuze aan jou. In Happy Hour at 6 met Bas Martinius.
1: Welke gezellige feestplaat kan ik voor je draaien en waarom? Zet dat even een mailtje naar bas@omroepwest.nl.
0: Happy Hour at 6 in West Komt Thuis, alleen op Radio West.

0: all.
1: Ook op zaterdagmorgen zet je natuurlijk Radio West aan. Van 7 tot 9 maakt Meer je wakker in Morgen Weekend. Vrolijkheid gegarandeerd. Met jouw keuze op de radio in Lichtuit spot aan. Smikkelen en smullen in Meers Eethoek. En het spannende spelletje Moet je luisteren. Daarna tot 12 uur Rogier van der Zanden met Uit. Het uitgaansprogramma van de regio. Uittips in jouw buurt, het weekendweerbericht, het vaste cabarethoekje. En ook Rogier speelt Moet je luisteren, waarin je mooie prijzen kunt winnen. Vanaf 7 uur, Morgen Weekend en Uit. Elke zaterdagmorgen op 89.3 Radio West.

0: op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Op een pluimveebedrijf bij Biddinghuizen in Flevoland is vogelgriep vastgesteld. De ongeveer 55.000 kippen op het bedrijf worden geruimd. In een straal van 10 kilometer is een ophokplicht ingesteld. Die maatregel treft 25 bedrijven. Ook mogen in dat gebied geen pluimvee, eieren en mest worden vervoerd. Landelijke maatregelen zijn volgens het ministerie van Landbouw nog niet nodig. Die werden vorige maand juist opgeheven. Sindsdien geldt er alleen nog een ophokplicht in de Gelderse Vallei en nu dus ook bij Biddinghuizen. De vier landen in het Nederlandse Koninkrijk gaan jaarlijks met elkaar overleggen. Dat heeft premier Jette bekendgemaakt op Curaçao. Het is de bedoeling dat de landen op basis van gelijkwaardigheid bespreken hoe ze problemen gaan aanpakken. Zo moet ook de onderlinge band worden versterkt. Naast Nederland en Curaçao zijn Aruba en Sint Maarten zelfstandige landen binnen het Koninkrijk. Sint Maarten heeft al aangeboden eind dit jaar de eerste Koninkrijksconferentie te organiseren. Op Saba wordt nog altijd gezocht naar een vermiste wandelaar uit Nederland. De man van in de 50 keerde niet terug van een wandeling aan de westkust van het bergachtige eiland. De hulpdiensten op Saba zijn uitgerukt met een groot zoekteam, een drone en een warmtecamera. Ook de lokale kustwacht en Nederlandse mariniers zoeken mee. De politie in Rotterdam zoekt naar een man die de afgelopen avond in een half uur tijd 3 gewapende overvallen pleegde. Met een mes ging hij naar binnen bij een winkel en 2 tankstations. Alleen op de laatste plek wist hij de inhoud van een kassa mee te nemen. Hij is gevlucht op een scooter met een bak van thuisbezorgd erop. Bij de overvallen raakte niemand gewond. Het weer. Vannacht is het overwegend droog en koud. Minima tussen 0 en 5 graden. De dag begint in het oosten en zuiden met wat zon. Verder veel bewolking met af en toe een bui bij 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Radio West.
4: Oh boy.